0: percentage Noord-Hollandse hits.
1: Twee voor het geld. Voor
2: muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
3: Helemaal in Haag.
4: Nick Velderman.
5: Het hele land is rood. Wit.
2: Helemaal in Haag.
3: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
3: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de

0: Lilian van der Locht.
1: 1966.
0: 1986.
1: 1976.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS.

0: Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 500. I'll never drink again. Nummer 66.
2: Met
0: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: 1000 van Driesen. Het nhradio.nl.

0: Ik ben Marcel uit Haarlem.
1: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
2: Ik ben Robin uit Den Helder.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Ik ben Koen uit Hello.
5: Ik ben Niels uit Purmerend.
6: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 5:00.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin.

0: schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Jazeker.
1: Echt?
2: Wow. Jazeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
1: Ik ben Gaby uit Medemblik.
2: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
3: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Banne uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten.

0: Maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De ontbijttafel
2: met Francis.

0: Kijk, dat is nou lekker wakker worden. Met Bruce Springsteen en Hungry Heart. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Voel je vrij. Wees welkom, want er is voor jou altijd een plekje om aan te schuiven. Ook al is het pas, hoi, 5 minuten over 6 op die hele, hele vroege vrijdagochtend. Zeker gaan we er een feestelijke vrijdag van maken. Het is vandaag 5 juni. Het weekend staat voor de deur. Je denkt, wie is die stem? Pieter is even een lang weekend weg. Dinsdag is hij weer terug. En dat betekent dat wij vandaag de ontbijttafel goed gedekt voor jou houden. Want gelukkig is Anne er voor redactie.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gelukkig. Hallo. Ik ben heel blij dat jij er bent.
1: Ik vind het ook leuk dat jij er bent.
0: En een heerlijke pot koffie ook deze vroege ochtend.
1: Goed, heel erg mijn best op gedaan.
0: Godverdorie, echt lekker. En natuurlijk is Franke voor het nieuws. Jongens, ik sta echt bij het sterrenteam. Dit is ongelooflijk. Ik zit naar jullie te kijken en ik denk bij mijn eigen... Hoe houden jullie dit vol elke ochtend?
2: Nou, dan ben jij er nooit.
3: Nee.
0: En door.
2: Nee, dat zijn flauwe grappen. Nee, we hebben genoeg koffie, Francis. Dat is het vooral.
0: Het is genoeg koffie, maar ook rituelen. Ik heb vanochtend echt serieus... Ik was 3:30 wakker, dat is 1.
1: Oh ja. Ja.
0: Toen vervolgens wel op tijd weg uit huis met een leenauto van NH. Wat heel aardig was. Super lief.
1: Ja.
0: Maar ik heb geloof ik 10 minuten naar de douche staan kijken. In mijn blootje. Omdat ik echt zo dacht, ik moet hier nu toch onder.
2: Ja.
0: Maar het is nog zo vroeg. Ja. En ik wrijf echt en mijn spullen klaarzet. En heb ik alles, mijn laptop en mijn plopkap en mijn koptelefoon. En van die rituelen. Dus ik heb nu ook een sapje met wat extra vitamines erin.
1: Oh.
0: En zo. Ja, nee, denk ik. Er moet wel wat gezellig.
1: Ritueel.
0: Toch wel. En dan de koffie. Maar hebben jullie rituelen deze ochtend? Of elke ochtend eigenlijk om hier op tijd te komen?
2: Ja, natuurlijk. De wekker. Lekker beginnen. Ja.
0: Zeker.
2: En dan ga ik op mijn tenen. Kijk ik ook de douche even aan.
0: Oh ja.
2: Ja. En de douche, die weet het inmiddels wel hoor. Ja, die zegt nou kom op.
0: Hup, eronder.
2: Niet te lang houden. En weer door. En dan gaat het meestal wel.
0: Ja, dan loopt het wel hè.
1: Ja. Oh ja, ik douche dus 's avonds. Ik heb in de ochtend heb ik nooit echt helemaal door wat ik doe. En dan ben ik op een gegeven moment weg. En dat is altijd een beetje rond dezelfde tijd.
2: Ja, een minuut af, hè?
0: Nou, ik vind het heel slim inderdaad, s'avonds douchen. Maar ja, als je een angstdroom hebt en de angst zweet wakker wordt, zoals ik... Dan is het toch wel...
2: Was je zo bang?
0: Nou ja, bang. Ja, godzijdank.
2: Het is er gebeurd vannacht.
0: Nee, dat is niet zo... Het wordt een hele lange dag. Goedemorgen! Want het is ook nog eens een keer verzoekjes. Vrijdag 088, 850, 51, 52. Alleen maar de leukste platen mag je aanvragen. Want ze moeten natuurlijk wel vrolijk zijn. Zo simpel is het. Zo dadelijk de krantenkopquiz. De kop is eraf.
2: Ja, ik zou bijna...
0: Het is best wel lekker, toch?
2: Ja, vond ik wel.
0: Nou, ik heb mijn banjo erbij gepakt.
1: Leuk.
2: Ja. Speel jij lekker banjo aan? Ja.
0: Goedemorgen!
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ja, wat zou ik zeggen?
4: Kunnen slapen, lag je wakker van de kou?
0: Nee, angstdromen, dat was het.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezellig.
0: Is ook zo.
4: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Chic komt eraan, maar nu eerst Taylor Swift.

0: deze Funky Friday.
1: Frans is Funky Friday hier bij de ontbijttafel. Oh, heerlijk. Good times. En chic.
2: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
1: Ja, de krantenkopquiz. Het is 6:15, hoog tijd voor dus de krantenkopquiz. Want we gaan iets belangrijks doen voor de eer van de ontbijttafel.
3: Mm-hmm.
1: Dat is nogal een dingetje, die eer van de ontbijttafel.
3: Zeker.
1: Want het bijzondere is, die eer die krijg je op de vrijdag een heel weekend lang.
3: Ja, mag je hem een heel weekend houden?
1: Dat is toch echt een feest, Anne.
3: Nou, heerlijk. Ik zou er jaloers op zijn.
1: Zeker, maar daar moet je dus wel iets voor doen, hè? Want we hebben 3 krantenkoppen geselecteerd voor je. Waarvan er dus 2 waar zijn en 1 niet. En aan jou de taak om uit te leggen welke niet waar is.
3: Precies.
1: En dan heb je het goed.
3: Dan heb je het goed.
1: Dus is het niet waar, dan is het goed.
3: Ja. Vind jij moeilijk altijd, hè? Ja, maar ja, dat klopt, ja.
1: Het is dus niet waar en dan is het goed. Oké, voor de eer van de ontbijttafel 3 krantenkop. Laten we maar gewoon met snelle pas voorwaarts. Dan heb ik hier voor jou...
2: Kop 1.
1: De 99-jarige Granny Gangster vestigt record als oudste crimineel ooit. 99-jarige Gangster Granny vestigt record als oudste crimineel ooit. 99 jaar is wel oud. Of is het...
2: Kop 2.
1: Beyoncé voor het eerst in Forbes-lijst van rijkste self-made vrouwen. Beyoncé voor het eerst in de Forbes-lijst van rijkste self-made vrouwen. Beyoncé is natuurlijk wel fantastisch. Of is het toch...
2: Kop 3.
1: Nu al veel tekenbeten en de piek moet nog komen. Oh, ziekte van Lyme, supergevaarlijk. Ik weet het niet. Welke is er waar, welke is er niet waar? Daar zal ik nog eens een keer van bovenaf aan beginnen.
2: Kop 1.
1: De 99-jarige Gangster Granny vestigt record als oudste crimineel ooit. Of is het...
2: Kop 2.
1: Beyoncé voor het eerst in Forbes-lijst van de rijkste zelfmeetvrouwen. Of is het...
2: Kop 3.
1: Nu al veel tekenbeten en de piek moet nog komen. 088-850-51-52. Zo simpel is het. Laat het maar even weten via een appje. Je kan ook even bellen. 088-850-51-52. Kop 1, kop 2 of kop 3.
2: De krantenkopquiz.

0: Het is gewoon lekker wakker worden met de Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke er niet waar is. Je mag nog razendsnel reageren door een berichtje te sturen naar 088-850-51-52. En dan haal ik ze er voor jou, alleen voor jou, nog één keertje bij. Komt-ie!
1: Kop 1.
0: 99-jarige gangster Granny vestigt record als oudste crimineel ooit. Of is het?
1: Kop 2.
0: Beyoncé voor het eerst in Forbes-lijst van rijkste self-made vrouwen. Of is?
1: Kop 3.
0: Niet waar, nu al veel tekenbeten en de piek moet nog komen. Goed, ik ga beginnen met welke er waar is. Dat is kop 3. Nu al veel tekenbeten en de piek moet nog komen. Het antwoord is dus waar. Dat blijkt uit de gegevens van Tekenradar. Komt door de extreme warmte, zonnige dagen en opnieuw droogte. Dat is wel iets wat we aan Jan Visser misschien wel moeten vragen. Het wordt dus nog heel warm.
2: Mm-hmm.
0: En daardoor komen er meer teken.
2: Ja.
0: En dan moet je dus heel erg opletten als je het veld ingaat.
2: Heel goed opletten, hè?
0: Want je krijgt anders de ziekte van Lyme. En dat is echt... Kun je krijgen. Dat is echt verschrikkelijk.
2: Ja.
0: Goed, dat betekent dat Liede, Cynthia, Monique, Jeannette en Jacques het helaas niet goed hebben. Jammer, want het antwoord was dus goed.
2: Okay. Ja, ben je er nog bij?
0: Ik vind het echt ongelooflijk. Wat een fantastisch spel. Ja, kop 2. Beyoncé voor het eerst in Forbes lijst van de rijkste self-made vrouwen. Ook dat antwoord is waar. En daarmee dus niet goed, want ze is in december daarmee in opgenomen. Ze heeft een netto waarde. Hou je vast. $1 miljard.
2: Woe!
0: Ik kan me niet. Hoeveel is 1 miljard?
2: Geen idee. Dit soort dingen durf ik nooit te zeggen.
0: Nee, ik dus ook niet.
2: Durf ik echt niet.
0: Maar dat is echt ongelooflijk veel geld.
2: Heel veel nullen.
0: Heel veel nullen. En ze deelt de 39ste plek met Rihanna. Dus Beyoncé en Rihanna dus op dezelfde plek. Maar dat betekent.
2: Ik vind ze ook een beetje hetzelfde altijd.
0: Ja, vind ik ook wel. Ik hou wel van ze.
2: Zelfde
0: tijd. Wel hele goede muziek.
2: Ja.
0: Ook echt empowerment en zo. Women's en heel veel geld. Fantastisch.
2: Heel veel geld.
0: Heel veel geld.
2: Allebei heel veel geld.
0: Dat betekent dat Erwin, Irene, Manfred, Ronald, Frederik en Koos het helaas niet goed hebben. Want het antwoord was dus goed. Maar de 99-jarige gangster Granny vestigt dus een record als oudste crimineel ooit. Dat is niet waar. Crowdsurfer.
2: Oh,
0: wat heerlijk.
2: Wat leuk.
0: Deze dame is 99 jaar en 274 dagen oud. Tijdens een concert in Texas haalde ze het Guinness World Record. Wordt de gangster Granny genoemd. Oh, wat fantastisch. En haar kleinzoon had het georganiseerd dat zij dus crowdsurfen. Nee! Oh, ik zie beelden, dames en heren. Het is ongelooflijk. Een oma die echt over de hoofden van mensen wordt getild tijdens een concert. Dat is toch werkelijk fantastisch. Dat betekent dat het voor Arnold, Els, Gea, Rodi, Henny en Gieske en Rennie, die hebben het allemaal goed. Jullie hebben een weekend lang de eer van de ontbijttafel. Van harte
1: de krantenkopquiz.

0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Ik ben Fanny Henke. Ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Jan. Ik woon in de Entree in Alkmaar. Thuis in heel
3: Het is ruim 6:30. In Nieuwe-Niedorp is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Huizenbouwers zijn al jaren bezig met het bouwen van de verkeerde huizen. Dat zeggen woningmarktkenners van ABN AMRO. Volgens de bank zet de politiek alleen maar in op het bouwen van eensgezinswoningen. Maar er moeten juist appartementen komen voor alleenstaanden en ouderen. Want die willen namelijk niet wonen in een eensgezinswoning.
5: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
4: Nou, een overschot aan die grotere huizen kan de komende tientallen jaren leiden tot waardedalingen en leegstand, waarschuwt ABN AMRO. Slachtoffers van de West-Friese overvalbende hebben opgelucht gereageerd op de strafeis in hoger beroep. Dat gebeurde gisteren allemaal. Het gerechtshof eiste 2 keer levenslang. Andere verdachten moeten ruim 20 jaar de gevangenis in, als het aan justitie ligt. Die overvalbende die stond bekend om extreme gewelddadig geweld tijdens hun overvallen, vertelt een van de advocaten.
6: Een van mijn cliënten is in de keel geschoten met een pistool tijdens de overval. En ja, dat had maar 0,5 centimeter verder geweest en ze had hier vandaag niet meer geweest. Dus dat was, dat is fors. Soms een uitdaging om bij zo'n zitting te zijn alleen al.
7: Wat is de verwachting of wat is de hoop?
6: De hoop is in ieder geval de huidige straffen handhaven, wat in eerste aanleg is opgelegd. En ja, het liefst daar nog iets bij zou niet erg zijn. Dat mag duidelijk zijn.
4: Ja, het Hof die buigt zich de komende tijd over dat hoger beroep en ze doen volgende maand uitspraak. Bij een grootschalige controle op een bedrijventerrein in Hoorn hebben toezichthouders gistermiddag duizenden flessen lachgas aangetroffen. Dat gebeurde allemaal in een pand aan de Atoomweg. Er werden ruim 3500 flessen gevonden met een geschatte straatwaarde van ongeveer 250.000 euro. Of naar aanleiding van die vondst aanhoudingen zijn verricht, dat is nog niet bekend. En bijna 1,5 jaar na de kunstroof in het Drents Museum is vanmiddag de uitspraak. 3 in de rechtbank dus. 3 heer Hugo Waarders worden verdacht van het stelen van de Roemeense kunstschatten. Een massief gouden helm en 3 gouden armbanden. Verslaggever Frank Veenhof houdt de zaak ook vandaag weer in de gaten.
8: 2 van de 3 verdachten gaven de kunstschatten die zij in bezit hadden eerder dit jaar terug na een procesafspraak met het Openbaar Ministerie. Daardoor hoeven zij geen 5,5 jaar, maar slechts 3,5 jaar de cel in. Opvallend is dat de 3e verdachte geen afspraak heeft gemaakt en zelfs ontkent dat hij bij de kunstroof aanwezig was. Hij zou alleen voorbereidend werk hebben gedaan, zoals kentekenplaten stelen en mobiele burnertelefoons regelen.
4: Ja, het is dus de grote vraag of de rechter genoeg bewijs ziet tegen die 3e verdachte. Dat is Bernard Z. Hij zou dan 5,5 jaar de cel in moeten. Vandaag rond 1 uur wordt die uitspraak verwacht. Toch wel een bijzonder moment waar we met z'n allen een beetje naartoe hebben geleefd de afgelopen tijd. Voetballen dan nog even, want het Nederlands elftal is in Amerika aangekomen voor het WK. Ze vertrokken gisteren met een Boeing 787 van KLM vanaf Schiphol naar New York. Voor de kenners dus, een Boeing 787, weet je dat ook weer. Het is een bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij, met 3 man in de cockpit en een elftal aan cabinepersoneel, onder wie Bert-Jan.
9: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
10: Hoe zitten we in de wedstrijd?
11: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je niet?
10: Fanatiek beginnen.
12: Een goede, solide verdediging.
9: Ja. Als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
4: Kijk, dat is goed nieuws. Daar zal het dan niet aan liggen. Nee. Ze mogen van de KNVB niet op de foto met de spelers.
13: Huh?
4: Ja, dat is verboden.
13: Oké.
4: Okay. Mag ook geen handtekening vragen.
13: Nou ja, zeg.
4: Nee, dus,
13: dat is hartstikke leuk.
4: Ja, moet dan stiekem, denk ik.
13: Oké, okay, maar je hebt er altijd een hele belangrijke uitspraak hierover, hè?
4: Zeker. Ja, want dat is misschien, weten we dan nog niet helemaal. Maar deze Bert-Jan, zo geinig, die weet het nu ook nog niet. Maar die zit met hele beroemde voetballers in Afrika.
13: En?
4: Dat zijn namelijk de eerste wereldkampioenen van Nederland. Ja. Want, Francis, wat worden wij?
13: Wereldkampioen. Ha, zo fijn. Is het.
4: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. Maar...
4: het weer nog even. Ja. Het is wisselvallig, dat is je niet ontgaan. Met van tijd tot tijd flinke buien. Vandaag zijn die vooral weggelegd in het binnenland. In het noorden en het westen van de provincie blijft het overwegend droog. Het wordt zo'n 18 graden.
13: Dankjewel.

0: Frankie Valli and the Four Seasons. Oh, what a night.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Oh, what a morning. 7:15 op die vroege vrijdagochtend. Ja, je kunt je net als Pieter nog even omdraaien en soezen onder de dekens. Gewoon doen, radio aan, heerlijk. Maar er zijn dus ook heel veel Noord-Hollandse die al keihard aan het werk zijn. Neem de vrachtwagenchauffeur, de krantenbezorger, de akkerbouwer, de timmerman. Ze gaan allemaal weer aan de slag op deze vroege ochtend. Maar wij duiken even de bakkerij in van bakker Paul uit Annapolona. Bakker Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe vroeg? Oh, zo, dat klinkt heel opgewekt. Hoe vroeg was het vanochtend?
2: 2:00 was ik eruit. 2:00.
0: 2:00?
2: Ja.
0: Jeumig, je hebt altijd baas boven baas, hè?
2: Ja.
0: Weet je dat je echt denkt, jemig, 2:00... en dan heb je ook een ochtendritueel, of is het gewoon gelijk overstaan en gaan?
2: Nou, de overstaan laan als ik binnenkom en het brood is al gerezen, dat is tegenwoordig allemaal computer gestuurd.
0: Oké. Okay.
2: Maar we gaan wel meteen bakken als we binnenkomen, ja.
0: Computergestuurd brood. Hoe werkt dat dan?
2: Nou, dat niet. Maar de machines worden computergestuurd aangedreven. Dus de ovens gaan op temperatuur als wij binnenkomen. Het brood rijst als wij er niet zijn.
0: Oh, dat is mooi aan de natuur, hè? Ja. Je maakt water, meel, gist en de natuur doet zijn werk.
2: Ja, in wezen wel, ja.
0: En natuurlijk de hand van de meester, bakkerpaal.
2: Ja.
0: Ben je het wel eens dat je denkt bij jezelf, jemig, 2:00 op, voor mij hoeft het niet?
2: Nou, eigenlijk, nou ja, anders had ik wel wat anders gaan doen. Maar soms natuurlijk ook wel eens, heb je allemaal wel eens. Maar meestal denk ik, nou, lekker.
0: Ja, en hoe vroeg ga je naar bed dan?
2: Nou, dat scheelt. Ik slaap eigenlijk meestal in delen. Hè, dus ook wel deels overdag nog weer een tikkie. En dan gisteravond ging ik om 9:00. Ja, ik heb ook gewoon kinderen, die gaan ook om 8:00 naar bed. Dus ja, ik kan voor die tijd van naar bed gaan. Maar ja, dat schiet ook niet op.
0: Nee, dat schiet niet op inderdaad. En wat staat er nog meer in de ovens vandaag?
2: Nou, op dit moment zijn we nog bezig met volkorenbrood en mechanenbrood. En daarna gaan we nog de kleine broodjes, de harde bolletjes, dat soort hamkaasjes, handjes, dat soort dingen allemaal.
0: Oh, heerlijk. En als je dan zeg maar heel laat bent uit geweest en je komt dan langs jouw bakkerij in Annapolona, mag je dan aanbellen en zeggen, joh, heb je nog een croissantje voor me?
2: Dat mag zeker. Maar ja, tegenwoordig gaat dat niet zo makkelijk meer. Want aan de voorkant zit de winkel en wij werken achter 's nachts. Dus ja, dat zie je niet.
0: Nee, maar het is wel heerlijk dat als die zon dan zo opkomt en je ruikt dan dat verse brood.
2: Ja.
0: Wat een zaligheid.
2: We hadden vroeger wel klantjes, maar dat is tegenwoordig ook niet zo erg meer hoor.
0: Oh, ik zou het wel weten hoor. Zo zalig. wat is je favoriet? Wat maak je zelf het liefst zelf?
2: Oh, wat ik het liefst maak?
0: Ja, en eet natuurlijk.
2: Ja, en eet. Nou ja, ik vind hamkaasjes wel leuk, ook om te maken en om te eten.
0: Oké.
2: Okay. Kaassnackjes, dat zijn van die snacks die je oprolt met kaascreme ertussen.
0: Oef.
2: En getoerd gerezen, dat is eigenlijk wat het leukste, vind ik.
0: Getoerd gerezen?
2: Ja. Dat zijn croissantjes, hamkaas, croissants, dat soort dingen. Dat is getoerd gerezen deeg heet dat.
0: Oké, dus het zijn allemaal lagen boter en deeg. Ja, dat is dat getoerd gerezen. Jemig, ik leer nog eens wat
2: getoerd,
0: op die...
2: Ja, je toert eigenlijk die korst. Dus dat is getoerd gerezen.
0: Oh, wauw. Sodemieter, zeg. Ik leer nog eens wat van je, bakkerpaal. Wat staat er eigenlijk allemaal klaar voor het weekend? Want het komt natuurlijk een lekker weekend aan. Wat ga je maken voor het weekend?
2: Nou ja, in wezen gewoon ons standaard dingen natuurlijk. Maar wel wat extra stokbrood. En voor de barbecue hebben we nog wat pestobroden, wat briebroden.
0: Oh.
2: Kaasbroden, dat soort dingen. Dat zijn echt wel weekend hardlopers die je echt wel moet hebben.
0: Volgens mij moet ik straks even met mijn leenauto naar Annapolona, bakker Paul.
2: Ja, ik zou het doen.
0: Heerlijk. Nou ja, gefeliciteerd Paul. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel.

0: Dit is toch wel de band der band. Fleetwood Mac maakt zoveel fijne, verschillende, andersoortige muziek dat je elke keer denkt, is dit nou Fleetwood Mac? Jazeker, dat is dan Fleetwood Mac, hier bij de ontbijttafel. Het is inmiddels 6:55, dadelijk Frank met het nieuws. En hoor je of Anne en Frank ook meegaan met de nieuwste schoenmode?
1: Meegaan met de nieuwste schoenmode?
0: Jazeker. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo na Robert Palmer.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
8: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
9: Theo en ik kom uit Oudorp.
10: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
11: Ik ben Ans uit Amsterdam.
12: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
13: Het is 7:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Slachtoffers van de West-Friese overvalbende zijn tevreden met de lange gevangenisstraffen die justitie ook in hoger beroep heeft geëist. Twee van hen moeten, als het aan het OM ligt, levenslang de cel in. Twee anderen, daar werden straffen van ruim 20 jaar tegen geëist. Politiek en de projectontwikkelaars zetten al jaren in op het bouwen van de verkeerde huizen. Dat zeggen woningmarktkenners van ABN AMRO. Er moet juist meer appartementen gebouwd worden. Voor ouderen bijvoorbeeld. Maar ja, er worden alleen maar eensgezinswoningen neergezet. En dat is geen slim idee. En goed nieuws voor de reddingsbrigade in Den Helder. Ze leken even dakloos te worden, maar er is nu toch zicht op een pandje. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
16: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.

0: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
1: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
0: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: De ontbijttafel
14: met Francis.

0: Dit is wel het gevoel voor het weekend alvast. En zeker ook voor verzoekjes vrijdag 088-850-51-52. De klap at the end of the street zou een fantastisch vrolijk verzoekje kunnen zijn. Dus kom maar vast door. Dat vind ik alleen maar hartstikke gezellig. Elton John was dit. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. De klap at the end of the street, waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, ook al is het pas 7:11 op die vroege vrijdagmorgen. Het is 5 juni. Pieter is er niet. Die heeft een lang weekend. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt houden. Heerlijk. En wij zijn Anne, die er gelukkig is voor redactie en productie.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo.
0: En Frank is er natuurlijk voor het nieuws. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jongens. Jullie zitten er al lekker in. Ik ben nog een beetje een soort van daaps uit mijn ogen aan het kijken. Jullie zijn alleen maar vrolijke verhalen aan het vertellen. Dat vind ik alleen maar hartstikke gezellig. En ik denk alleen, wat gebeurt hier allemaal? Is dit elke ochtend zo met Pieter?
3: Of is Pieter dan... Meestal doet Pieter mee, dus dan gaat het niet alleen maar over voetbal of over social media. Maar dan
1: moet ik het even naar toe.
3: Ik denk het af en toe gaat het ook nog over het verbouwen van huis.
0: Oh ja, verbouwen van huis. Daar is Pieter heel goed in. En hij is ook heel goed in met auto's en zo. Maar omdat ik er ben, wil ik het hebben over fashion.
3: Oh ja, leuk.
0: Want fashion in die zin, dat heerlijk zwart altijd. Jullie zien er allebei hartstikke goed uit. Maar ik verzamel schoenen. Ik spaar, laat ik het anders zeggen, schoenen.
1: Oh ja?
0: Ik hou van mooie schoenen. En nou viel mij op de laatste tijd dat in het straatbeeld, en nu ben ik een beetje aan het afhaken, dat de schoenen die wij in het straatbeeld zien, zijn vaak van die moderne wandelschoenen. Heel veel jonge mensen dragen van die beetje hippe, flitsende wandelschoenen.
1: Oh,
0: wandelschoenen?
1: Ja, heb ik ook gezien. Ja, lijkt een beetje op waterschoenen.
0: Ja, heel hip, heel flitsend. En ik zie ook heel veel... Frankje kijkt erbij alsof je echt water ziet branden.
3: ik ga nu flitsende wandelschoenen. Nou, ik weet niet waar ik
0: die Salomons en zo. Je mag geen merken noemen. Maar dat zijn van die beetje klompige schoenen. Maar dan met een zilver streepje. En een soort alsof je klaar bent om de jungle in te gaan. Dus de urban jungle. Ik haakte daar af. Ik haakte ook al af bij zeg maar van die pantoffels met van die hele grote plateaus. Dat zie je veel bij meisjes.
1: Ja.
0: Van die Australische, weet je wel.
1: Dat denk ik, ja.
0: Het is ook, dat vind ik ook helemaal niks. En wat nog veel erger is, je had vroeger, was een beetje in de creatieve sector, liep iedereen met van die werklaarzen. Alsof ze allemaal op een booreiland werkten. Die heb ik op een gegeven moment ook gekocht. Maar goed, nu zag ik opeens, en dat wilde ik tegen jullie aanhouden.
1: Ja.
0: De klomp komt weer terug.
1: De zwarte klomp.
3: De zwarte klomp.
1: Wat bedoel jij dan?
0: De gele klomp?
1: Nee, ik dacht een soort grijze suède klomp.
0: Dat zijn die.
1: Ja.
3: Daar kan je wel het land mee op, ja.
0: Grijze suède klomp, dat is inderdaad...
1: Ja, die waren vorig jaar en het jaar ervoor heel
0: Dat klopt, die lopen heel lekker. Van die gezondheidsslippers zijn dat, even zo gezegd.
1: Ja, met een dakje erop.
0: Frank kijkt nog steeds alsof die water ziet branden.
3: Ja, alsof ik een klomp in de vla zie zakken.
0: Ondersteboven hangt daar een olifantje aan. Anyways, leg ik nog wel uit. Maar dat zijn dus van die zwarte klompen. Dus alsof je als vrachtwagenchauffeur...
1: Die mijn vader heeft, gewoon zwarte klompen. Wat was het, Zweedse klompen?
0: Ik heb ze gekocht.
3: Klumpen.
0: En ze zitten een partij lekker, jongen.
1: Ja,
0: ja het is
1: nou
0: vreselijk.
1: Heerlijk,
0: ja, maar ik vind eigenlijk dat ik ook een tuin moet hebben. Want anders moet je geen klompen dragen, vink.
3: Ja, misschien kan je er een trekker bij kopen. En een hooivork.
0: Nou ja, dat dus. Klompen
1: leuk.
0: Kopen.
1: Heb je ze aan?
0: Nee, ik heb ze niet aan. Ik heb andere hippe schoenen aan.
1: Waarom?
0: Australische.
3: Hé,
0: waarom niet? Ja, maar ik vond het toch een beetje gek.
1: Hoezo?
0: Ja, ik weet niet. Het voelt nog een beetje onwennig. En ik had ook geen vrachtwagen gemaakt dan hier ermee naartoe kon komen.
1: Zodat ze Australisch. Even aan.
0: Ja, dan bij tafel. Goedemorgen.

0: Sweets Louise Iron Horse hier bij NH. En dit is de ontbijttafel.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Dat zeg ik, want wie mij een beetje kent, dat mag ik wel aannemen dat het een beetje lukt vanwege kringlopen met Francis. Dus kringlopen is een van mijn hobby's. Verhalen achter spullen, mensen een tweede kans geven, spullen een tweede kans geven, struinen tussen antieke stukken die ruiken naar geschiedenis. Ik hou ervan. Vanmiddag om 5:10 weer een nieuwe aflevering van Kringlopen bij Francis, met Francis hier bij NH natuurlijk. En iemand, en dat vind ik dus echt gek, die liefde voor oude spullen ook heeft en met mij deelt, is Daan van Alkemade. Hij is de drijvende kracht achter het Opwaarts Upcycle Festival in Hilversum, dat morgen voor de 4e keer wordt georganiseerd. Een festival dus waar hergebruik, reparatie en creatief upcyclen centraal staan. Daan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, Daan, wat heerlijk. Ik heb een medekringloper.
3: Ja,
0: wat is goed.
3: Dat is zeker.
0: Wat onwijs goed, man. Ja, voor mij is het wel een beetje gesneden koek misschien, maar voor de luisteraar misschien wat minder. Upcyclen, wat is dat precies? Kun je dat uitleggen in een paar zinnen?
3: Ja, zeker. Dat is dus als je spullen die je dan eigenlijk zou weggooien, dan downcycles je, dan worden ze minder waard.
0: Okay.
3: Maar als je ze nou opknapt of je maakt er iets mooiers van, dan upcycle je ze en dan blijven ze bewaard. En dan worden ze ook meer waard dan ze ooit waren.
0: Oh, maar wat, ik had het begrip downcyclen. Natuurlijk, als je een upcycle hebt, dan maak je dus iets mooier.
3: Ja.
0: Maar als je het weggooit, dan heet het downcyclen. Die ken ik nog niet. Zo leer ik nog eens wat. Wat goed.
3: Ja, heel veel wat nu recyclen wordt genoemd, is dat je het in een kringetje rondgooit.
0: Ja.
3: Dat is ook heel vaak downcyclen geworden, omdat er heel veel energiekosten in zitten om het dan weer te verwerken.
0: Ja, precies. En bijvoorbeeld upcyclen zou kunnen zijn zo'n mooie pot van kersbeken, dat je daar dan een lampje in hangt en dan heb je weer een mooie object voor je kamer.
3: Precies, en dan willen mensen het juist weer graag hebben. Terwijl daarvoor was die pot misschien niks waard.
0: Nee.
3: Maar daarna is het een lamp die mensen graag willen hebben.
0: Wat fantastisch. Waar haal je zelf die afgedankte materiaal meestal vandaan?
3: Ja, gewoon van de straat.
0: Oké, wat goed.
3: Ja, dus ik duik de hele dag overal de containers in.
0: Oh, wij lijken zo erg op elkaar.
3: Ja.
0: Wat fantastisch. En wat is het mooiste wat je laatst gevonden had, waarvan je dacht, oh, dat ga ik eens even lekker upcyclen?
3: Nou, wij hadden een nieuwe zaal ergens gehuurd, omdat we ook voor groepen mensen dingen willen doen.
0: Uh-huh.
3: En toen vond ik gewoon een heel groot doek van 6 bij 60 meter, wat weggegooid werd ergens bij een theater. Dus het begint nu echt heel groot te worden, het aantal vondsten.
0: Maar zo'n doek, dat is dan zo'n zwarte lap?
3: Nee, dit was in dit geval was het een licht gekleurde lap, maar in ieder geval precies wat we zochten. Ook. Een paar dagen daarvoor hadden we nog gedacht, we zoeken zo'n doek en daarna ligt het gewoon.
0: Het universum gaf het je. En wat betekent dat? Wat doe je dan met zo'n enorme lap?
3: Ja, daar hebben we nu een theaterdoek van gemaakt om in de zaal te hangen.
0: Oké, want morgen is dus het festival.
3: Ja.
0: Dat is niet in de theaterzaal, hè?
3: Nee, zeker niet. Dat is op het MOB-terrein, dat is bij het vliegveld.
0: Ja.
3: Dat is een oud legerterrein waar we dit ieder jaar doen. En er staan 30 makers die laten zien wat ze maken van hergebruikmateriaal.
0: Wat fantastisch. En wat voor dingen maken ze dan zoal?
3: Er staat echt van alles en nog wat. Er staat een smid die maakt van hergebruikmateriaal. Er is iemand die maakt sieraden.
0: Oh, geweldig.
3: Je hebt een kledingruil bijvoorbeeld. Er zijn heel veel houtbewerkers die van hergebruikt hout meubels maken. Of kaarsenstandaards. Er is een kaarsenmaakster die kaarsen maakt van oud kaarsvet.
0: Oh, wauw.
3: Ja.
0: Wat onwijs leuk, joh.
3: Ja.
0: En stel je nou voor dat je iets hebt waarvan je zegt, ik wil het niet zozeer upcyclen, maar laten maken. Hè? Bijvoorbeeld kapot, weet ik veel, een broodrooster of zo. Kan het daar ook gerepareerd worden bij jullie?
3: Ja, er is een afdeling van het Ribercafé, die kijken naar kapotte apparaten. Maar wij vinden het zelf ook wel leuk om bijvoorbeeld naar een kapotte stoel even te kijken. Of er zijn mensen die kunnen kleding repareren.
0: Oh, dus dat is echt gek.
3: Ja.
0: Wat leuk, man. Dus morgen, even kijken, dit is dit weekend dus, hè?
3: Ja, dit is dit weekend vanaf 10:00 op de Rading 113A. Dat is aan de rand van Loosdrecht. Als je even op de site www.opwaarts.nu kijkt, dan vind je alles over het festival en waar het is.
0: Oké, super. Oude fiets, kapotte discman, niet werkende slowcooker, stap zaterdag in je auto, kom naar Hilversum. En wie weet kan het worden gemaakt en prachtige kaarsen meenemen van oud kaarsvet. Het is alleen maar fantastisch. Daan van Alkemade van het Opwaarts Upcycle Festival. Dankjewel, man.
3: Ja, graag gedaan.
0: Heel veel plezier.
3: Ja, tot dan.

0: hartstikke mooi. Bruno Mars, die vroeger door zijn moeder Little Elvis werd genoemd. Omdat hij simpelweg Elvis Presley nadeed.
1: Echt, wat leuk.
0: Lief, hè? Ja, Bruno Mars. Het is inmiddels 7:55. Straks Jan Visser met het weer. Ik ben heel benieuwd hoe dit weer gaat worden. Nu Vanessa Paradis.

0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Ik ben Niels uit Tobbedoes.
11: Ricardo Kroon. Ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Wim uit Kruilenroord.
13: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Bijna 8:30 op Rotterpolderplein is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Huizenbouwers en projectontwikkelaars zijn al jaren bezig met het bouwen van de verkeerde huizen. Dat zeggen woningmarktkenners van ABN AMRO, de bank. Volgens die bank zetten we politiek alleen maar in op het bouwen van eensgezinswoningen. Maar er moeten juist appartementen gebouwd worden voor alleenstaanden en ouderen. En die willen helemaal niet in zo'n grote eensgezinswoning wonen, zegt de bank.
17: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
16: Nou, een overschot aan dit soort huizen kan de komende tientallen jaren leiden tot vervelende bijwerkingen. Zo kunnen ze ineens veel minder waard worden of zelfs leegstand dreigt, waarschuwt ABN AMRO. Slachtoffers van de West-Friese overvalbende hebben opgelucht gereageerd op de strafeis in hoger beroep in hun zaak. Het gerechtshof eiste 2 keer levenslang. Andere verdachten moeten, als het aan justitie ligt, ruim 20 jaar de gevangenis in. Die overvalbende, ja, dat verhaal dat volgen we al jaren, die stond bekend om extreem gewelddadig geweld, vertelt een van de advocaten.
18: Een van mijn cliënten is in de keel geschoten met een pistool tijdens de overval. En ja, dat had maar 0,5 centimeter verder geweest en ze had hier vandaag niet meer geweest. Dus dat was, dat is fors. Soms een uitdaging om bij zo'n zitting te zijn alleen al.
19: Wat is de verwachting of wat is de hoop?
18: De hoop is in ieder geval de huidige straffen handhaven, wat in eerste aanleg is opgelegd. En ja, het liefst daar nog iets bij zou niet erg zijn. Dat mag duidelijk zijn.
16: Ja, het gerechtshof doet volgende maand uitspraak. Een grootschalige controle op een bedrijventerrein in Horen hebben toezichthouders gistermiddag duizenden flessen lachgas aangetroffen. Gebeurde in een pand aan de Atoomweg. Ruim 3500 flessen werden daar gevonden met een geschatte straatwaarde van ongeveer 250.000 euro. Of naar aanleiding van die vondsten inmiddels al aanhoudingen zijn verricht, dat is nog niet bekendgemaakt. En bijna anderhalf jaar na de kunstroof in het Drents Museum doet de rechtbank vanmiddag uitspraak in die zaak. Nou, dat verhaal is ook bekend. Drie Hugowaarders die worden verdacht van het stelen van Roemeense kunstschatten. Het ging om een massief gouden helm en drie gouden armbanden. Verslaggever Frank Veenhoff die volgt die zaak en ook de uitspraak van vandaag.
8: Twee van de drie verdachten gaven de kunstschatten die zij in bezit hadden eerder dit jaar terug na een procesafspraak met het Openbaar Ministerie. Daar hoeven zij geen 5,5 jaar, maar slechts 3,5 jaar de cel in. Opvallend is dat de derde verdachte geen afspraak heeft gemaakt en zelfs ontkent dat hij bij de kunstroof aanwezig was. Hij zou alleen voorbereidend werk hebben gedaan, zoals kentekenplaten stelen en mobiele burnertelefoons regelen.
16: Ja, het is dus de vraag of de rechter genoeg bewijs ziet tegen deze derde verdachte, dat is Bernard Z. Hij zou dan 5,5 jaar de cel in moeten als justitie meegaat in die eis natuurlijk. Vanmiddag rond 1 uur verwachten we de uitspraak, die hoor je bij ons natuurlijk op de radio. En Oranje is in Amerika. Ze vertrokken gisteren met een Boeing van KLM naar New York. Wat gaan ze daar doen? Wereldkampioen worden natuurlijk. Een bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij die mee mocht met onze kerstverse wereldkampioenen. Nou, het is een beetje flauw dit. Ze moeten het nog wel gaan winnen. Er zit 3 man in de cockpit natuurlijk in die Boeing. En er was ook een 11-tal aan cabinepersoneel mee. Onder andere deze Bert-Jan.
12: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
14: Hoe zitten we in de wedstrijd?
12: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je niet?
14: Fanatiek beginnen.
20: Ja, een goede, solide verdediging.
12: Ja. Als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
16: Nou, dat is in ieder geval fijn. Daar ligt het niet aan. Ze waren in goede handen onderweg naar New York. Daar landen ze. Zijn ze geland intussen. Gaan ze eerst maandag nog een oefenwedstrijd spelen.
15: Ja.
16: En volgens mij gaan ze dan uiteindelijk door naar Kansas.
15: Kansas, ja, maar ze spelen dus echt op verschillende stukken in Amerika. Hè? Ik bedoel, en dan hebben ze ook geen last van jetlag en alles.
16: Nou,
15: hoe zit dat dan?
16: Ja, ze zullen wel een beetje acclimatiseren nu, hè, natuurlijk.
15: Oh ja, want de eerste wedstrijd is...
16: Ja, tegen snel. Japanners.
15: Ja, precies. Daar ga ik straks wel even met Edward over hebben.
16: Ja, met Edward. Ik zal het even erbij pakken. Het staat natuurlijk in mijn agenda. Maar
15: jij weet dat.
16: Precies te zien. Ja, natuurlijk zeg. 14 juni, ja, natuurlijk.
15: Ja, natuurlijk. Super spannend. En zoals jij net al zei...
16: Ja, ik heb nog steeds hele goede hoop. ik vind ook dat we dat met z'n allen die hoop moeten koesteren.
15: Dat vind ik ook.
16: Dus zit je nou zelf een beetje in een oranje crisis?
15: Ja.
16: Bel me even, dan praat ik je daaruit.
15: Want dan worden we natuurlijk gewoon...
16: wereldkampioen.
15: En zo is het, Frank.
16: In Nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel. En voor het weer, de onvolprezen enige echte Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Francis, goedemorgen.
15: En gezellig. Worden we wereldkampioen, wat denk je?
21: Het zou mooi wezen, ja.
15: Ja, dat zou mooi zijn.
21: Dat kom ik niet, hoor.
15: Frank is het erg met je eens. Ja. En ik ook, hoor. Vanochtend in de auto, echte slagregen. Ongelooflijk. Toen dacht ik moet het toch even met Jan overleggen. Jan, het was best wel heftig vanochtend.
21: Ja, maar lang niet overal. Hè. Ik weet niet waar je precies vandaan komt, maar
15: Amsterdam.
21: Welke plaats? In Amsterdam. Maar goed, het was op veel plaatsen is het eigenlijk de afgelopen nacht nog wel meegevallen. Maar er waren inderdaad plaatselijk flinke buien. De zwaarste buien zaten de afgelopen nacht vooral in het noorden van het land.
15: Mm-hmm.
21: In Grauw viel maar liefst 20 millimeter. Zo gek werd het bij ons niet. Maar goed, er waren nog een paar buien. Nu is het echter overal droog. De buien zitten boven het binnenland, trekken geleidelijk naar het oosten weg. Bij ons is het nog wel op veel plaatsen bewolkt. Alleen langs de kust komt de zon erdoor. En gaandeweg de ochtend is er meer zonneschijn. En vooral vanmiddag ziet het er best mooi uit. Droog weer met flink wat zon vanmiddag.
15: Heerlijk.
21: Alleen de temperatuur blijft wat aan de lage kant. Maar daar staat tegenover dat er niet veel wind staat meer. De wind is meest matig en die waait uit het zuidwesten tot westen. En de temperatuur die loopt op naar 18 tot 19 graden. Nou, morgen dan beginnen we de dag met zonneschijn. En in de middag raakt het op de nadering van een volgende storing weer bewolkt. En komen er weer enkele buien. Temperatuur morgen 19 tot 20 graden. En een matige wind uit het zuiden.
15: Oké, dat klinkt hartstikke goed. En voor het weekend daar komen we natuurlijk straks even bij terug, hè Jan?
21: Ja,
15: Hartstikke fijn. Ja. Dankjewel, tot zo, hè?
0: Tot zo.
15: We gaan zo dadelijk kijken hoe het is met Dario. Want dan kun je prachtige prijzen winnen. Namelijk kaartjes voor Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario. Die hoor je dus zo dadelijk na de Brothers Johnsons. Het is dus echt een Francis Funky Friday hier bij de ontbijttafel. MUZIEK.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat. Blauwe dag, Suzanne Freek. Ook fijn.
1: NH, ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is exact 7:45. Tijd voor een spel. Hoog tijd voor Dingen met Dario. Elke ochtend horen we de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. En vandaag doet hij dat weer. En als je het weet, mag je meteen bellen. 088-850-51-52. Om daarmee kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal in Duitsenhoorn. Nou, het is een hele ingewikkelde opgave. Dus ik denk dat ik gewoon de lijn opengooi. En dan krijg je Anna aan de lijn, maar dan moet je eerst even horen wat Dario te melden heeft.
4: Als hij erin heeft gelegen, is het raadzaam om hem uit te zuigen.
0: Jummig. 088-850-51-52, Dario.
5: Pieter is onbetwist. De nummer 1 bij ons,
0: dat is heel zijn. Aardig. Pieter is zeker ook onbetwist. Dario, waar ben je, jongen? Even kijken, daar ga je. Oké, dan zet ik er even neer. Ondertussen wordt er gebeld. Dario, zeg het nog maar eens een keer.
4: Als hij erin heeft gelegen, is het raadzaam om hem uit te zuigen.
0: En zo is het. Als hij erin heeft gelegen, is het raadzaam om hem uit te zuigen. En ondertussen is Pieter natuurlijk de onbetwiste nummer 1. En we worden wereldkampioen met het voetbal. Hoe dan ook. Dario, dat is hem. Dat is de man met een cryptische omschrijving. 088-850-51-52.
4: Als hij erin heeft gelegen, is het raadzaam om hem uit te zuigen.
0: Ik vind hem heel ingewikkeld. Ik denk dat ik gewoon maar zijn lijn open ga gooien. Zal ik dat maar doen? Even kijken hoor. Oh, de ontbijttafel met wie?
6: Met Jannie.
0: Hey Jannie, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ik denk de hond.
0: Jij denkt de hond?
4: Als hij erin heeft gelegen, is het raadzaam om hem uit te zuigen.
0: Jannie, helaas, dankjewel voor het bellen. Fijne dag en blijf luisteren. Om een NH de ontbijttafel. Goedemorgen, met wie?
6: Goedemorgen, met Mattie.
0: Dag, Mattie.
6: Ik dacht een kat.
0: Jij dacht een kat. Ik laat hem nog één keer horen.
4: Als hij erin heeft gelegen, is het raadzaam om hem uit te zuigen.
0: De kat uitzuigen. Jammer. Helaas.
6: Nou, volgende keer beter.
0: Volgende keer beter. Fijn dat je gebeld hebt. Dankjewel. Ik ga eens even kijken. NH, goedemorgen met Francis. Met wie?
7: Goedemorgen met Corrie.
0: Dag Corrie, wat fijn dat je belt.
7: Dankjewel. Een wespennest.
0: Een wespennest.
4: Als hij erin heeft gelegen, is het raadzaam om hem uit te zuigen.
0: Oh, ik vind het wel heel mooi gevonden trouwens, een wespennest. Maar helaas.
7: Ja, oh jammer.
0: Oh, Corrie, dankjewel in ieder geval.
7: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Ik ga nog eens even kijken of iemand nog wil meedoen aan het spel. De dingen met Dario. Ik gooi een lijn open. En na de ontbijttafel met Francis. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Met Loes.
0: Dag Loes.
8: Dag Loes.
9: Nou, ik dacht de hondenmand.
4: Als hij erin heeft gelegen, is het raadzaam om hem uit te zuigen.
0: Ik vind hem heel goed gevonden.
8: Goed gevonden.
0: Ik ga eens even luisteren wat Dario erover te zeggen heeft.
4: Een hondenmand.
0: Nou,
9: yay.
0: Loes, je hebt het hartstikke goed.
9: Yahoo.
0: Geweldig. Nou, maar hoe kwam het dat jij deze geraden hebt? Want was het omdat iemand eerst zei een hond en toen een kat, toen dacht je het is de hondenmand?
9: Nee, ik had het meteen al.
0: Oh, wat goed. Loes, waar bel je vandaan?
9: Uit Egmond.
0: Oh, wat heerlijk. Uit Egmond, dat is niet zo heel ver, toch? Een tijdje horen voor Dierenpark Blankendaal. Twee kaartjes heb je gewonnen.
9: Nee hoor.
0: Hartstikke goed.
9: Dat is prima te doen.
0: En wie ga je meenemen?
9: Nou, ik denk mijn vriendin, hè.
0: En hoe heet je vriendin?
9: Die heet Ria.
0: Loes en Ria, gefeliciteerd. Kaartjes voor Dierenpark Blankendaal komen jouw kant op met Dingen bij Dario. Gefeliciteerd, dankjewel, hè.
9: Ja, dankjewel.
0: Blijf luisteren.
9: Doei, doei.

0: Het is verzoekjes vrijdag 088 850 51 52. Mag je gewoon al jouw fijne platen aanvragen. Liedjes waar je vrolijk van wordt. Zoals deze van Shirley Bassey. Die heb ik zelf even aangevraagd voor mijn moeder. Want ik weet namelijk dat Shirley Bassey haar absolute favoriet is. Zo, dat moest even.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, en ondertussen is Samantha onderweg de provincie in naar volgens mij iets heel bijzonders. Samantha, waar ben je naartoe aan het gaan?
3: Ik ben onderweg naar Zaandam en ik duik vandaag in het verborgen onderwaterleven. Want het is echt wel een bijzonder verhaal over een bijzonder hotel. Dat komt vanaf vanmiddag bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam te liggen.
0: Okay.
3: Maar vandaag wordt dat op een bijzondere manier vervoerd richting Amsterdam. Het schijnt een enorm hotel te zijn, een vishotel.
0: Wow, ik ben er even stil van. Vishotel met een lobby en aanbellen. En dan worden je. Het is het, een sauna en alles. Hoe moet ik me dit voorstellen?
3: Ja, nou ja, daar ben ik natuurlijk ook nieuwsgierig naar.
0: Precies.
3: Ik kan je al wel vertellen dat die 3000 kilo weegt. En het is een enorm gevaarte. En jij zegt wel van al die kamers en wat moet ik me erbij voorstellen.
0: Precies.
3: Ik weet wel dat er neonverlichting op staat. En daar staat dan op vishotel. Dus ja, ze zullen de weg wel weten te vinden dan.
0: Wat geweldig. Nou, ik ben heel benieuwd, Samantha. We horen het zo dadelijk van je. Goeie reis.
3: Doeg.

0: Liedjes die hij maakt met zijn groep Bender.
1: En ik droomde van het jeur.
0: We hebben weer een mooie vertaalplaat.
1: Met de Nederlandse leeuw.
0: En natuurlijk de vergeetmeliedjes.
2: Jongen, wat een wedstrijd.
3: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Ik ben IJskoman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
14: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
15: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
16: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De bekende internetpersoonlijkheid Anna Dobber zegt inderdaad dat zij als minderjarige een bejaarde vrouw mishandelde in Heilo. Een rechter veroordeelde haar in 2019 voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Ze is intussen weer vrij en trekt met haar schoonmaakfilmpjes honderdduizenden kijkers. Slachtoffers van de West-Friese overvalbende zijn tevreden met de lange gevangenisstraffen die justitie ook in hoger beroep eist. Twee van hen moeten, als het aan het OM ligt, levenslang de cel in. En de politie denkt dat het binnen een aantal jaar gedaan is met snelheidscontroles op de snelweg. Ze gaan op andere manieren controleren. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
21: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
20: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
22: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
20: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen

0: de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja,
6: lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: De ontbijttafel
12: met Francis Brouwer.

0: Kylie Minogue bijna. En Love at First Sight. Goedemorgen. Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, neem ruim. Ook al is het al 8:10 op deze vrijdagochtend. Het is 5 juni 2026. Ja, onze chef-kok Pieter, die is er niet. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. En wij zijn gelukkig Anne die erbij is voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Oh, wat een gezelligheid. En Frank is erbij voor het nieuws.
2: Goedemorgen.
0: Frank, goedemorgen. Dat is zo fijn, want jullie zijn echt de toppers van de ontbijttafel. En ik mag gewoon even aanschuiven. Ik ben Francis.
1: Nou, ik vind het heel gezellig.
0: Ja, ik vind het tot nu toe ook heel gezellig. Want als je meekijkt via televisie, dan zie je Frank heel veel gebaren. Met grote, wijdse armen. Ja. Er gebeurt van alles hier.
2: Ja, de saaie verhalen.
0: Nee, dat zijn fantastische verhalen, Frank. Want we hadden het een beetje over verhuizen en zo. En we hadden het ook eigenlijk, en dat vind ik toch wel leuk om met de luisteraar te delen, gewoon baantjes die je hebt gehad voordat je radiomaker werd. Anne?
1: Ik was vakkenvuller sowieso.
0: Oh,
1: en ik
0: heel
1: heb
0: goed.
1: Afgewassen bij de golfclub.
2: Oh, oh mooi. Ja. Wat heb je afgewassen? Balletjes.
1: Nou, toen kwam ik er wel achter dat er dus echt mannen met rode broeken zijn. En truien om hun schouders. Dat vond ik toch heel raar. En ik heb in een hotel gewerkt. En in een lunchroom en in een restaurant. Maar een beetje de normale bijbanen had ik hoor. Horeca en supermarkt.
0: Ja, dat had ik ook inderdaad. Mijn eerste baantje was ook vakkenvullen bij de Dirk van den Broek in Rotterdam.
1: Oh,
0: ja. Dat heette daar de Bas van de Heide.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat was jouw gangpad?
0: Mijn gangpad was spiegelen van de potjes hak.
1: Oh, wat afschuwelijk.
0: Ja, vreselijk.
1: Vreselijk.
0: Nee, dat was heel erg. En ik had een manager, die heette meneer Van Alphen. En die was heel streng. Hij rook ook altijd een beetje zurig. Had wel zo'n managerspak aan. Onwijs aardig man bleek later. Maar hij was heel streng voor ons. Ik was een jaartje of 16, 17. En dan was ik dan die potjes aan het spiegelen van de hak en de boontjes en allemaal dat soort dingen. En dan hadden wij dus een playlist. Dat was van de cassetteband.
1: Oh.
0: Die draaide om en om. En dat was Engelbert Humperdinck. Die, I had the last waltz with you. En dan rook het zo vaag ergens naar afwasmiddel. Echt fantastisch.
1: Oh,
0: later ook de horeca. Dus inderdaad ook barkeep en dat soort dingen.
1: Oh
0: en
1: ja?
0: Veel achter de bar gestaan.
1: Oh,
0: heel
1: leuk.
0: Veel.
1: Ja, in de nachtclub?
0: Ik heb zelfs in een nachtcafé gewerkt waar de eigenaar bijna de halve bar opzoop. Die lag dan boven het bed. En dan kreeg ik gewoon een telefoontje, want er was nog geen mobiele telefoon. Even dan zie ik u nog even een dimpeltje naar boven brengen. En dan lag hij met zijn vriendin. Lag hij dan. En toen heb ik eens een keer geturfd wat hij allemaal wel niet opzoop.
1: Ja.
0: En dat was een veel, jongen. Oh.
1: Oh ja?
0: Maar dan bakte ik nog, wat is het, biefstukjes voor hem. Maakte ik tosties. En er zaten dan drie man zaten op de kruiskaan in Rotterdam. Die zaten dan aan de bar. En ik was dan de nachtbarman van dienst.
2: Oh, en de ober en de butler.
0: Alles tegelijkertijd.
2: Oh,
0: nee. En jij, Frank?
2: Ja, ik heb veel gedaan, hoor.
1: Ja, jij hebt heel veel bijbanen.
2: Ja, ook gewone banen, gekke banen. Maar ik heb het langste bijbaantje wat ik gehad heb is taxichauffeur. Ja, ik heb jarenlang 's nachts taxi gereden. En dat was eigenlijk het leukste wat ik ooit gedaan heb.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is
1: wel echt... Zou je dat nu nog doen?
2: Ja, joh, ik zou zo... Lekker, man. In zo'n Mercedes. En dan een beetje ouwe hoeren en auto rijden.
0: Dat is toch... Maar dat is eigenlijk wat... Kunnen we de ontbijt... Kan Pieter dan niet gewoon ook... dat we gewoon de ontbijttafel bus maken en iedereen erin... en dat jij dan mooie verhalen vertelt over de intercom... en Pieter achter het stuur en Anne en ik voor...
2: Het is wel heel belangrijk dat ik dan niet iemand anders achter het stuur
0: zit. Oké, jij achter het stuur.
2: Ja, dat is de afspraak.
0: En dan met elkaar gewoon lol maken. Gewoon onderweg richting een nieuwe dag.
2: Oh ja, langs de Moezel.
0: Oh, heerlijk. Ik ben voor. Je luistert naar de ontbijttafel. Het is natuurlijk nog steeds verzoekjes vrijdag. 088 850 51 52. Kom maar door. Yeah.

0: The one, the only, Freddie Mercury en Queen. Ibena. And somebody to love.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ja, het is vrijdag. Dat kan maar één ding betekenen. Vooruitblikken op het sportweekend met Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen Francis, goedemorgen.
0: Ah, fijn je stem te horen. Ik leer altijd zoveel over sport van jou, dus ik ben heel benieuwd. Laten we maar beginnen. Hoe kan het ook anders dan? Beginnen met het Nederlands elftal, Frank zei het al. Ze zijn inmiddels in Amerika, begreep ik?
2: Ja, ze zijn gisteren op het vliegtuig gestapt. Zo rond de klok van 16:30 zijn ze uitgezwaaid op Schiphol. Gaat natuurlijk iets anders dan dat jij en ik in het vliegtuig stapt. Ze gaan naar New York. Daar begint over een week voor Oranje op de zondag het WK. Ja. Van de partij ook Denzel Dumfries. Die was tegen Algerije afgelopen woensdag nog geschorst. Jurrien Timber speelde nog met zijn club Arsenal in de Champions League finale. Had nog een paar extra dagjes vrij, maar is ook in het vliegtuig gestapt. Dus die zijn allemaal van de partij. Van de rest eigenlijk niet zo heel veel over te melden. Behalve dat je een beetje naar die beelden zit te kijken. En met een koffertje lopen ze dan over dat platform en dan die trap op. En dat gaat allemaal wat anders dan bij jou en mij. En de purser van dienst, die hebben gisteren eventjes gesproken. En die zegt eventjes hoe dat gaat met zo'n vlucht met oranje spelers.
3: Je vliegt met veel minder mensen. We hebben iets van 68 passagiers. De meeste zijn bekend natuurlijk vanuit de media. Dus de bemanning die nu op deze vlucht zit, die is ook samengesteld.
4: Mag de crew nou ook stiekem bijvoorbeeld even op de foto handtekening vragen?
3: Nee, er zijn wel strikte regels. Er zijn afspraken tussen de KNVB en ons, hè, als bedrijf KLM, maar ook als bemanning. Dus daarin zullen we aan moeten voldoen.
0: Shamig, streng.
2: Ja, streng. En ik heb wel een fotootje gezien vanuit dat vliegtuig, maar dat was dan weer door de KNVB zelf gepost. Ja. En van de rest viel mij op dat het een enorm toestel was. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar een Boeing 787. Daar kunnen er volgens mij sowieso meer dan 200 in. Maar ik heb er niet zo heel veel verstand van. En ze waren met z'n 68'en, dus ze hadden flink de ruimte. Ja.
0: En hebben ze dan vliegen ze dan business class met in plaats van blauwe dekentjes, oranje dekentjes of iets?
2: Ja, ze hebben zo'n toestel waarin inderdaad de meeste business class plaatsen zijn. Ja, het mag de jongens natuurlijk aan niks ontbreken. En straks in het hotel ook. Vroeger zaten ze bijvoorbeeld met z'n tweeën op de kamer. Dat is al lang niet meer. Nee. Vanwege de privacy hebben ze allemaal hun eigen kamer. Dus het is allemaal wel. Alles wordt er aangedaan om de spelers van Nederland zelf al in optimale staat te krijgen voor dat WK straks.
0: Ja, en het moraal dan, hè, van Oranje. Kan het nog een beetje worden opgekrikt?
2: Ja,
0: voor het WK?
2: Ja. Was natuurlijk niet best natuurlijk tegen Algerije. Nee. Nou moet ik zeggen dat de tegenstanders in de pool ook niet een hele denderende voorbereiding draaien. Dus Japan is de eerste tegenstander en we hebben nog Zweden en Tunesië in de pool. Dus het is allemaal nog een beetje aan de inleidende beschietingen, om het zo maar even te zeggen. Er wordt nog een keertje geoefend op maandag tegen Oezbekistan om 8:45 Nederlandse tijd. Dat is in een verre leeg stadion in New York. Dat is leeg omdat er ook nog wat andere evenementen in de Amerikaanse stad zijn, waardoor er geen supporters bij aanwezig mogen zijn. En dan gaan ze door naar Kansas City. Jemig. En vervolgens zondag 14 juni de wedstrijd tegen Japan in Dallas. Daar kunnen de 94.000 in. Of die er allemaal zitten, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Maar het is ook veel reizen, dus het zal best wel een vermoeiende trip zijn. En mocht Nederland ver komen, die finale is, als ik zeg uit mijn hoofd, op 19 juli. Dus ik heb begrepen, ze zijn dan een kleine 2 maanden van huis. Dus dat is ook wel een hele tijd, hè?
0: Ja, dan ben je wel gewend aan het Amerikaanse leven natuurlijk.
2: Tegen die tijd hou je wel van een burgertje en een shake, ja.
0: Zeker wel. Goed, we worden natuurlijk wereldkampioen.
2: Zeker, zeker. Zo is twijfel over mogelijk.
0: Van het veld naar het zaalvoetbal, want daar is de ontknoping ook bijna nabij, toch?
2: Ja, het is natuurlijk wel een hele andere orde, maar in onze eigen regio is ook nog wel het een en ander, maar het loopt wel echt af nu heel snel. Hè. We hebben mei finale maand gehad en dan in juni zijn er nog een paar finales, maar dan is het wel heel snel klaar. In het zaalvoetbal speelt Futsal Amsterdam de finale om de landstitel. Dat is een knappe prestatie. Ze spelen tegen Tigers Roermond. Ik moet wel zeggen, dat is op papier echt de favoriet. Okay. Die zijn de laatste 2 jaar ook kampioen geworden. Hebben de beker gehaald. Dus het is een best of 3. Vanavond de eerste wedstrijd om 8:45 in Sporthal Elsenhagen in Amsterdam-Noord. Daar zijn we met onze camera bij aanwezig. Morgen zie je een samenvatting van die wedstrijd. Dan is vrijdag wedstrijd nummertje 2. Mm-hmm. En de ploeg die als eerste 2 wedstrijden heeft gewonnen, die is dan landskampioen. Mocht het dus 1-1 staan komende vrijdag, dan is er nog een derde wedstrijd. Wedstrijd 2 en 3 zijn sowieso in Roermond, omdat die het thuisvoordeel hebben, omdat ze de competitie als eerste hebben beëindigd.
0: Oké, dat is dus allemaal voetbal, zaalvoetbal. Maar we hebben ook handbal.
2: Ook in de zaal, ja.
0: Ja, precies, ook in de zaal. Aalsmeer en Volendam dit weekend. Komen die
2: ja, daar valt al meteen de beslissing. Want die hebben vorig weekend al tegen elkaar gespeeld. Toen in Volendam. En hier is Aalsmeer de regerend landskampioen. En Volendam dus de uitdager. De laatste titel die Volendam haalde was in 2013. Ja, het was een hectisch potje afgelopen weekend. Op de zondag in Sporthal Opperdam in Volendam. Nipt gewonnen door Volendam met 30-28, terwijl Aalsmeer een paar minuten voor tijd nog 4 punten voor stond. Publiek mengde zich nadrukkelijk in de strijd. Het was een harde wedstrijd. Zo. Veel tijdstraffen, et cetera. Dus ja, ik ben benieuwd of dat ook geldt voor de return in Aalsmeer in de Bloemhof. Die is zondag om 2:00. En we weten één ding zeker. Dat er een Noord-Hollandse kampioen uitrolt. Of Aalsmeer. Ik zet mijn geld vooralsnog op Aalsmeer. Ik denk dat die toch wel de iets betere papieren hebben. En anders wordt het Volendam. En daar zijn we ook bij aanwezig trouwens.
0: Precies, en alles is te volgen natuurlijk via de televisie en de radio. Want dat is echt zalig om naar te luisteren.
2: Nou, ik moet je helaas corrigeren. Allebei niet.
0: Nee.
2: Nee, ik ga je even uitleggen hoe het zit. Ja. Nee, het sportseizoen zit er wat dat betreft op. Dus de radio-uitzending is geëindigd. En die komt in augustus weer terug.
0: Okay.
2: De tv-uitzending is geëindigd. Maar gelukkig is er altijd het online platform.
0: Precies.
2: En sport.nl. En ook Instagram en Facebook. En daar kun je alles op volgen. Maar dus niet op de tv en
0: radio. Oké, maar goed dat ik dat weet. Maar dan spreken we elkaar niet van maandag, want dan gaan we even bijpraten, toch, Edward?
2: Op die goede oude radio, hè?
0: Hartstikke goed. Dankjewel. Fijn weekend. Doei, doei.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
10: Het is 1:08 in Groenveld is het. 15 graden, dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De bekende internetpersoonlijkheid Anna Dobber is in haar jonge jaren veroordeeld voor zware mishandeling en poging tot doodslag in Heilo. Dat bevestigt ze zelf in een online video. Haar slachtoffer was een 82-jarige vrouw. Die werd vastgehouden bij de influencer thuis.
12: Ik heb dat gedaan. Ik heb daar 2 jaar voor vastgezeten. Het was een gruwelijke periode uit mijn leven. En wederom, ik ben niet het slachtoffer. Het gaat niet over mij, maar er zit wel jarenlang. Ik heb wel een heel lang verleden gehad met pesten en seksueel misbruik in mijn jeugd. Wat leidde tot een alcoholprobleem, wat ook een groot deel heeft gespeeld. Tot wat er die avond is gebeurd.
11: Ja, heftig verhaal. Ze heeft daar 2 jaar voor vastgezeten omdat ze minderjarig was. Dat was de maximale straf. Anna Dobber is nu bekend met schoonmaakvideo's waarmee ze 100.000 kijkers trek. Deze week kwam ze in het nieuws omdat ze andere influencers beschuldigde van pestgedrag op een gesponsorde reis. Na die beschuldigingen kwam het nieuws naar buiten dat ze als minderjarige veroordeeld werd voor poging tot doodslag. Slachtoffers van de West-Friese overvalbende hebben opgelucht gereageerd op de strafeisen in hoge beroep in hun zaak. Het gerechtshof eiste 2 keer levenslang. Andere verdachten moeten, als het aan justitie ligt, 25 jaar de gevangenis in. De overvalbende die stond erom bekend dat ze extreem geweld gebruikten, vertelt hun advocaat.
13: Een van mijn cliënten is in de keel geschoten met een pistool tijdens de overval. En ja, dat had maar 0,5 centimeter verder geweest en ze had hier vandaag niet meer geweest. Dus dat was, dat is fors. Soms een uitdaging om bij zo'n zitting te zijn alleen al.
14: Wat is de verwachting of wat is de hoop?
13: De hoop is in ieder geval de huidige straffen handhaven, wat in eerste aanleg is opgelegd. En ja, het liefst daar nog iets bij zou niet erg zijn. Dat mag duidelijk zijn.
11: Ja, het gerechtshof doet volgende maand uitspraak in deze hoge beroepszaak. Bij een grootschalige controle op het bedrijventerrein in Horen hebben toezichthouders gistermiddag duizenden flessen lachgas gevonden. Dat gebeurde allemaal in een pand aan de Atoomweg. Er werden ruim 3500 van die flessen gevonden. Geschatte straatwaarde was fors, ongeveer €250.000. Of naar aanleiding van die vondst aanhoudingen zijn verricht, dat is nog niet bekendgemaakt. En er dreigt een overschot aan eensgezinswoningen. Dat zegt het ABN AMRO. Dat is een gek bericht in tijden van woningnood. Maar volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel van die huizen worden bewoond door ouderen. En als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 woningen vrij. Ook worden nog veel van dit soort woningen bijgebouwd. Maar ja, dat is dus helemaal niet nodig, zegt de bank.
15: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
11: Ja, de bank is ervan overtuigd dat als er meer oudere woningen zijn, jonge gezinnen kunnen gaan doorstromen naar die eensgezinswoningen. En de politie die hoeft binnen een aantal jaar automobilisten helemaal niet meer te controleren. Op snelheid, dat denken ze zelf, de kenners daar bij de politie. Ze zeggen moderne auto's zijn zo slim dat de ouderwetse flitspalen helemaal niet meer nodig zijn. Want die auto's gaan toch wel hun informatie delen met ons. Dus we weten precies hoe hard je rijdt. Andere dingen, zeggen ze, moeten we wel een beetje in gaan investeren. Namelijk, er is die weer, kunstmatige intelligentie. Slimme camera's die kunnen kijken of je je telefoon vasthoudt.
10: Ja, vervelend.
11: Ja.
10: Nou, ik vind het heel verstandig om inderdaad niet je telefoon vast te houden als je rijdt.
11: Dat vind ik ook.
10: Maar ik zat vanochtend dus in een leenauto van NH.
11: Oh ja,
10: dat is dus, nou, dat was heel wonderlijk, want die auto gaf de hele tijd aan, je rijdt nu 82, maar dit is een weg van 80. Dit is een weg van 80. Ja. Je rijdt nu 82.
11: Oh ja.
10: Dit is een weg van 80. Dus ik ging op een gegeven moment 79. En dan gaat hij gewoon netjes weer niet knipperen.
11: Nee, inderdaad.
10: Dus het is wel heel prettig dat die auto aangeeft, zo van, hey, dit is er aan de hand, dit ben je aan het doen. Je gaat nu toch wel echt een beetje 2 kilometer te hard, meneer.
11: Oh, dan ga je 2 kilometer te zacht rijden.
10: Inderdaad, en dan. Ja. Maar goed, het was helemaal leeg op de weg, dus dat viel dan wel weer mee. Ja, maar
11: als ik achter jou zit.
10: Nou man, ja, nee, ik weet het.
11: Dan ga ik jou weer inhalen.
10: Ja, en dan denk ik, ja verdorie, nu ga ik ook weer even de kickdown in. Want het was ook nog zo'n automaat, dus dan ga je in één keer heel hard.
11: Ga ik Anne weer zitten appen.
10: Ja.
11: Dat ik later ben, super langzaam.
10: En die AI boete, dan meteen zien dat Frank Boer daar zit met zijn telefoon in zijn hand. Oh.
11: Frank Boete, ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Frank, dankjewel. Even kijken, want natuurlijk het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Francis, goedemorgen.
10: Ja, gezellig, Jan. Ja, ik zat dus in die auto. Het regende, daar hadden we het daar straks al over. Wat kunnen we verwachten dit weekend?
16: Ja, een beetje een weekend met twee gezichten. Op zich ziet het er voor morgen betreft niet eens zo slecht uit. Alleen later op de dag neemt de buienkans toe. En zondag is het meeste tijds toch wel wat droger weer met geregeld zon. Maar vandaag valt het eigenlijk ook wel mee. De buien zijn de provincie uit. Kan misschien al enkele buien ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het droog. Het is nu nog wat bewolkt, maar gaandeweg de ochtend en vooral vanmiddag laat de zon zich vaker zien, dankzij de opbouw van een rug van hoge druk boven onze omgeving.
10: Dat is fijn.
16: Temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. De wind waait inmiddels uit het westen. Dat zal de rest van de dag niet anders zijn. En is matig aan de kust eerst nog af en toe vrij krachtig. Morgen beginnen we met zonneschijn. Blijft droog in de ochtend op de meeste plaatsen. En de wind is zwak tot matig uit het zuiden. De nadering van een nieuwe storing boven Ierland, de uitloper ervan, neemt de bewolking morgenmiddag van het zuidwesten uit geleidelijk weer toe. En later trekt een gebied met buien over. En ook morgenavond nog een buienkans. Verder morgen een temperatuur van zo'n rond de 19 tot 20 graden. Nou, zondag meest droog weer, af en toe zon, vergelijkbare temperaturen. En volgende week is eigenlijk een beetje het beeld dat hoge drukgebieden boven de oceaan vanaf de Azoren tot boven Europa reiken. Maar er ligt ook nog steeds een omvangrijk lage drukgebied ten noordwesten van de Britse eilanden. Dus er van tijd tot tijd schijnt de zon, maar soms komt er ook een storing over met enkele buien. Dus dat blijft een beetje aan de lichtwisselvallige kant. Temperaturen op maandag waarschijnlijk iets boven de 20 graden, daarna weer wat lager. Dus een beetje gematigde temperaturen.
10: Ja, dus het kan vriezen, kan dooien eigenlijk. Het is een beetje zon, een beetje regen. Het is gewoon een heerlijk Hollands weer eigenlijk.
16: Ja, en echt zomerse temperaturen, ja, die zijn vooralsnog niet aan de orde.
10: Hè? Nee, maar als het dan een beetje regent en het is dan toch een graad of 18, 19, 20... wat je zei, ja, dan is het natuurlijk heel fijn om lekker te wandelen, toch, in het weekend?
16: Ja, hoor, zeker, ja.
10: Nou, hartstikke goed. Jan, wij horen straks weer hoe het verder gaat met het weer. Dank je wel alvast.
16: Ja, hoor.
10: En vergeet het niet, hè, het is Verzoekjes Vrijdag 088 850 51 52. Het enige wat belangrijk is Anne?
17: Dat hij heel vrolijk is, het nummer.
10: Zo is het. Ja. 088 850 51 52. Je zou bijvoorbeeld Mark Almond kunnen aanvragen. Die is ook heel vrolijk, maar die draai ik nu.

0: River of Dreams van Billy Joel. Het is natuurlijk Verzoekjesvrijdag en die begint om 9 uur. Maar stiekem draaide ik deze even voor Alex. Billy Joel vind ik toch fijn. Toch? Heerlijk. Dankjewel, Alex.
1: NH. De ontbijttafel. Op locatie.
0: Ja, want als je naar Amsterdam kijkt, dan ken je natuurlijk de grachten. Maar dan kun je bijna niet voorstellen dat er vissen in zwemmen. Nee, dat is toch echt zo? Toch heeft het Amsterdamse onderwaterleven een rijkdom aan vissen en andere diertjes, maar die kunnen nog wel een lekker knusse plekje gebruiken. Nou, vanmiddag komt er daarom een waar vishotel naar de hoofdstad. 5 sterren volgens mij dan, hè? Om 4 uur gaat het hotel te water bij het Scheepsvaartmuseum. Maar nu staat de constructie nog in Zaandam, in de loods van de makers Jesse de Bond en Max Dijkstra van Reef Systems. En Samantha, onze verslaggever, die is daar. Samantha, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Francis. Ja, we hadden het er natuurlijk een uur geleden ook al over. Ja, hoe zal dat er dan uitzien? Precies. En wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, ik ben echt al erg onder de indruk van wat ik zie, wat ermee kan gebeuren. Ik sta hier inderdaad met Jesse en Max, de ontwikkelaars en eigenaren van dit vishotel. Dat vanmiddag om 4 uur, en iedereen is uitgenodigd om te gaan komen kijken hoe je te water gaat worden gelaten bij het Scheepvaartmuseum. Max en Jesse, goedemorgen. Max, direct maar de eerste vraag aan jou, hè. Een vishotel, wat is dat nou?
3: Een vishotel is een structuur die onder water wordt geplaatst om habitat en schuilgelegenheid te creëren voor vis en ander onderwaterleven. En in dit specifieke geval hebben wij een structuur ontworpen voor het Scheepvaartmuseum en het waterschap Amstelgooi en Vecht. Het is een structuur van ongeveer 3 meter hoog en 2,5 meter breed. Met verschillende typen aan materialen erin om verschillende dieren te huisvesten. Dus we hebben het Modular Sea Life System. Dat is een kunstmatig rifsysteem. Het zijn holle betonnen buizen. We hebben touwen die speciaal daarop zitten om zoetwatermosselen aan te trekken. En we hebben vissenbossen, dus dat zijn eigenlijk kooien waarin verschillende typen snoeiafval zit, wat eigenlijk rivierhout nabootst, waardoor je dus eigenlijk een grote diversiteit aan verschillende onderwaterleven huisvest.
2: En het is zo'n 3,5 meter hoog, bestaat inderdaad uit diverse materialen. En die betonnen pijpen, ik zeg maar even heel oneerbiedig, dat zouden dan de hotelkamers kunnen zijn waar die vissen, maar ook heel veel andere dieren eigenlijk zouden kunnen gaan inchecken. Jesse, wat is eigenlijk het doel van dit hotel?
4: Nou, het doel is om habitat te creëren natuurlijk. Want in het Noordzeekanaal, daar migreren verschillende vissoorten Europa in en uit eigenlijk. Maar dit is deze installatie gaat niet het hele aquatische leven helpen natuurlijk. Dus het is ook voor het Scheepvaartmuseum en het waterschap Amstelgooi en Vecht een manier om de onderwaterleven en de onderwaterwereld in Amsterdam zichtbaar te maken. En echt een soort bewustwordingscampagne te creëren dat er in Amsterdam wel degelijk onderwaterleven is. En dat we daar voorzichtig mee moeten omgaan.
2: Ja, en wie gaan er allemaal inchecken?
3: Nou, dat is natuurlijk iets wat de monitoring gaat uitwijzen. Maar het Noordzeekanaalsysteem is een brak water. Systeem. Dat is ook een groot gedeelte van de Amsterdamse grachten. Dus je kunt verschillende soorten verwachten. Waar we erg op hopen zijn palingen. Je kan baarsen, snoekbaarsen. De driedoornige stekelbaars is een belangrijke. Dat is een van de migrerende vissen die het vrij zwaar heeft door een heleboel mensgemaakte barrières. En ja, het is dus, daarom hebben we het ook zo met allemaal verschillende materialen ingestoken. En ook het hele ontwerp is zo gemaakt dat het echt de volledige waterkolom pakt. Dus helemaal van de bodem tot aan de top. Waardoor je eigenlijk een grote diversiteit aan leven gaat aantrekken. Maar daarom doet Ravon gaat ook een monitoringsonderzoek doen om te kijken wat er daadwerkelijk in gaat leven. En dat wordt via het Visjournaal wordt dat zichtbaar gemaakt. Dat is een campagne die het Scheepvaartmuseum hier aan vastmaakt. En dat is ook echt zodat de wat jongere mensen, wat kinderen kunnen een idee krijgen van wat er zich onder de waterspiegel afspeelt.
2: Ja. En vanmiddag zal het al een spectaculair gezicht zijn als hij per schip naar Amsterdam vervoerd wordt. Daarna verdwijnt hij onder water. Het is wel duidelijk zichtbaar. Er komt ook een maquette dat mensen kunnen zien van wat zit hier onder water. En de uitleg natuurlijk. Jesse, jullie plaatsen deze hotels over de hele wereld. En soms dan moeten jullie ook wel eens duiken om het onder water allemaal vast te gaan maken. Maar laatst had jij een keer een hele bijzondere bijzondere ontmoeting. Het hotel stond nog maar net, een bijzondere bewoner.
4: Ja, klopt. Nou, dat is nu alweer 2, 3 jaar geleden of zo. Was ik in Kenia, daar hebben we met ons bedrijf Reef Systems een soort kleine productiefaciliteit opgezet waar we lokale vissers leren hoe ze de modular sea life system of deze betonnen modulaire blokken zelf kunnen maken. En toen gingen we met de vissersboot we gingen een rif installeren en toen hadden we 50 blokken geïnstalleerd. Dat doen we duiken met bout en muren, sleutelen dat onder water aan elkaar. En toen kwamen we terug om de tweede lading te installeren en toen stak ik mijn hand in zo'n buis en toen zat er ineens een octopus in. Dus daar schrok ik wel even van. Maar dat is wel goed nieuws. Wat betekent dat hij na een dag al gelijk zijn nieuwe huis vindt. Dus dat was heel goed om te zien.
2: Ja. Nou, een octopus, die hoef je niet te verwachten, hoop ik dan maar, in de Amsterdamse grachten of daar bij het Scheepvaartmuseum bij het IJ. In ieder geval vanmiddag een nieuw hotel dus in Amsterdam, Francis. Ga jij kijken?
0: Nou, misschien wel even. Ik ben vooral heel erg benieuwd of ze roomservice hebben.
2: Roomservice, een belletje. Ja, nee. Er hangt echt wel van alles. Ik loop er heel even omheen. Nee, een belletje zie ik niet. Nee, roomservice kunnen ze op een buik schrijven. Op een zalmbuikje. Oh, die zwemmen daar ook helemaal niet.
0: Wat een klein zalmbuikje, wat heerlijk. Dankjewel, Samantha.

Een vissenhotel in Amsterdam, Breakfast in America, is natuurlijk ook gewoon een soort van, hoe zeg je dat eigenlijk? Ik had het over roomservice, daar ging het over. Breakfast in America. Dat kon ik op mijn zalmbuikje schrijven, zei Samantha. Vond ik hartstikke leuk. Het is Verzoekjes Vrijdag 088 850 5152. En het komende uur is dan helemaal voor jou om lekker te vullen met de mooiste liedjes. Zoals deze bijvoorbeeld van Davina Michel. Duurt te lang.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit.

0: makkelijk scoren?
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
9: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
12: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
13: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Op de klok is het exact 9 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Wat je krijgt van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij een inbraak in de Rijp zijn deze week antieke tatoeagemachines gestolen. Unieke apparaten, zegt de eigenaar, die in de eerste tatoeagestudio van Nederland stonden en veel geld waard waren. Bekende internetpersoonlijkheid Anna Dobber, bekend dat zij als minderjarige een bejaarde vrouw mishandelde in Heiloo. Het ging er zo hard aan toe dat een rechter haar veroordeelde tot poging tot doodslag en zware mishandeling. Ze is intussen weer vrij en trekt nu honderdduizenden kijkers per keer met schoonmaakfilmpjes. Ja, en dat toch nog even over het voetbal. Want Amerikanen in Kansas, die kunnen niet wachten tot Oranje komt. En hoe dat zit en of daar misschien een Nederlands tintje aan zit, jazeker, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
18: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
17: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
19: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
17: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
20: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al

0: 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De ontbijttafel
8: met Francis Broeken.

0: Jennifer Lopez. Waiting for tonight. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het, nee niet ook, het is verdorie 9 minuten, 10 minuten over 9. En ja. Dat betekent dat die tafel echt lekker gedekt is. En dat het natuurlijk vandaag ook...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Want het is vrijdag en naast mij staat Anne voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Gezellig, we moesten allebei al een beetje gniffelen om Jennifer Lopez.
2: Ja, want ik moest denken, toen dacht ik, wat is haar bijnaam ook alweer? Maar dat is natuurlijk J-Lo.
0: J-Lo, inderdaad.
2: Dat was ik even vergeten.
0: Jennifer is J-Lo. Ja. Jenny van de Blok en dit is ook. Annie from the ontbijttafel.
2: Annie from the Blok.
0: Annie van de Blok.
2: Annie, ik ben niet heel erg van de streets.
0: Nee, dat is ook zo. Vind ik niet erg, want vind ik ook wel fijn. Dat je. Maar okay. Misschien zit er ook wel een rauw randje.
2: Aan mij?
0: Dat weet ik veel.
2: Nee, ben jij gek. Nee hoor.
0: Hoe dan ook, verzoekjes vrijdag dus. Aan de andere kant staat Frank voor het nieuws.
3: Goedemorgen.
0: Hey, gezellig Frank. Verzoekjes vrijdag. Ik blijf het gewoon zeggen. 088, 850, 51, 52. Kom maar door met al die fantastische platen, want de lijst is leeg. Deze van Jennifer J-Lo was aangevraagd door Pauline.
3: Ah.
0: En Pauline die stond even mee te swingen richting het weekend. Die zei, ik ga vanavond heel erg in de lampen hangen.
2: Heerlijk, wat een goed idee.
3: Ja, Pauline heeft gelijk.
0: Pauline heeft toch gelijk,
3: die lampen ook trouwens.
0: Ja, verzoek is vrijdag dus. 088 850 51 52. Er zijn niet heel veel restricties, toch, Ann? Behalve...
2: Nou, een hele belangrijke.
0: Tell me.
2: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Dat
2: nemen we
0: inderdaad.
2: Heel serieus.
0: Dat nemen we ook heel serieus. Wat ik heel fijn vind, is bijvoorbeeld dat René met een hele mooie kwam. Die ga ik even kijken. En die ga ik gewoon nu draaien. Zullen we dat gewoon lekker gaan doen?
2: Ja, doe maar. Leuk.
0: Deze is van mijn geboortedag, 1970. En ik kan me herinneren dat ik als kind, later toen ik wat ouder werd, dit geluid altijd maakte. Mungo Jerry, in the summertime. Ik ben uit de zomer. Dankjewel René. Heerlijk.
1: Verzoekjes vrij.

0: Dat was zo'n grote jug, heette dat ding.
1: Waarmee
0: zo,
1: een jug?
0: Een jug is zeg maar een soort kruik waarmee de moonshiners in Amerika een whisky vervoerden en stookten.
1: Ja?
0: En dat dat geluid, dat was de jug.
1: Oh, wist ik niet.
0: René wist het wel, want die vroeg hem aan.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Oh, en dan deze, hoppakee.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Inderdaad, verzoekjes vrijdag. De platen mogen binnenkomen 088 850 51 52. Zolang het maar vrolijk is. Aan de telefoon, Regine?
3: Ja, klopt. Helemaal goed.
0: Oh, Regine, wat heerlijk. Waar bel je vandaan?
3: Goedemorgen uit Amsterdam.
0: Goedemorgen, Regine uit Amsterdam. Jij kwam met een hele bijzondere die ik... die ga ik zo dadelijk voor je draaien. Kun je vertellen welke het is en waarom je hem zo graag wil horen?
3: Ja, heel graag. Dat is Nina Shirley, Bubble and Stance. Dat is een hele goede danspad en vrolijk. En het was... ik vind het een hele goede plaat namelijk.
0: Ja, wat geweldig. Een beetje uit de 80s, 90s, denk ik. Meer begin jaren 90, Nina Shirley. Eind 80. Eind 80.
3: Ja, zoiets in de buurt. Maar ik vond die van net, was mijn favoriet van mijn moeder. Mumble Jerry, in de summertime.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, René heeft goede daden gedaan. Want het is schot in de roos. Maar deze van jou, Nene Cherry, is ook te gek. Een Buffalo Stance. Weet je ook wat dat is trouwens? Waar ze over zingt?
3: Nee,
0: ik heb het heel even voor je opgezocht. Ja? Ik denk, ik kan het wel vragen, maar misschien weet jij het beter. Maar ik ga je helpen. Buffalo Stance is dat, zeg maar, hiphoppers en street dancers. Die staan dan op straat met de armen gekruist. En die kijken elkaar een beetje zo schuin aan. Zo van, ik doe het voor op de televisie. Zo van, wat ben je aan het doen? Kom maar op, ik lus je rouw. En dan gaan ze met elkaar dansen.
3: Oké.
0: Dus, Regine, ik weet niet hoe jij met je Buffalo Stance staat. Maar heb je zin om te gaan dansen?
3: Ja, helemaal goed.
0: Hartstikke goed, daar komt ze. Dankjewel, hè. Fijne dag.
3: Dankjewel, hè. Fijne dag. Doeg.
4: Ja, mijn waarde.

0: blij mee. En ik denk de luisteraar van Den Haag zeker, want daar gaat het natuurlijk om. Het is...
1: Verzoekjesvrijdag.
0: Daar is ze dan. Verzoekjesvrijdag is het. En je kan gewoon je plaat aanvragen als die maar vrolijk is. 088-850-51-52. De Buffalo Stance. Deed jij dat? Ben je een street dancer,
2: Anne? Ik was een hiphopper eigenlijk.
0: Niet?
2: Ja.
0: Oh mijn hemels. Stop de persen. Nee. Ja.
2: Zeg maar, ik was ook een street dancer hoor. En ik was ook een balletter. Maar toen was ik echt 5.
0: Maar deed je dan ook echt de Buffalo Stance?
2: Nou, het moest op training wel.
0: Dat je zo
2: maar tijdens de wedstrijden deden we dat niet.
0: Oh, maar je bent echt een hiphopper.
2: Ja, ik heb echt wedstrijden gedaan. Ja, was heel leuk.
0: En kwam je ver? Kwamen jullie ver?
2: Ja, we hebben het WK gedaan. Was heel leuk.
0: Oh, nee! Wat geweldig!
2: Ja, was heel leuk, ja. Maar ik ben ermee gestopt, helaas. Het team viel uiteen.
0: Oké.
2: Ik ging studeren.
0: En zou je dat nog wel eens op willen pakken?
2: Ja, ik zou het heel leuk vinden, maar ik vond het met het team het leukst. Losse lesjes doe ik eigenlijk nooit meer, maar ik mis het heel erg. Ja,
0: ja dat snap ik. Ja, ik was vroeger, toen ik klein was, kleine Fransie... deed ik aan Electric Boogie en Alex and the City Crew. En mijn buurman, dat is heel grappig, dat is Henk Bakboord... van Alex and the City Crew.
2: Ja.
0: Daar kwam ik pas duizenden jaren later achter. En van hem leerde ik dus hiphoppen en streetdance.
2: Oh, wat goed.
0: Via zo'n poster moest je een plaat opzetten... en dan moest je zo dit soort dingen... Maar goed, het ziet er nu niet uit. Ik denk jij dans mij er helemaal
2: goed
0: uit. Toch best wel, hè?
2: We hebben heel lang geleden gestopt, hoor.
0: Een
2: paar jaar.
0: We pakken deze. Dankjewel, Regine. Je hebt echt heel veel losgemaakt hier. Hartstikke goed. Verzoekjes vrijdag is het dus 088-850-51-52. Neem bijvoorbeeld Sander, die komt binnen. Die zegt, goedemorgen, toppers. Ik zou Jong en Dom van Tino Martin heel graag willen horen. Nou, Jong, Dom, dan zit je bij mij aan het goede adres. Hoppa!
1: Verzoekjes vrijdag.

0: Sander, geweldig. Tino, Martin en Jong en Dom. Nou, dat hartstikke mooi, toch? Ondertussen is het nog steeds...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: 088-850-51-52. Kom maar door met die prachtige platen. Als ze maar...
2: vrolijk zijn.
0: En zo is het. Deze is aangevraagd door Mimi. Daar word ik dan vrolijk van. De dochter van de grote Nat King Cole is natuurlijk Natalie Cole. En dit is This Will Be...

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Ik ben er mee.
8: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9:30 in Hilversum, is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij een inbraak in De Rijp zijn deze week antieke tatoeagemachines gestolen. Unieke apparaten, zegt de eigenaar, die in de eerste tatoeagestudio van Nederland stonden. Ze zijn er veel waard. Hij is woest.
11: Ik vind het verschrikkelijk dit. Ik kan het niet begrijpen dat mensen onrespectvol zijn naar de historie van de oudste shop van Nederland om dit te doen. Waarom? Wat voor belang heb je erbij?
12: Weet je, voor mij leg je het ergens in de kluis. En weet je, dan stuur je de sleutel per post naar me toe. Ik kan me niet verdommen dat je anoniem blijft, weet je. Maar ik wil gewoon mijn spullen terug, klaar.
10: Ja, het enige wat bij die inbraak is gestolen zijn die bijzondere machines. Wie er achter de inbraak zit, is nog niet duidelijk. De bekende internetpersoonlijkheid Anna Dobber is in haar jonge jaren veroordeeld voor zware mishandeling en poging tot doodslag in Heiloo. Dat bevestigt ze zelf in een online video. Haar slachtoffer was een 82-jarige vrouw die werd vastgehouden bij de influencer thuis.
13: Ik heb dat gedaan. Ik heb daar 2 jaar voor vastgezeten. Het was een gruwelijke periode uit mijn leven. En wederom, ik ben niet het slachtoffer. Het gaat niet over mij, maar er zit wel jarenlang... Ik heb wel een heel lang verleden gehad met pesten en seksueel misbruik in mijn jeugd. Wat leidde tot een alcoholprobleem wat ook een groot deel heeft gespeeld. Tot wat er die avond is gebeurd.
10: Ja, ze betuigt dus nogmaals veel spijt. Anna Dobber die is bekend geworden met schoonmaakvideo's waarmee ze 100.000 kijkers trekt. En deze week kwam ze ook in het nieuws omdat ze andere influencers beschuldigde van pestgedrag op een gesponsorde reis. Na die beschuldigingen kwam dit nieuws naar buiten, dat ze dus als minderjarige veroordeeld was. En dat bevestigt ze nu zelf ook. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel van die gezinswoningen als gezinnen. Veel van die huizen worden nu bewoond door ouderen. En als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 van dat soort huizen vrij. Ook worden er nog veel te veel van dit soort woningen gebouwd. Ja, en dat moet dus anders, want anders hebben we er veel te veel, zegt ABN.
14: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
10: Ja, als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen die gezinswoningen weer overnemen. En dan ontstaat er dus die doorstroming. Bij een grootschalige controle op een bedrijventerrein in Horen hebben toezichthouders gisteren dus, duizenden flessen lachgas gevonden. In een pand aan de Atoomweg gebeurde dat allemaal. Er werden in totaal ruim 3500 van die flessen gevonden. Geschatte straatwaarde, een lieve duit, €250.000. Of naar aanleiding van de vondst aanhoudingen zijn verricht, dat is nog niet bekend. Dan toch nog maar weer even voetballen. Je kent me inmiddels wel als een warm pleitbezorger van Oranje succes. Maar de Amerikanen in Kansas, waar Oranje het kamp op gaat slaan, nou, die kunnen niet wachten tot het Nederlands elftal komt. Zo ook deze kinderen, die nou ja, misschien wel een Amerikaanse moeder hebben, maar vooral een Nederlandse vader.
15: Now my opa and oma get to come to America and I get to watch the game with them. And that's definitely the part I'm most excited about.
16: Hip Holland Hip!
10: Kijk,
17: oh,
10: die support zal het niet liggen, jongens.
17: Hap, Holland, hap.
10: Hap, Holland, hap. En ze zongen ook nog van links naar rechts.
17: Nee.
10: En, ja hoor, ja. En, hartstikke leuk. En, maar het allermooiste is niet de voetballers die komen natuurlijk, maar opa en oma.
17: Opa en oma, ja. Dat is toch geweldig?
10: Dat is geweldig.
17: En in Amerika is eigenlijk dat voetbal gewoon de soccer. Ja. Het soccer game is helemaal niet zo groot, lijkt mij. Of ben ik nu echt een ongelofelijke onwetende?
10: Dat is een beetje van beide. Hè. Zeg maar de klassieke Amerikaanse sporten zijn er natuurlijk groter.
17: Precies.
10: Maar ze hebben natuurlijk een hele grote Spaanse gemeenschap. Spaanstalige gemeenschap.
17: Zeker.
10: Miami. Hispanics. En die zijn dol op soccer.
17: Oh, dat wordt wel fantastisch. En de Oranjes, die zijn natuurlijk onze leeuwen. Onze leeuwen. Ik kan niet anders zeggen. Onze fijn, leeuwen.
10: Ja. Onze leeuwen. Goeiedag. Zo fijn dat we nu nog geen wereldkampioen zijn, maar straks wel.
17: Straks. Oh, zo is het. Zo is
10: fijn
17: het.
10: Is dan. Meer wereldkampioen in de app. Of op nanieuws.nl.
17: Frank, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jan Visser.
18: Vanochtend is het overwegend meest bewolkt en op een enkele plaats kan nog een bui vallen. Aan het einde van de ochtend en vanmiddag is het droog en laat de zon zich steeds meer zien. De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden en de wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het westen. Morgen in de ochtend droog en periode met zon. Daarna neemt de bewolking toe en volgen enkele buien. Wordt maximaal morgen 19 tot 20 graden en de wind waait meest matig uit het zuiden.
17: Jan, dankjewel. Ondertussen is het ook weer een beetje drukker aan het worden op de Noord-Hollandse wegen, toch Ann? Dan moet ik je wel openzetten en dat doe ik bij deze.
19: Hallo, ja, twee files. Eentje op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar sta je na Hoofddorp Zuid 5 minuten vast. Komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht. En het langst op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot 10 minuten.
17: Oké. Okay. En het is nog steeds verzoekjes vrijdag, dus ja. Kom maar door. Even kijken, ja, er staat een hele fijne voor je klaar. Welke dat is, dat hoor je nu.

0: wat heerlijk het is. Verzoekjesvrijdag.
1: Verzoekjesvrijdag.
0: Inderdaad, Verzoekjesvrijdag. Connie, dankjewel. Girls just wanna have fun. Ik voelde me even een meisje die gewoon heel veel plezier heeft. En dat maakt niet uit of je man bent, een vrouw bent of onzijdig. Hoe je je maar wil identificeren als je maar plezier hebt. Cindy Loper gaf het je, dankzij Connie. Verzoekjesvrijdag. Ann,
2: ja?
0: We hebben heel veel fijne plaatjes die binnenkomen.
2: Oh, hè? Echt leuk.
0: Even kijken, want de volgende is van... Ans?
2: Ja, van Ans.
0: En Ans zegt, hoi, ik probeer het nog een keer. Ik zou zo graag willen horen For America van Redbox. Goed, hè?
2: Leuk.
0: Omdat de oranje leeuwen nu in Amerika zitten. Oh, en omdat we toch heel simpel Aldus Frank wereldkampioen worden. Toch, Frank?
3: Ja, twee vingers in de neus.

0: Atlantic. Ans, dankjewel. Verzoekjes vrijdag. Redbox. In America, for America. Ach, wat een feest is dit, joh, jongens. Echt, ik zit zo te genieten van al die ontzettend fijne berichten die binnenkomen. Om je plaatje aan te vragen. 088-850-51-52. En zo dadelijk spelen we ook nog eens voor de kaasschaaf. Dus ik zou zeggen, die kaasschaaf. Je mag ook alvast gaan appen, hè?
1: Tuurlijk, ja, wordt dat gedaan, gaan hoor. Doen? Tuurlijk.
0: Ik bedoel, zeg maar vast, app maar vast kaasschaaf. En dan ga ik daar zo dadelijk... ik ga dat zo dadelijk alvast zeggen. Maar je kan
1: we zijn er toch eigenlijk al?
0: Zijn we er al voor de kaasschaaf? Of gaan we eerst even nog een plaatje draaien?
1: Volgens mij zijn we er al, maar...
0: Zal ik dan eerst even...
1: Je mag ook plaat draaien.
0: Ja, want ik moet nog even...
1: Moet je mentaal voorbereiden, was je nog niet klaar voor.
0: Ja, ik zit ondertussen...
1: We krijgen de ene na de andere app al binnen, hè?
0: Ja, heel goed. Zal ik die dan toch wel even de kaasschaaf alvast even aanzetten dan? Dat we die gewoon doen?
1: Ja, doe maar.
0: Wacht even dan.
1: Heb je hem al? Zal ik rennen?
0: Ik ga hem nu even alvast aanzetten, want dan weten we...
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, precies. Hij schaaft om bij tafel kaasschaaf. Dat is namelijk een fantastisch apparaat. Dus je kan dus gaan appen. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. Je moet één keer kaasschaaf appen, hè Frank?
3: Nee, ja, inderdaad. Ja, Anne weet het beter dan ik. Maar volgens mij app je één keer kaasschaaf. Ja, daar komt ze.
0: Ja?
3: Met de verse kaasschaaf.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dus één keer
0: kaasschaaf,
3: appen.
0: Ja, oké. Okay. Eén keer appen.
3: Ja, en dan sta je de lijst.
0: Dan sta je op de lijst.
1: Ja, je mag appen, maar je mag ook bellen als je niet kan appen. Wat je zelf wil.
0: Ja.
1: En dan moet je even kaasschaaf appen, want dan weten we dat je meedoet.
0: Precies.
1: Moet iedere dag weer opnieuw, want anders weten we niet dat je meedoet.
0: Nee, dat is wel weer waar. Dat is ook echt wel zo. Dus je moet je appt kaasschaaf. Ja, ik zit in een soort van trip werkelijk met elkaar. Maakt allemaal niet uit.
1: Nodig,
0: die kaasschaaf is er. We hebben de kaasschaaf, dat is een prachtig ding. Met gaatjes en een echt stukje kaas. Hij ruikt ook een beetje naar kaas. Dus
3: een echt stukje kaas?
0: Een echt stukje kaas met daarin.
3: Geen gebruikte kaasschaaf voor Frans Dina.
0: Nee, joh.
3: Wat geef jij weg, joh?
0: Nee, het is een hartstikke nieuwe kaasschaaf.
3: Oh, gelukkig.
0: Maar het ziet eruit als kaas.
1: Ja, dat is waar.
0: En er staat op NH de ontbijttafel. In ieder geval, app even kaasschaaf. 088-850-51-52. En dan kun je dus... dan moet je ze dadelijk opnemen met kaasschaaf. Drie keer heel goed zetten. En dan ondertussen draai ik ook gewoon een plaat. Zo. Want deze, van wie is deze dan? I Can Hear Music?
1: Adrie.
0: Oh, wat hartstikke...
1: Echte Beach Boys fan. Ja, dat appte die.
0: App nou alsjeblieft kaasschaaf naar 088-850-51-52. Adrie, kom.

0: 3. Dankjewel, I Can Hear Music. Van 's ochtends 7 tot 's middags 5 luister je. En je bent fan van de Beach Boys en daarom voeg je deze aan. I Can Hear Music, dus is het nu tijd. Maar dan ook echt, als je Kaasschaaf geappt hebt.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel Kaasschaaf.
0: Ja, want dan gaan we nu bellen met iemand. En die moet opnemen, 3 keer Kaasschaaf zeggen. En ja, ik ben heel benieuwd wie het gaat worden. Anne, wat zeg jij ervan?
2: Ik heb goede hoop. Altijd.
0: Ja, en ik moet wel. Moet ik nou zo streng zijn als Pieter of niet?
2: Ja, en je staat op die plek, hè?
0: Grote schoenen op.
2: Ja, ik ben niet streng, dat je dat maar even weet.
0: Oké, okay. We gaan het zien.
2: Oké, okay, gaan we.
0: Gooi de lijn maar open. Wat heerlijk. Oh, gelukkig. Want het is een grote verantwoordelijkheid. Kaasschaaf, Kaasschaaf, Kaasschaaf. Je hebt gewonnen. En met wie heb ik het genoegen?
3: Hi, ik spreek met Ariaan.
0: Hoi Ariaan. Waar bel je vandaan?
3: Ik bel vanuit Diemen.
0: Diemen?
3: En, ja, uit Diemen.
0: Wat geweldig.
3: En de zon schijnt hier nu. En ik ga zo aan de wandel met de hond.
0: Oh, wat heerlijk. En hoe heet de hond?
3: Sammy.
0: Sammy. Nou, wat heerlijk. Omhoog kijken dan, hè, was Sammy?
3: Ja, zeker. Kijk, dat was te doen. Naar de wolken.
0: En wat voor merk is Sammy?
3: Sammy is een mengelmoes. Een alleswatter.
0: Ah, oh, dat is fijn. Dat zijn de liefste,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, zeker weten.
0: Je hebt hem gewonnen, de kaasschaaf. Die is prachtig, super scherp. Waar komt hij te liggen?
3: Gewoon in de la. We gaan hem gewoon gebruiken.
0: Oh, dat is heel goed. Want je moet spullen gebruiken. Want anders gaat het verstoffen en zo. Dan wordt hij niet meer zo scherp. Dus lekker scherp gebruiken, die kaasschaaf. Maar het allermooiste is, Ariaan. Ja, jij mag ook nog een plaatje uitkiezen. Voor Verzoek is Vrijdag. Waar dacht je aan? En hij moet wel, Anna, hij moet vrolijk zijn,
2: ja,
0: hè?
2: Dat moet wel.
3: Hij moet vrolijk zijn. Ja, nou, Fink. Fink van Aretha Franklin.
2: Leuk.
0: Fink van, oh, wat een goeie, ja? Zeg.
3: Ik, het is een goed Aretha nummer, hè?
0: Ja, zeker weten. Even kijken. Oh, dat is Think Aretha Franklin, zie ik hier staan. Dat is hem niet. Wacht even hoor. Ik zoek even, want volgens mij is het dan Think. Aretha. Ik zoek even Aretha. Is het niet de R.E.S.P.C.T. Respect? Aretha.
3: Nee.
0: Zo is het niet. Ja, ik moet dat eigenlijk weten als funk, soul en jazz liefhebber. Maar even kijken. Think. Aretha Franklin. Ik zit hem even te zoeken. Oh, met de blues, deze? Met de Blues Brothers? Nee, dat is hem niet. We zitten ondertussen
3: met de
0: blues.
3: Van de Blues Brothers. Ja. Hij is voorgekomen in de film van de Blues Brothers.
0: Ja, klopt. Ja, kent je klassiek. Dus, een goede film ook. En daar is hij. Ja. Even kijken, deze. Met de Blues Brothers of zonder? Met? Nou, goed. We gaan hem erin zetten. Hier komt hij.
3: Hartstikke goed. Hé, dankjewel, hè.
0: Zo, jij bent... jij denkt bij jezelf. Francis, ik vind het mooi geweest. Zoek het maar uit met je kadaver. Oh, wat heerlijk. Even kijken hoor. Ik zet hem hier nu voor je klaar. Komt-ie. Fijn weekend, hè?
3: Ja, dankjewel, hè. Jullie ook.
0: Dank je. Doei.
3: Dag.

0: Heerlijk, hè? Bart?
1: Ja, uitstekend dit.
0: Dit is de versie zonder de Blues Brothers.
1: Ja, het is eigenlijk beter, hè?
0: Eigenlijk wel, maar goed, wel heel goed. Think. Aretha Franklin. En ondertussen is aangeschoven Bart Slim, want zo dadelijk goedemorgen met Bart.
2: Zeker. Ik ga lekker muziek draaien. Mac en Katie Kassoon aan de kop van de uitzending. En ook Sommieux met Dark Before Dawn. Dat komt dus allemaal langs. En ik doe vandaag een bakkie met Chef Nijkens. Hij heet echt zo. Hij zit in een band die ons Noord-Hollanders misschien niet zoveel zegt. Maar in het zuiden des lands juist weer wel. En zij komen morgen spelen in een hele bijzondere plek in Heilo. Enfin, Chef gaat ons daar alles over vertellen.
0: Wat heerlijk. En ondertussen is er nog steeds Verzoekjes Vrijdag. En deze is, als het goed is, van José, hè? Volgens mij wel. José, ja. Hartstikke goed. Tam Tam Club, Wordy Rapping Hood. Wij spreken elkaar maandag. Geen weekend. En blijf luisteren naar Bart, hè.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 500. I'll never drink again. Nummer 66.
2: Met in den
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: 1000 van Driesen. Het nhradio.nl.

0: 7000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Dit is een uittip.
8: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
10: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
11: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
12: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
13: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 9:55. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In een huis aan het Gruttoplein in Annapallona woedt op dit moment een grote brand. De woning staat volledig in brand en omliggende huizen worden ontruimd. We houden je op de hoogte hier wat er allemaal gebeurt. Verder is er een ongeluk gebeurd vannacht in Zaanstad. Heeft een 20-jarige man vermoedelijk spookrijdend een frontale botsing veroorzaakt. Gebeurde trouwens in Assendelft, moet ik zeggen. Politie heeft hem aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en het veroorzaken van een zwaar verkeersongeluk. Zijn rijbewijs is ingenomen. Twee mensen zijn gewond geraakt. En ja, toch nog even over voetbal voor wat vrolijks. Want in Amerika, in Kansas, kunnen ze niet wachten tot Oranje komt. Staan ineens allemaal Nederlandse kinderen daar. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet.

0: gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: De ANWB Verkeersinformatie dan. De A4 Amsterdam-Den Haag bij het Ringvaart Aquaduct staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen het knooppunt Kooimeer en Akersloot. Daar is een ongeluk gebeurd en daar sta je nu in 4 kilometer file.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursem Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
5: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Goedemorgen.
17: Met Bart Slim.

0: ochtend stond heeft goud in de mond. Je hoorde Sommieux en Dark Before the Dawn. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die dag van de week die toch de meeste gevoelens oproept. Ja, toch? Ik bedacht me vanochtend toen ik heel vroeg opstond, is deze week nou wel of niet snel voorbij gegaan en ik kwam er niet echt uit. Dat herken je misschien wel. Het was een beetje zo'n van hot naar her week voor mij. Veel gedaan, ook bijna elke avond wel iets. Nog een klus buiten de deur. En meestal gaat een week dan heel snel voorbij als je veel te doen hebt. Ik had maandag ook nog eens geen uitzending gedaan. Dus nou, maar toch voelt dat dan niet zo of zo. Nee, het zijn zo'n beetje van mijn eigen zielenroerselen. Ik ga er een fijne show van maken, daar kan je van op aan. En die is dan ofwel zo voorbij of hij duurt gewoon lekker lang, zal ik maar zeggen. De lekkerste muziek, die hoor je tussen nu en 12 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Daarvoor is Frank Boer hier. Het uitgebreide weekendweer horen we van Jan Smit. Jan Visser. Kom ik nou bij Jan Smit? Mijn hemel. Nou, je hoort het al, kom geen dag te vroeg die vrijdag. Goed, een fijne dampende kop koffie die schenk ik straks in voor Chef Nijkens. Hij is lid van een bijzondere band die niet zo heel veel met onze regio te maken heeft, maar ook weer wel. Nou, wordt hopelijk allemaal duidelijk zo. Maar nog veel meer muziek tussen nu en 12 uur. Straks The Scene en Blauw. Eerst Curtis Mayfield en Move On Up. Net als voor de spelers van het eerste elftal van voetbalclub Purmerstein uit Purmerend, die nu zeker weten dat hun geliefde succestrainer Barry Smit hun club trouw blijft, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ik doe vandaag een bakkie met chef Nijken. Chef, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat kan ik voor jou inschenken, chef? Hoe drink jij koffie?
2: Zwart koffie.
1: Kijk, oké. Net zo makkelijk. Nou, die komt eraan, chef. Hey, laten we meteen even ter zake komen. Jij bent van een lid van een band die wij in Noord-Holland misschien niet zo goed kennen. Maar in het zuiden van het land zijn jullie echt een begrip. De Vulpoepers. Vertel eens, wat is dat voor band, chef?
2: Ja, de Vulpoepers is een volksorkest. Dat dit jaar... 50 jaar bestaat, of tenminste. Ja. Het is 50 jaar geleden dat we voor het eerst optraden.
1: Ja, en jij bent al die jaren lid gebleven van de band.
2: Ik ben al die jaren lid gebleven samen met Lisette, de zangeres.
1: Ja.
2: En de rest zijn het eigenlijk allemaal nieuwe muzikanten, waarvan sommigen al meer dan 10 jaar meedoen, hoor.
1: Dus jullie zijn een beetje de harde kern, jij en de zangeres.
2: Ja.
1: Om jullie dan toch even een beetje neer te zetten. Ik zei het al, wij in Noord-Holland kennen de Vulpoepers misschien niet zo goed, maar jullie zijn wel echt een begrip, hè, in het zuiden van het land.
2: Zeker. En ja, onlangs hebben we nog in Paradiso gespeeld. Ja. In Amsterdam. Dat ging ook goed. Ja.
1: We
2: zijn echt een Brabants orkest. Dat klopt wel.
1: Een Brabants orkest. Nou, jullie maken ook het weekend weer de reis naar de Randstad. Want jullie hebben morgenavond een optreden in Heilo. En dat is op een bijzondere plek. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Over die plek kan ik niet zoveel vertellen. Maar over Heilo. Ja, we hebben daar een ja, bijna 50 jaar geleden gespeeld in Buk.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat dus is een bijzondere plek, hè?
2: Dat stond nog wel in mijn geheugen gegrift. Buk Heilo. Ja,
1: ja, want wat staat jou nog bij van dat optreden daar?
2: Dat we weer heel thuis gekomen zijn. En heel laat. Het is 2 uur rijden voor ons.
1: Ja.
2: En dan speelde het toch tot nu of 11 en dan nog afbreken en talala. Ja, eer we dan weer thuis zijn, kan het goed 1 uur of 3 zijn of zo.
1: Ja, hey, en die muziek die jullie spelen, chef, dat is dus ook voor Randstedelingen, gaat dat er goed in?
2: Ja, kijk, we hebben natuurlijk ons bekendste nummer wat destijds bijna in de hitparade is gekomen. Dus de Negelandier. Daar hebben we geweigerd om op te treden in Topop en volle toeren en al die dingen. Want dan moesten we playbacken en dat wilden we niet. Wij wilden dat het rechtstreeks werd uitgezonden. zodat niemand kon ingrijpen op onze absurdistische, anarchistische teksten. Zo, nou, dan hebben we een beetje een idee van.
1: Ja, ik begin een beeld te krijgen. Ja, dan toch heel even over die Buk, want daar heb ik me in verdiept.
2: Mm-hmm.
1: Dat was ooit begonnen als een jongerencentrum, maar daar hebben in de loop der jaren echt hele grote bands gespeeld. Hans Dulver, Grupo Sportivo, de Bintangs en dus ook de Vulpoepers. Maar hoe is het voor jou dan nu om daar weer naar Heilo te gaan vanavond? Of dit weekend, chef?
2: Dat is voorlopig het meest noordelijke optreden wat we gedaan hebben in de huidige tour van 3.0.
1: Ja.
2: Want we noemen ons Vulpoepers 3.0. En onze tournee heet Tegen het Zuur. Daar hebben we ook een nummer over.
1: Ja.
2: Tegen het zuur in de wereld. En wij willen toch ook nog een beetje plezier en een beetje zoet proberen te brengen. Want anders is het net of die linksmensen van die droge, uitgemergelde, niet feestende types zijn. En die alleen maar havermelk drinken en zo. Dus wij drinken nog gewoon bier. En
1: zo hoort
2: het ook. En maakt plezier.
1: Nou, ik ga je heel veel plezier wensen. Jij en je medeleden van de Vulpoepers. Legendarische band dus uit Brabant. Morgenavond te bewonderen in Heilo. Zorg ervoor dat ze helemaal moeten bijkomen na afloop, chef. Ik wens je heel veel succes. Yes?
2: Allen daarheen. Ja.
1: Met z'n allen naar Heilo. Spoed je naar Heilo om de Vulpoepers te zien. Dank voor je verhaal, chef. Neem je koffie lekker mee. En veel succes morgen. Zet hem op, hè. Groetjes. Hoi, hoi. Ja, de Vulpoepers, dat is wat, hoor. Als je ooit in de gelegenheid bent om ze te zien, dan zou ik zeggen, gaat dat zien. En dat kan dus morgen in Heilo. Dit is Paul Kelly in Goedemorgen en Get Sexy.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
12: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11:30. In Beverwijk is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In een woning aan het Gruttoplein in Annapallona heeft vanochtend een grote brand gewoed. Het vuur is intussen onder controle, maar de schade lijkt groot. Ik praat erover verder met Tom van Midden. Tom, goedemorgen. Jij bent daar.
17: Goedemorgen, ja, zeg dat. De schade is behoorlijk als ik dat zo even van een klein afstandje zie. Achter een politielint nog. Ja, je ziet de voorpui van de woning. Er is echt forse schade hoor. En op dit moment worden natuurlijk de woningen geventileerd. Je ziet een kruk op een bijzondere wijze zeg maar, er zo uit zo'n raam steken. Om dat maar zo goed mogelijk geventileerd te hebben. Maar de omwonenden, hoe zeg je dat? De aanliggende woningen, ziet ook bewoner Martijn Nunink, die zijn door snel optreden wel gered, hè?
18: Ja, zeker weten. Ze kwamen heel snel aan met tussen 4 en 6 brandweerwagens. Echt, en het was, denk binnen 1 kwartier, 20 minuten, gewoon helemaal geblust.
17: Ja, het moet een korte, echt hele felle brand zijn geweest. Ja. Als we kijken naar die schade, ja, dat is niet niks.
18: Nee, het is echt heel heftig. Alles ligt, beneden ligt alle ramen en zo eruit. Boven, nou, het ziet helemaal zwart. Aan de achterkant ook, kwam ook een hele grote vlam uit. Dus ze hebben echt wel heel goed werk geleverd. Dit echt zo snel, laten we zeggen, brandmeester te krijgen.
17: Ja, u woont in hetzelfde blok, hè? Een beetje op het hoekje. Ja, dat is toch schrikken, hè? Want u vertelde mij zojuist, u kent de bewoners niet. Maar ja, dat gun je niemand. Hè?
18: Nee, zeker niet. Ja, ik weet van deze man dat hij niet te lang geleden zijn moeder ook heeft verloren. Dus, en dan nu ook zo'n woningbrand. Nee, dat gun je echt niemand.
17: Dus. Nou, Frank, wij blijven even in de buurt. We kijken even wat hier is gebeurd. En we zullen dat op het moment dat we meer weten aan jou melden.
16: Ja, hartstikke fijn, Tom. Nog één vraag. Weet jij iets over gewonden daar?
17: Nee, dat weet ik niet. Misschien weet u dat. Zijn er gewonden gevallen? Weet u
18: nee,
17: dat?
18: Nee, gelukkig niet. Nee, de bewoners zelf was net boodschap aan het doen. En voor de rest was iedereen er echt op tijd uit.
17: Hartstikke fijn, fijn nieuws om mee af te sluiten in ieder geval.
16: Ja, inderdaad. Er kwam een korte tijd rook vrij bij die brand. En er werd door de veiligheidsregio geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Of die waarschuwing al is ingetrokken, dat is nog niet bekendgemaakt. En we hoorden Tom van Midden natuurlijk bij de woningbrand daar in Annapolona aan het Gruttoplein. Ander nieuws is er ook vandaag, want bij een inbraak in de Rijp zijn deze week antieke tatoeagemachines gestolen. Unieke apparaten, zegt de eigenaar, die in de eerste tattoo-studio van Nederland stonden. Je snapt, hij is woest dat het gejat is.
19: Ik vind het verschrikkelijk dit. Ik kan het niet begrijpen dat mensen onrespectvol zijn naar de historie van de oudste shop van Nederland om dit te doen. Waarom? Wat voor belang heb je erbij?
20: Weet je, van mij leg je het ergens in de kluis. En weet je, dan stuur je de sleutel per post naar me toe. Ik kan me niet verdommen dat je anoniem blijft, weet je. Maar ik wil gewoon mijn spullen terug, klaar.
16: Ja, wie er achter de inbraak zit, is nog niet duidelijk. Bij een ongeluk met een spookrijder in Assendelft zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Ze zaten in twee auto's die frontaal op elkaar botsten op de N246. De politie heeft een vrouw aangehouden die achter het stuur zat op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en het veroorzaken van een zwaar verkeersongeluk. Haar rijbewijs is afgenomen. En dan toch nog even over voetbal om nog een beetje vrolijk te eindigen. Want de Amerikanen in Kansas die kunnen niet wachten op de komst van Oranje. Ze spelen eerst nog een wedstrijd in New York, maar daarna vertrekken ze naar het zuiden van Amerika om daar hun basiskampen op te slaan. Kinderen daar zijn blij dat de Nederlandse voetballers komen. Vooral dit jongetje, want hij heeft behalve een Amerikaanse moeder een Nederlandse vader.
21: Now my opa and oma get to come to America and I get to watch the game with them. And that's definitely the part I'm most excited about.
22: Hip, Holland, hup!
16: Is gewoon prima dit.
23: Ja, daar doen we het voor, hoor. Yes, hup, Holland, hup.
16: Hup, Holland, hup. En wow. Ze zongen ook van links naar rechts met een klein Amerikaans accentje. En, maar het fijnste is toch voor deze kinderen dat opa en oma gewoon komen.
23: Ja, dat opa en oma komen, dat is natuurlijk fantastisch.
16: Dat willen we allemaal.
23: Nou, is goed. Ja, zij hebben toch een ander idee over balsporten dan wij.
16: Ja, ze hebben meestal een beetje een ovale bal, hè.
23: Ja, precies. Dat is helemaal geen bal. Ja, jongens, het begint te kriebelen. Ik merk het ook aan mezelf. Ja. Dus ze zijn daar nu en het begint ook aan je goed neemt inmiddels.
16: Ik probeer het ook een beetje op te poken.
23: Ja, je doet dat hartstikke goed.
16: De laatste maanden al gemerkt.
23: Langzaam maar zeker meester van mij te maken.
16: Op het irritant af. Ja, nee, dat is fijn, Bart, dat je in mijn trainingskampje komt.
23: Hartstikke
16: fijn. We worden wereldkampioen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
23: Merci, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
23: Nou, ben benieuwd, Jan. Wat gaat het weer ons brengen?
24: Nou, het ziet er op zich, Bart, voor vandaag best wel goed uit. We hebben op dit moment nog wel vrij veel bewolking op veel plaatsen. Maar het is in ieder geval droog. De buien zitten vooral boven het binnenland. En was de afgelopen nacht ging het hier en daar fors tekeer. In Drenthe lokaal zo'n 40 mm maar liefst.
23: Zo.
24: Dat zijn echt zware buien. Maar bij ons zijn ook al wat buien gevallen. Maar ja, viel het naar verhouding wel mee. En langs de kust begint inmiddels de zon er goed door te komen. En die opklaringen breiden zich uit. Vanmiddag in de hele provincie geregeld zon. En een temperatuur van 18 tot 19 graden. En de wind is meest matig. En die waait uit het westen. Aan de kust kan de wind af en toe nog vrij krachtig zijn. Nou, morgen beginnen we in de ochtend met droog en zonnig weer. Maar in de middag gaat dat veranderen. Er ligt nu een lage drukgebied op de oceaan, ruim ten zuidwesten van Ierland. En dat systeem, het is niet zo'n grote depressie, een kleinschalig fenomeen, trekt via Ierland en Engeland naar de Noordzee, neemt daarbij in betekenis af later morgen. Maar we krijgen morgenmiddag en morgenavond toch wel meer bewolking en er kunnen enkele buien gaan vallen. Temperatuur loopt op naar rond 19 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuiden. 'S Avonds aan de kust wat meer wind uit zuid tot zuidwest. Zondag in de nacht nog een buienkans, maar overdag wordt het dankzij hoge druk, zeker in de middag, overwegend is het dan droog weer met af en toe zon en 19 tot 20 graden en een zuidwestenwind. En ja, en volgende week blijft het toch wel wat aan de wisselvallige kant. De luchtdruk is laag ten noordwesten van de Britse eilanden. De stroming op grote hoogte is west tot zuidwest en daarmee dringen uitlopers van die depressie toch van tijd tot tijd tot onze omgeving door. Dus dan kunnen er enkele buien vallen, afwisselend door af en toe wat zon. Lichtelijk wisselvallig weer dus.
23: Ja.
24: Temperatuur op maandag nog wel iets boven de 20 graden. Maar daarna zakt de temperatuur weer een paar graden. Doordat ook de atmosfeer in zijn geheel, de hele kolom, wat afkoelt. En dan zien we ook terug in wat lagere middagtemperaturen.
23: Jeetje, oké. Nou, het is wel juni, dat weten ze toch wel, hè, de weergoden?
24: Ja, maar goed, het is, weet je wat, het is, Bart, als je naar het verleden kijkt met een schuin oog.
23: Ja.
24: Het is allemaal veel keer veel slechter geweest.
23: Ja, daarom. Nee, je moet ook niet zeuren.
24: Ja.
23: Dit overleven we ook alweer.
24: Oké,
23: Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
24: Ja, hoor.
23: De ANWB verkeersinformatie krijg je dan van mij. Nou, er is gedoe op twee N-wegen. Nou, eentje is alweer gefixt. Laat ik beginnen met de N246 West-Grafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514. Daar doe je er 10 minuten langer over. En dan ook nog een vertraging op de A7 Hoorn-Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Brezandijk doe je er 6 minuten langer over.

Een van de leukste steden waar ik ooit ben geweest. San Francisco is echt een aanrader. Scott McKenzie hoorde je. En daarvoor nog The Mavericks met Dance the Night Away. Ik had iets heel geks gisteren toen ik hier voor mijn doen heel laat op de dag wegging. Ik reed Hilversum uit en er reed achter mij, al vrij dicht op mij, zo'n busje, weet je wel. Van zo'n aannemersachtig type. Nou, ik stop voor het stoplicht, dus die bus staat achter mij. Althans, ik stop en even later komt die bus aan. En ik sta gewoon stil, maar ik hoor dus ineens koem, koem, koem. En ik denk, huh? Ik ben toch nergens overheen gereden. Maar ik dus ik dacht, wat is dit nou? Toen keek ik in mijn achteruitkijkspiegel. Toen ging dus degene die in de bus zat, die stapte uit die bus. En die ging, zeg maar, achter mijn auto op zijn knieën. Een beetje kijken. Dus ik denk, wat doet die man daar? Dus ik doe mijn raampje open van, joh, kan ik je helpen? Toen komt hij naar mij toe en zegt, ja, stap even uit. Maar het was best wel een drukke weg. Dus ik stap uit, heb de parkeerlampje aan, weet je wel, knipperlicht. Dus ik zeg, maar wat is er aan de hand? Hij zegt, ik ben een buis verloren. Dus hij had zo'n bus met op het dak van die PVC-buizen, een stuk of zes. Maar hij had er dus eentje niet vastgemaakt. Dus hij remt en die buis vliegt van dat dak af. Maar die schiet kennelijk soort tegen mijn auto aan. Alleen nergens schade, helemaal niks. Dus wij stonden als twee gekken dan nog met ons lampje van de telefoon te kijken. Is er dan ergens onder? Ik zeg, maar waar is hij dan? Is hij eronder geschoten? Hij zei, ja, ik zag het eigenlijk niet. Dus ik zeg, maar waar is die buis dan? Ik zei, ja, die heb ik alweer op mijn bus gelegd. Nou ja, lang verhaal kort. Telefoonnummers uitgewisseld. Dus ik kwam gisteren thuis. Daar heb ik echt een soort half onder mijn auto gelegen. Nou, nergens schade. Ja, of het is verborgen schade. Maar goed, dat had dus ook even totaal verkeerd af kunnen lopen. Is die buis even zo door mijn achterruit naar binnen was gevlogen. Want ik kan u wel vertellen, dames en heren, het was een uit de kluiten gewassen buis. Kan niet anders zeggen. Maar goed, dat was even mijn dingetje onderweg naar huis. Het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Straks in Goedemorgen mijn lieve oud-collega Marleen met One Good Reason. Thuis in heel Noord-Holland. De eerste man met misschien wel de langste dreads ter wereld. Dit is Maxi Priest. Met een nummer dat ooit geschreven werd door Cat Stevens. Dit is Wild World.

0: Marleen Sahupala.
1: I do.
0: One good reason, hoorde je. Er komt nog een appje binnen van Sylvia Monique. Naar aanleiding van dat buizenverhaal van gisteren. Ze zegt, het doet me een beetje denken aan die film De Vierde Man. En volgens mij is die met Jeroen Cabé. Want daar, nou goed, ik zal je de details besparen. Maar daar gebeurt dus iets met die man wat ook een beetje op die buizen lijkt. Dan met stalen buizen waar ze beton mee verstevigen. Afijn, ik wil je verder niet met het beeld opzadelen. Maar je kan je er iets bij voorstellen. Ja, ik had zelf een beetje zo'n Final Destination momentje. Dat is zo'n filmserie waarbij dus ook de mensen de meest verschrikkelijke dingen overkomen. Nou ja, goed, ook een absolute aanrader. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen, jongens. Geen zorgen, geen paniek, niks aan de hand. Ga lekker muziek draaien, dat dacht ik. Dit is Rolls Royce in Goedemorgen en de car.

0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
2: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Ik ben Kiara en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
11: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
13: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
14: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 2:11, het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. In een woning aan het Grutterplein in Annapolona heeft vanochtend een grote brand gewoed. Schade is groot, maar niemand raakte gewond. Het vuur is intussen onder controle. Een 20-jarige vrouw uit Zaanstad heeft vannacht vermoedelijk al spookrijdend een frontale aanrijding veroorzaakt bij Assen-Delft. Daar is de schade groot. Twee mensen raakten gewond. Het rijbewijs van de verdachte is ingenomen. En een hartverscheurende inbraak in De Rijp deze week. Daar werden unieke en antieke tatoeageapparaten gestolen. De eigenaar is nu ten einde raad. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Dat heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB...

0: eerst de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB, de N203 Alkmaar richting Amsterdam, tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, 10 minuten. De N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg, tussen de aansluiting met de N207 en Zwaanshoek, daar doe je er 9 minuten langer over. En de laatste is op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen het knooppunt Kooimeer en Heemskerk, daar doe je er 6 minuten langer over.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Goedemorgen.
14: Met Bart Slim.
15: Bart, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Hey, goedemorgen Bart.

0: deed mee aan Alpe d'Huez. Nou, dat had je toch een aantal jaren ook niet kunnen voorstellen. Hè? Een aantal jaren geleden. Douwe Bob hoorde je bij de All for One. 14 minuten over 11.
1: Ciao, tutti. Hallo. Buongiorno. Ja, zijn we weer.
0: Uurtje 2 van deze vrijdagse editie van Goedemorgen. Straks dan rol ik weer met alle liefde de rode loper uit voor radio-icoon Ron Kas. Ja, die blikt altijd even vooruit op Adres Onbekend, hè, van aanstaande zondag. In het laatste jaar van het bestaan van dat programma. Nou, ik ben benieuwd of het allemaal al definitief is. Er kan nog een hoop gebeuren, hè. Het is per slot van rekening was juni. Dus Ron, die blikt straks even vooruit op de uitzending van aanstaande zondag. En normaal gesproken geef ik je altijd even de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé. Die krijg ik dan van Nico. Nico is de broer van Leo. Leo is de presentator van het NH Radio Sportcafé. Maar Nico is op vakantie. Dus normaal gesproken rijden wij op vrijdag altijd in gezamtheid naar Hilversum. Dan geef ik hem een slinger. Maar vandaag was het even anders. Dus gelukkig stuurde hij mij gisteren een appje van ik ben er niet. Want anders had ik daar mooi gestaan vanochtend. Hè? Dus, maar goed, wil je weten wie in het NH Radio Sportcafé er aan de stamtafel zit? Dan moet je gewoon even luisteren morgen. Ja, zo simpel kan het zijn. Het is ook gewoon nog steeds vrijdag. Het is 5 uur. En op vrijdag, ja, dan doen we dus altijd dit. Hè. De herinnert u zich deze nog quiz? Vind ik leuk om op de vrijdag een fragment te laten horen van een talkshow, een serie, een actualiteitenrubriek, een spelletje. Een film, een serie. Nou, dan hebben we alles wel zo'n beetje gehad. En dan stel ik de vraag, waar is dit ook alweer van? En ik heb vandaag weer eens een reclame bedacht. Dat vond ik wel heel erg leuk eigenlijk. Het is een tijdje geleden dat ik een reclame heb gevonden. Dus die ga ik je zo laten horen. De merknaam heb ik weggetoeterd. Dus dat is dan de toeter die je de rest van de week hoort. Maar ik ben heel benieuwd of je weet van welk product dit de reclame tune was. Zit je er klaar voor? Weet je het antwoord? Bellen, hè? 088-850-5152. Komt-ie.
1: Ciao, tutti.
0: Nee.
1: Buongiorno.
0: Deze.

0: Ja, en wat fijn om Cencer Italia eens te mogen draaien van de Riccardo Cocciante. Mooi liedje vindt ook Sylvia Monique. Ja, echt zo'n liedje waarvan je denkt dat je de tekst kent. Volle bak meezingen, geen idee waar hij het over heeft. Twist in the Night Away hoorde je ook nog van Sam Cooke. En daarvoor de opgave in de Herinnert u zich deze nog quiz van vandaag, de vrijdag. Rinette belde en die zei, ik hoorde het begin van het antwoord al. Dus die had het bij het rechte eind. Christian dacht dat het om drinkyoghurt ging. Nee, kunnen we niet goed rekenen. Sylvia Monique had het bij het rechte eind. En dat geldt ook voor Saïda. We gaan het eens aan Rick vragen. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart. Ik denk ook het antwoord weten.
0: Ja, we hebben heel even, waar bel je vandaan? Ja, vanuit de auto, geloof ik. Maar...
1: ja, ik bel vanuit de auto in regio Rotterdam.
0: Oh, regio Rotterdam. Nou, dat geeft helemaal niks, maar die mogen ook gewoon meedoen.
1: Dank je.
0: Doe er niet zo moeilijk over. Zal ik het nog even voor de volledigheid laten? Even toch een kleine flart van de opgave horen. Deze liet ik horen.
1: Ja, doe maar. We
0: krijgen de prachtige donkerbruine stem.
2: Op een dag drink je geen bier meer, maar drink je grog.
0: Ja, op een dag drink je geen bier meer, maar drink je wat, Rick?
1: Grols.
0: Ja, hartstikke goed. Ja, echt zo'n bioscoopreclame, hè? Dan zag je zo'n man volgens mij in een garage werken... en dan ging hij op de achterbank van zo'n auto zitten... en dan trok hij even zo'n beugelfles open. En dan hoorde je deze reclame. Helemaal goed, Rick. Het antwoord is inderdaad Grols. Van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Ben je een bierdrinker eigenlijk?
1: Minder dan vroeger, maar zo op de zaterdag zeker wel. Ja, ja. Het blijft lekker.
0: Het is wel lekker inderdaad. En Grols, ja, ik kom uit het oosten van het land... en daar ben je een beetje verplicht om Grols te drinken. Dus,
1: Nou, ik ben meer van de, met de lachende E, zeg maar.
0: Ja, okay,
1: daar ben ik meer van.
0: Ja, die ken ik. Ja, de grote concurrent. Neem even een biertje op het winnen van de Herinnert u zich deze nog quiz van deze vrijdag. De prijs komt er vandaag al aan, dus hartstikke mooi. Yes?
1: Leuk, dankjewel.
0: Oké dan, dank voor het meespelen, Rick. Fijne dag.
1: Tot volgende keer, ja hoor.
0: Groetjes, hoi hoi. Ja, ja. Op een dag drink je geen bier meer, maar drink je Grols. Genoeg reclame gemaakt, hè, voor dat biermerk. We gaan muziek draaien. Dit is de Jazzpolitie en goedemorgen met liefdesliedjes.

0: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Ik ben Niels uit Tobbedoes.
7: Ricardo Kroon. Ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Wim uit Kralenroord.
9: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 11:30. In Driemond is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De woningbrand in Annapolona is onder controle. Vanochtend vroeg brak er brand uit aan het Gruttoplein in een rijtjeshuis. De woning raakte zwaar beschadigd, vertelt verslaggever Tom van Midden.
13: De ravage is enorm in de woning waar brand was aan het Gruttoplein in Annapolona. Er is wel goed nieuws voor de omwonenden. De brandweer heeft hun huizen gecheckt, de waarden zijn oké en zij mogen straks weer terug naar binnen.
12: Ja, er moest flink geventileerd worden, want er kwam veel rook vrij. Ook was er even sprake van asbest wellicht, maar dat valt dus allemaal mee. Bewoners van het getroffen huis waren niet thuis. Niemand raakte gewond. Oud-hockeyer Hans Jorritsma is overleden. De Amsterdammer speelde tijdens de Olympische Spelen van 1978 in Argentinië onder andere. En als aanvoerder weigerde hij daar de zilveren medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Jorge Videla. Hij werd later bekend als teammanager van Oranje. Hij werd onder meer tweede op het WK van 2010 met Oranje, derde in 2014 en vierde in 1998. Dat gebeurde allemaal op de WK voetbal. Hans Jorritsma was al een tijd ziek. Hij werd 77 jaar. Een inbraak in De Rijp zijn deze week antieke tatoeageapparaten gestolen. Een bijzondere diefstal. Maar ja, unieke apparaten, zegt de eigenaar, die in de eerste tatoeagestudio van Nederland stonden. Ja, je snapt, hij is woest dat het weg is.
14: Ik vind het verschrikkelijk dit. Ik kan het niet begrijpen dat mensen onrespectvol zijn naar de historie van de oudste shop van Nederland om dit te doen. Waarom? Wat voor belang heb je erbij?
15: Weet je, voor mij leg je het ergens in de kluis. En weet je, dan stuur je de sleutel per post naar me toe. Ik heb me niet verdommen dat je anoniem blijft, weet je. Maar ik wil gewoon mijn spullen terug, klaar.
12: Wie er achter de inbraak zit, is nog niet duidelijk. Bij een ongeluk met een spookrijder in Assen-Delft zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Zij zaten in twee auto's die frontaal op elkaar botsten. De politie heeft de vrouw aangehouden in de auto op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en het veroorzaken van een zwaar ongeluk. 20-jarige vrouw uit Zaanstad moest ook haar rijbewijs inleveren. Ja, een cabaretier Joep van het Hek die schenkt zijn eigen archief aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Volgens het museum is de schenking een belangrijke aanvulling op de theatercollectie, omdat het archief inzicht geeft in de ontwikkelingen en werkwijze van een van de populairste en meest invloedrijke cabaretiers van Nederland. Zijn archief beslaat een periode van meer dan 50 jaar. bestaat onder andere uit brieven, correspondentie, theaterteksten, foto's, columns, videoregistraties. Ja, eigenlijk, wat zit er allemaal in een archief?
11: Geweldig.
12: Heel veel.
11: Flesje Buckler, denk ik.
12: Ja, Tjeetje Mine, eigenhandig daar toch dat alcoholvrije biermerk de nek omgedraaid.
11: Zeker. Misschien naar een routebeschrijving hoe je in no time in Parijs terechtkomt. Zit er ongetwijfeld ook bij.
12: Ging je vaak naar Parijs?
11: Toch?
12: Is dat zo?
11: Ja, dat je dan op vrijdagmiddag gewoon naar Parijs moest rijden, zei hij dan.
12: Zei hij dat? Ja. Oh, dat weet ik dan niet.
11: Een dood konijn, denk ik ook. Flappy?
12: Ja. Ach ja, Flappy, die zit er ook wel in. Of in ieder geval het schuurtje.
11: Ja, precies.
12: Ja. Meer nieuws in de app.
11: Mooi.
12: Ja, mooi hè.
11: Ja, te gek.
12: Meer nieuws in de Joep of op nanieuws.nl.
11: Hartstikke leuk. Een groot cabaretje in jou verloren gegaan, heb jij vaak.
12: Ja, maar mijn archief wil niemand hebben, hoor.
11: Het weer dan, Jan.
6: Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog en op steeds meer plaatsen wordt het tamelijk zonnig, met name aan de kust. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 18 tot 19 graden en de wind is matig, aan zee soms nog vrij krachtig uit het westen. Morgen in de ochtend droog, een periode met zon. Daarna meer bewolking en enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden en de wind waait meest matig uit het zuiden.
11: ANWB Verkeersinformatie, één melding nog, de A22. Beverwijk richting Velzen, tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk doe je er 5 minuten langer over.

0: De Rolling Stones hoor je in Goedemorgen met Let's Spend the Night Together. En inmiddels aangeschoven hier in de studio, zoals altijd op de vrijdag, mijn gewaardeerde collega Ron Kas. Ron, goedemorgen.
1: Ja, Bart, goedemorgen. Ik heb heel veel NH te vertellen. Dus ik ga meteen maar beginnen met een verhaal waarvan we zeiden, ja, het is niet zo'n groot verhaal, maar het is wel zo aardig dat het daarmee ook wel weer groot is. Het speelt zich af op de late avond van 8 mei in Hoorn Peter Fadels. Fadels wilde met zijn zoon van 15 een zo'n weekend ingaan. Ja. Vader-zoon weekend. Ze gingen naar de bushalte na een heerlijke maaltijd. En ja, een beetje boomers, zoals de zoon gezegd hebben. Pa, je telefoon is leeg. Hij kon zijn buskaart niet meer afrekenen. Komt er een jongen naar voren. Hij heette Noddy. Niet zo groot. En een jaar of 20. En nou ja, hij is al weken dus de held van Peter. Luister waarom.
2: 5 minuten voordat de tijd, voordat de bus wegging, kwamen we aan. En toen wouden we erin. Maar mijn telefoon was onderhand leeggelopen. En mijn zoon die had alleen een pasje mee. Dus één van ons mocht mee eigenlijk. En toen kwam die jongen, dus die kwam eigenlijk zo een beetje tussen. Die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En die legde zo zijn pasje op, het betaalautomaat.
1: Dat zie je toch niet vaak, hè?
0: Nee.
1: Ze zeiden meteen, mogen we dan wel je telefoonnummer, want we willen het terugbetalen. Ik geloof dat er 15 euro is betaald, zomaar door deze Noddy. Peter is sindsdien elke dag op station, Horend busstation, te kijken of daar een kleine donkere jongen 1,60 meter aankomt lopen, die alsnog kan bedanken. Maar hij komt ook zondag met zijn zoon naar adres onbekend.
0: Ja.
1: En het klonk als Noddy. Ze hebben ook even op weg naar Middenmeer, waar Noddy uitstapte, hebben ze tegenover elkaar gezeten. Een beetje informatie uitgewisseld.
0: Ja.
1: Ze zien ook Noddy nog uitstappen met zijn elektrische vouwfietsje in Middenmeer. Hij is dus ingestapt in Hoorn, waar hij werkt. Maar we willen zo graag weten wie deze jongen was. Breng hem bij ons op 0800 30 30 300. Stella is er onlangs via DNA achtergekomen dat haar vader Joop Zijnsbergen moet zijn geweest. Een Amsterdamse taxichauffeur, standplaats Zeedijk. Heeft geleefd van 1934 tot 2007. Dus hij heeft ook de taxioorlog nog wel meegemaakt. Ja. Wij zoeken mensen die hem gekend heeft. Dan niet familie, want ze heeft heel weinig connectie met vader en moeders familie. Is ook wel een bijzonder verhaal, want ze is geboren uit 2 Amsterdamse ouders. Deze Stella en geadopteerd in Rotterdam. Dus ze voelt een Amsterdam-Rotterdam connectie. Ik heb gevraagd wie ze is voor Feyenoord. Maar goed, jammer. Maar we zoeken wel alles over deze Joop Zijnsbergen. Wie heeft hem meegemaakt in Amsterdam rond die Zeedijk? Dat is heel belangrijk voor haar. En dan hebben we nog zo'n verhaal, maar dan nog iets onmogelijker, zal ik maar zeggen. Want Ronald zegt, ja, mijn vader is een Chinees. 1972 heeft hij iets gehad met moeder Els, Elisabeth. Hij ziet er zelfs ook donker uit, een beetje Chinees. Indisch ziet hij eruit. Hij wil het heel graag weten. Hij is bij zijn moeder geweest en moeder zegt, ja, ik moet je iets heel ergs vertellen. Want jij hebt broers en zussen, maar ik heb jouw broers en zussen nooit over jou verteld.
0: Nee.
1: Dus jij bent mijn geheim.
0: Ja.
1: We mogen haar ook alleen maar Els Elisabeth noemen. Een Chinese man. Misschien staat hij wel op, denkt hij. Eindelijk wordt hij gezocht. Dan nog één ding. Ergens tussen Curaçao en Amstelveen hopen wij op Audrey de Lanoy. Familie van Rinette. Die hoopt dat zij meer over de familie kan vertellen. En ze hoopt er ook gewoon weer te gaan zien. Want tot 1990 hebben ze het beste contact gehad samen. Ze trokken samen op rond Amstelveen, waar deze Audrey de Lanoy studeerde. Ze komt van Curaçao. Daar is ze rond 1950 geboren. En het kan zijn dat Audrey nu Bonnier heet. Want ze is getrouwd met Louis Bonnier. Samen kregen zij 2 dochters, Erika en Soraya. Dat klinkt behoorlijk kansrijk. Ik
0: moet dat telefoonnummer.
1: Ja, zal ik het nummer zeggen? 0800 30 30 300. Het is eruit, voor je het weet.
0: Nou, zondag dus. Adres onbekend. Laten we hopen die Noddy. Wat een goed verhaal is dat.
1: Ik hoop het ook. Ja. Het is een held, hè, wel.
0: Ja, absoluut. Een bonusheld.
1: Een lief gebaar.
0: Zo is dat. Dankjewel, Ron.
1: Alsjeblieft.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
2: Joen, wat ga je doen?
3: Ga ik nog even zitten?
2: Joen, wat ga je doen?
4: Nee, helemaal geen Joen. Barbara Mulder hier, potverdorie. Barbara, goedemorgen.
3: Potverdorie, goedemiddag.
4: Goedemiddag, ja, nou...
3: Nou, bijna. Ik loop even vooruit.
4: Ja, loopt op de
3: over 8 minuten, goedemiddag. Ja. We hebben een leuke show straks. Maureen Tan is de gast. Die is hier wel vaker. Zij is echt gespecialiseerd in de Indonesische keuken.
4: Oh, lekker.
3: En dat zijn best wel vaak hele ingewikkelde recepten... waarvan je denkt, oeh, dat kan ik nooit. Maar nu heeft ze Easy Indo geschreven.
4: Oh, kijk eens.
3: En eigenlijk dan op een eenvoudige manier... kan je toch heel veel van die lekkere gerechten maken.
4: Lekker, man.
3: Sprak mij wel aan en ik denk dat dat voor jullie ook leuk is. Verder... gaan we even bellen met onze oud-collega Hester van Dijk.
4: Joh.
3: Ja, zij is nu coach voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. En een van haar cliënten, die heeft een heel groot aquarium. Maar in dat aquarium zit dan weer een pomp en die moet schoongemaakt worden. Dus best een ingewikkeld verhaal.
4: Ja.
3: Maar wel een interessant verhaal, dus misschien kan iemand... hun daarbij helpen.
4: Ja, dat zou mooi zijn. Pim Pampet, tenminste, ik zie
3: het rad staat al klaar.
4: Ja, dus dan gaan jullie ook spelen. Dan.
3: Ja, en ik ga dit keer niet al te moeilijke vragen bedenken.
4: Nee, ja, dat moet een beetje
3: beloof ik.
4: Ja,
3: oh ja, trouwens, ik moet jureren bij Pim Pampet. En Maarten stelt de vragen. Maar ik weet niet of hij ze ook bedenkt. Maar goed, we gaan een beetje wisseling van de wacht doen.
4: Oké, nou, wat een uitdagende uit.
3: Ja, en je kunt nog meepraten over een heel sexy onderwerp.
4: Namelijk?
3: CV-ketels.
4: CV-ketels. Nou, daar weet ik alles van.
3: Ik ging mijne laten verplaatsen of laten vernieuwen vanochtend. Zegt die monteur, dat had niet gehoeven.
4: Oh.
3: Hij doet het na 21 jaar nog prima.
4: Jeetje, mina.
3: Maar ja, ik had de afspraak al ingeboekt.
4: Kom je dan nu achter?
3: Potverdorie. Ja.
4: Jeetje.
3: Dus hoe oud is die van jou?
4: Ja, nou, van alles en nog wat dus. Zo dadelijk na 12 met Barbara op de plek van Joen. Heel veel plezier daarbij. Ik wens je ook alvast een fijn weekend. En dit is nog Christopher Cross. Ride Like the Wind. Toedeloe, hè.

0: Lilian van der Locht.
1: 1966.
0: 1986.
1: 1976.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.

0: Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: Ik ben Clarie uit Velsen-Noord.
3: Ik ben Wim Hemke en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
4: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
5: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is precies 12 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De brand in een woning aan het Guttoplein in Annapolona is weer onder controle. De schade aan de woning is groot. De overleden man die vorige week maandag werd gevonden in een sloot in Avenhorren is om het leven gekomen door een ongeluk. En Joep van het Hek schenkt zijn archief aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Volgens het museum is het een belangrijke aanvulling op de theatercollectie. Over een half uur meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Kun je design voelen? Kun je

0: voorsprong zien. Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: June top 2.
3: Met Barbara Mulder.

0: hele goede middag op deze vrijdag 5 juni alweer, 2026. Juni is nog steeds op vakantie. Ik zag net zaligmakende foto's van haar.
1: Ja.
0: Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, die is op een plek, dat lijkt wel de hemel.
0: Ja.
1: Zo mooi blauw water.
0: Ja, maar ze steekt ons wel de ogen uit.
1: Ja, maar ja.
0: Dan belt ze weer op en dan stuurt ze tegelijkertijd foto's.
1: Ja, het ziet er heerlijk uit. Nou ja, wel verdiend, toch?
0: Ja, absoluut, wel verdiend. Ondertussen zitten wij hier en dat is ook leuk. Want straks hebben we Maureen Tan te gast. Ze is gespecialiseerd in de Indonesische keuken. En ze heeft een nieuw kookboek, Easy Indo.
1: Ja.
0: En dat dekt de lading volgens mij wel. Het is wat minder ingewikkeld dan normaal. En het zorgt ervoor dat ook jij, als je luistert, best op een goede manier zo'n recept kan maken.
1: Ja, dat zelfs jij dat kan.
0: Dus zelfs jij, ik spreek iedereen aan, hè? Ja. Of eigenlijk vooral mezelf.
1: Ja.
0: Pim Pam Pet gaan we spelen. En ja, mijn dag begon een beetje rommelig trouwens, Maart. Ik kreeg een monteur op bezoek. Want we hebben een cv-ketel, die is 21 jaar oud.
1: Ja.
0: Nou, ik las dat ze meestal iets van 10 tot 15 jaar meegaan. En ik hoorde deze week hele beangstigende geluiden uit dat ding komen.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, nou, ik kan een monteur bellen. Of ik kan gewoon meteen een hele nieuwe ketel bestellen. Want na 21 jaar is dat misschien wel wijsheid.
1: Ja,
0: alle mensen in ons appartementengebouw die hebben dat ook al bijna gedaan. Dus ik dacht, ik loop een keer op de troepen vooruit. En ik wacht niet tot dat ding helemaal overleden is.
1: Ja, wat goed.
0: Ja, heel goed. Maar toen kwam die monteur helemaal met die ketel aanzetten. En toen hoorde hij dat geluid van die stoel. En toen zei hij, je gaat niet menen dat je dus een hele nieuwe ketel hebt gekocht voor dit euvel, hè? Want dat kan ik zo verhelpen.
1: Oh.
0: Toen dacht ik, en zei, dit is nog hartstikke goed ding.
1: En hij stond al met dat nieuwe ding in de woonkamer.
0: Toen zei ik, wat moet ik nou? Zei hij, ja, mijn baas gaat me vermoorden als je zegt dat je dit van mij hebt. Maar ik zou er wel iets mee doen.
1: Ja.
0: Toen heb ik dat bedrijf gebeld, maar ze zeiden, ja, je hebt nu al ja gezegd.
1: Oh.
0: Dus nu zit je eraan vast.
1: Maar heb je wat getekend?
0: Ja, ik heb wel een mail gestuurd dat we hem wilden.
1: Ah, oké, okay, ja.
0: Maar goed, het bracht mij bij de vraag, meestal ben ik dus te sloom en nu was ik dus misschien te snel. Hoe snel ben jij in het huis met vervangen van apparaten? Of wacht je gewoon echt tot het niet meer doet?
1: Ik ben zo traag mogelijk.
0: Daar. Ja?
1: En helaas woon ik met iemand samen, mijn partner, die daar totaal tegenovergesteld in is. Want van de week waren we aan het koken samen en toen stond het een beetje blauw. Maar dat is nog nooit eerder voorgekomen. Voor het eerst. En we hebben zo'n Bora Bora. Dat is zo'n kookplaat. Die heeft geen afzuigkap. Dat zit dan in de plaat zelf.
0: Oeh.
1: En hij zegt, ja, we moeten een nieuwe filter. Kind, het is één keer blauw en hij wil gelijk weer een nieuwe filter aanschaffen. Ik heb een beetje stilzwijgen. Ik zo, oh, dat zien we wel. Dus ik hoop dat het nog weer even duurt. Maar hij wil gelijk wat nieuws. Nee, dan is het kapot. Nee, moet nieuw.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus hij zou mijn verhaal van 21 jaar en dan een ketel vervangen, zou hij niet zo gek vinden.
1: Ik denk dat hij nog nooit zover dat de 21 jaar ketel bij ons in huis, dat gaat nooit gebeuren. Ik denk hooguit 5 jaar, dan wil hij weer een nieuwe.
0: Maar wel fijn dat je niet met iemand woont die alles laat verslonzen.
1: Ja, maar ja, het kost ook geld helaas. En helaas moet ik de helft meebetalen.
0: Oh, hij sleurt jou mee in de voortvarendheid.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Nou, het leidt in ieder geval altijd tot echtelijke spanningen.
1: Dat zeker, ja.
0: Nou, misschien ben je aan het luisteren en heb je ook wat mee te vertellen. Hoe snel vervang jij bijvoorbeeld zo'n cv-ketel of iets anders? Of heb je net als Maarten dat je echtgenoot dat meteen wil doen en dat jij denkt, nou, even rustig aan, hè?
1: Ja.
0: Of zoals mijn geliefde altijd zegt, we kijken wel even.
1: We kijken wel even. Ja, zo'n type ben ik ook. Wat trouwens ook leuk is vroeger maakten mensen echt nog bijvoorbeeld hun magnetron, dan gingen ze het ergens naartoe brengen.
0: Ja, repaircafé.
1: Ja, dat vind ik ook, dat zijn ook mooie verhalen, denk ik.
0: Ja. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Misschien heb je wel eens iets na 20 jaar nog laten repareren.
1: Ja.
0: 088 850 51 52. Je kan even appen of bellen. En dat vinden we leuk. Mijn monteur zei trouwens ook nog dat die nieuwe ketel wel minder goed was dan die oude.
1: Ja, tuurlijk. Daar maken ze hem tegenwoordig van. Dat hij nooit langer dan 10 jaar mee kan.
0: Godverdorie. Oh, dat is fijn.

0: Heel fijn dat hij af en toe langskomt. Dr. Love, First Choice. En je bent bij NH. We praten even over het vervangen van dingen in huis. Ben je daar heel snel mee of wacht je gewoon jarenlang? En als het echt kapot is, dan ga je actie ondernemen. Ik heb Patrice aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag Barbara. Leuk je weer even te spreken.
0: Absoluut. Maar hoe zit dat bij jou?
1: Nou, wij hadden een prachtige inbouwkoelkast. En het ding staat er al 12 jaar of iets dergelijks. Maar die begon op een gegeven moment geluidjes te maken. We dachten, nou, even schudden en de deur wat harder dicht. En ja, dat was weer weg. En even later kwam het weer terug. En op een gegeven moment was dat geluid... Nou, ik stel net alsof er een helikopter landde hier. Oeh. Dus toen dachten we van, voordat die gaat opstijgen... moeten we misschien toch een nieuwe koelkast aanschaffen.
0: Oh, en zo geschiedde ook.
1: Jazeker. Ja, maar met de inbouwkoekers, dan moet je gaan meten, je moet de maten doorgeven. Dat is altijd nog wel een beetje een gedoetje, vind ik. Maar uiteindelijk zijn we prima geslaagd en werd hij heel snel ingebouwd. En nu is het weer een oase van rust in huis, dus we zijn er heel blij mee.
0: Oh, dat is wel lekker. Dus jij wacht een beetje het moment af, niet tot het helemaal kapot is, maar je gaat ook niet meteen naar de winkel dus.
1: Voordat hij ontplofte, dachten we, moet hij niet echt wel weg.
0: Heel goed. Nou, dank voor je verhaal en een hele fijne
1: heel
0: dag
1: graag
0: nog.
1: Zeg, en wil je de hartelijke groeten doen, Teun en Puk?
0: Oh ja, nou ja, voor mensen die dat niet weten, dat zijn mijn kinderen. En jij was vroeger hun juf.
1: Leerkracht op de basisschool, ja,
0: geweldig.
1: Ja, werk je nog op afstand.
0: Oh, goed om te horen. Ik zal ze de groeten overbrengen.
1: Heel graag.
0: Dankjewel,
1: dag. Doei, doei.
0: En dan gaan we naar Els. Els, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, vertel.
2: Nou ja, ik heb mijn tv weggegooid. Maar de tv was stuk. Dat was een hele grote. En we hebben een eentje teruggekocht van 2700 euro.
0: Oeh.
2: En ik ruim die papieren op van die nieuwe tv. En toen kwam ik de oude garantiepapieren van de andere tv tegen. En toen zag ik dat er nog 4 jaar garantie op.
0: Oh, ja.
2: Echt.
0: Oh, je kan er wel om lachen.
2: Ik had die oude al gesloopt. Want die sloopt alles voor een beetje, nou ja, wat een centje bij verdienen of wat dan ook. Met zijn pensioen, dan verveelt hij zich niet.
0: Oh,
2: dus we hadden een nieuwe televisie waar de garantie nog op zat.
0: Och.
2: Die hebben we lekker bij de foto opgegooid.
0: En wat vond je man ervan? Moest hij ook zo lachen daarom? Of dacht hij van...
2: We moesten daar echt wel eigenlijk om lachen. Het is gebeurd en het is een mooi verhaal geworden.
0: Kijk, dat is eigenlijk de juiste instelling in het leven. Van, ook al doe je iets wat misschien niet helemaal handig was, lach erom en laat het zo.
2: Ja, absoluut. Het was heel onhandig. Maar ik moet er zelf nu nog steeds om lachen, hoor. En toen ik dat hoorde, dat van, een oproep van, heb je ook iets gedaan? Nou, wij dus.
0: Ah ja, goeie. Nou, leuk dat je ons even belde.
2: Ja, oké.
0: Oké, fijne dag. Hoi.
2: Tot ziens.
0: Dag. Hey Maarten, dat was ook wel een grappig verhaal, toch?
3: Ja, een verhaal, ja. Leuk.
0: Zijn er ook nog mensen die appen eigenlijk?
3: Zeker. Nelleke heeft het over... Kennen jullie de Nokia-telefoon nog? Ja, die was niet kapot te krijgen. Nu maken ze iPhones zo dat ze nooit langer dan 4 jaar meegaan. Daar zit wel wat in. Ik geloof dat ook inderdaad. Die iPhones die gaan gewoon kapot na 4 jaar in één keer automatisch. Sam dan, door het nooit schoonmaken van je wasmachine... maak je hem eigenlijk steeds zelf een beetje meer kapot... want de rubbers kunnen daar niet tegen. Maak jij vaak je wasmachine schoon?
0: Mijn wasmachine die doet ook raar trouwens.
3: Oh jee.
0: Ja, die centrifugeert dus helemaal niet meer goed. Dus dan ga ik altijd nog een weer apart centrifugeerprogramma starten.
3: Ja.
0: Maar ik heb laatst wel zo'n... dat ook vind ik altijd een beetje eng om te doen. Maar ik heb wel die pomp schoongemaakt daar onderin.
3: Okay.
0: Maar daar zat helemaal bijna niks in. Ook gek.
3: Nou, wat goed. Ik wist niet eens dat er een pomp in staat die je schoon kon maken. Marijn dan, die zegt... Als er maar iets piept of kraakt in mijn auto... dan sta ik alweer bij een autodealer. En Harriette die wacht gewoon af tot het helemaal opgebruikt is... en dan pas koopt ze een nieuwe. En Paulus heeft het over die goede oude tijd... waarin we onze mixer nog naar de reparateur brachten.
0: Oh ja, waar jij ook al aan refereerde.
3: Ja, ja. Ja.
0: Dus wat is het verhaal van vandaag?
3: Dat... jij iets te vroeg een nieuwe cv-ketel hebt gekocht... en waarschijnlijk heel veel geld kwijt bent nu.
0: Oh, je Maarten. Bent een dat hoop ik, dat hij het ook doet als ik straks thuis kom. Hè?
3: Dat hoop ik voor
0: je. Ik ga niet te vroeg thuis zijn.
3: Nee.
0: Ik wil dat alles gewoon klaar is.
3: Hoewel, die monteur, misschien was het wel een lekker ding. Dat zou ik nu nog even...
0: Ja, ik heb hem gezien.
3: Oh ja, was het wat?
0: Zeker, maar hij was echt heel jong.
3: Nou, dan ga ik met je mee. Oh, jong? Nee, dat
0: was wel iets voor jou.
3: Oh ja?
0: Ja, eigenlijk wel.
3: Wie weet.
0: Nou goed, every time you go away.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ik ben Ron uit Hello.
8: Ik ben Manon uit Den Helder.
9: Ik ben Sonny uit Oudersluis.
10: Ik ben Sylvia uit Noordgewouden.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 12:30 in Leinden, daar is het 17 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De overleden man die vorige week maandag werd gevonden in een sloot in Avenhoorn is door een ongeluk om het leven gekomen. Toen de politie onderzoek deed op de plek waar hij was gevonden miste zij zijn telefoon, portemonnee en sleutelbos. Die zijn uiteindelijk teruggevonden in de buurt van het lichaam van de 53-jarige Kochelander. De woningbrand in Annapolona is onder controle. Vanochtend vroeg brak er aan het Guttoplein brand uit. De woning raakte zwaar beschadigd, vertelt verslaggever Tom van Midden.
14: De ravage is enorm in de woning waar brand was aan het Guttoplein in Annapolona. Er is wel goed nieuws voor de omwonenden. De brandweer heeft hun huizen gecheckt. De waarden zijn oké en zij mogen straks weer terug naar binnen.
13: Nou, de bewoners waren niet thuis en niemand raakte gewond. Oud-hockeyer Hans Jorritsma is op 77-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer was aanvoerder tijdens de Olympische Spelen van 1978 in Argentinië. Daar weigerde hij zijn zilveren medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Jorge Videla. Met Oranje behaalde Jorritsma onder meer een tweede, derde en vierde plaats bij de wereldkampioenschappen hockey natuurlijk. Bij een ongeluk met een spookrijder in Assendelft zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Zij zaten in twee auto's die frontaal op elkaar botsten. De politie heeft een 20-jarige vrouw uit Zaandam aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en het veroorzaken van een zwaar verkeersongeval. Haar rijbewijs is ingenomen. Waarschijnlijk reed de vrouw aan de verkeerde kant van de weg. En bij een inbraak in de Rijp zijn deze week antieke tatoeagemachines gestolen. Unieke apparaten, zegt de eigenaar, die in de eerste tattoo-studio van Nederland stonden. En hij is woest.
15: Ik vind het verschrikkelijk dit. Ik kan het niet begrijpen dat mensen onrespectvol zijn naar de historie van de oudste shop van Nederland om dit te doen. Waarom? Wat voor belang heb je erbij?
16: Weet je, voor mij leg je het ergens in de kluis. En weet je, dan stuur je de sleutel per post naar me toe. Ik heb me niet verdommen dat je anoniem blijft, weet je. Maar ik wil gewoon mijn spullen terug, klaar.
13: Wie er achter de inbraak zit, is niet duidelijk.
12: Nou, een sneu voor haar heftig verhaal.
13: Ja, zielig. Ja, echt zielig. Ja. Absoluut. Ja.
12: En voor deze man zijn die apparaten gewoon van levensbelang.
13: Ja, absoluut. Ja.
12: Hopelijk komt dat terug.
13: En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
12: Dankjewel, Jolanda. En dan gaan we eens even kijken bij onze weerman, Jan Visser. Jan, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Barbara.
12: Iedereen denkt misschien al een beetje met het hoofd aan het weekend. Mijn vraag is natuurlijk, wordt het een beetje mooi weer aankomend weekend?
8: Ja, een beetje wel, een beetje niet. Het is een beetje halfslachtig. Ja? Laten we even beginnen met vanmiddag, want dat ziet er allemaal best wel vriendelijk uit. De buien zitten in het binnenland. Wij houden het in de provincie droog. En op steeds meer plaatsen wordt het zonnig. Dat is het feitelijk al. Hier en daar nog wel wat wolkenvelden, maar vooral aan de kust is het behoorlijk zonnig. En dat zal uiteindelijk in de loop van de middag ook elders het geval zijn, waarbij de temperatuur het oploopt. Het is nu zo'n 16 tot 17 graden, 18 tot 19 graden. En de wind is matig uit het westen. Nou, morgen beginnen we ook droog met zonneschijn, maar in de middag, onder invloed van een storing die van Ierland naar Engeland trekt, komt er meer bewolking en vallen er ook, zeker in de loop van de middag en avond, enkele buien. Temperatuur morgen is ongeveer hetzelfde niveau als vandaag. 18 tot 19 graden misschien. Plaatselijk ietsje hoger en de wind is zwak tot matig uit het zuiden. 'S Avonds komt er wat meer wind. En dan zondag in de nacht waarschijnlijk nog buien. Overdag meest droog weer, af en toe zon. Meestal aan zee in de middag. En het wordt dan 19 tot 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan volgende week maandag wel wat hogere temperaturen, boven de 20 graden. De dagen daarna weer wat lagere temperaturen, beneden de 20 graden. En ja, van tijd tot tijd toch wel wat buien, afgewisseld door nu en dan zon. Dus echt stabiel zomerweer is voorlopig nog niet in zicht.
12: Oké, daar moeten we nog even wachten. Maar tussen de buien door schijnt de zon, heb ik ook gehoord.
8: Zo is het, ja.
12: De barometer vandaag?
8: 1011.
12: 1011. En heb je nog een mooie spreuk?
8: Ja, die gaat over 8 juni, Sint Medardus. Dat noemen ze in de volksweerkunde een van de eerste regenheiligen. En dan zegt de volksweerkunde daarover: valt er op Sint Medardus regen, gehoudt hem 6 weken niet tegen.
12: Oeh, dat is dus aankomende maandag.
8: Ja.
12: Maar dan gaat het niet regenen, gelukkig.
8: Nou, dat weet ik nog niet.
12: Oh, het spant erom.
8: Ja.
12: Oké, Jan.

0: Nee, na, na, na, van Baya con Dios. Weet je wat dat betekent, Maart?
1: Ik denk nee en na, na, na.
0: Ja, maar ik bedoel eigenlijk de naam van de groep. Baya con Dios.
1: Baya is het strand. Con Dios, twee keer uit het strand.
0: Baya betekent ga, want Baya vamos a la playa betekent
1: ja.
0: Ga met God. Baya con Dios.
1: Oh, oké. Okay.
2: En June tot 2. Speel de pin. Bam.
3: June tot 2. Pim Bam Pet.
2: June tot 2 speelt Pim Bam Pet.
0: Het is niet te hopen dat de kandidaat zo met het spel er ook zo naast zit. Zoals jij net met deze.
1: Nee, titel. Dat was een pijnlijk moment was dit.
0: We gaan snel door. Even kijken. Ik heb een selectievraag. Jullie kunnen reageren via de app of bellen. Wil je die al weten, die selectievraag?
1: Heel graag. Ja? Ik ben benieuwd wat je bedacht hebt.
0: Nou, deze week wordt er in de enquêtecommissie gepraat over de coronatijd. Hè? Van hoe is dat allemaal gegaan? De deskundigen blikken terug. Dit ging wel goed, dit ging niet goed.
1: Ja.
0: Dus bedenk iets dat te maken heeft met die coronatijd.
1: Oh ja.
0: Het liefst is natuurlijk allemaal vergeten. Maar ik dacht, het is toch wel een leuke vraag.
1: Is dat toch weer, wat is het, 6 jaar geleden, hè? Ja, zoiets?
0: Dat,
1: bizar, hè?
0: 2020 begon het, hè?
1: Ja.
0: Bedenk iets dat te maken heeft met de coronatijd. Ik draai aan het rad en de letter... Oeh, de letter is de Z van Zacharias.
1: Oh.
0: Is dat te moeilijk?
1: Nee, hoor. We hebben hele creatieve luisteraars.
0: Kan dat gewoon?
1: Ja, joh.
0: Oh ja, ik moet geloof ik jureren.
1: Ja,
0: oh,
1: daarom.
0: Nee. Jij moet het spel leiden.
1: Het zal bij je worst zijn.
0: Nou, heb je vragen?

0: is er Blue Sky van ILO hier bij NH Radio. En ik ben helemaal klaar voor het spel. Dat wil zeggen, Maarten, jij gaat een spel spelen.
1: Ja, okay. De rollen zijn omgedraaid.
0: Ja, en ik ben dus de jury.
1: Ja.
0: Dat is volgens mij niet zo makkelijk.
1: Ik ben benieuwd.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Neem jij het dan nu meteen over?
1: Ik neem het nu helemaal over, ja.
0: Oké,
1: we gaan inderdaad Pimpampet spelen. Maar dan ben jij natuurlijk benieuwd welke antwoorden er binnenkwamen. Want jij stelde de vraag, waar denk je aan bij de coronatijd met de letter Z? En er kwam binnen zorg, zweten, zeurpieten, ziekte, zielig en zwak.
0: Ja.
1: Ja, dekt wel de lading natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: De coronatijd. En we hebben ook twee kandidaten. Ben wel benieuwd, wie zijn dat?
1: Dat zijn Frans en dat zijn Erika.
0: Frans en Erika, goedemiddag. Eens even kijken. Frans en Erika, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn dat jullie er zijn. Frans, waar kwam jij mee?
3: Ziekenhuis.
0: Ziekenhuis, aha. En Erika?
4: Ook ziekenhuis.
0: Ook ziekenhuis.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik ga nu, ik ben een beetje door de war, maar Maarten gaat vanaf nu overnemen. Die gaat de vragen stellen. Ik ga jullie proberen te jureren.
1: Ja, dat dus had ermee te maken dat van de week was ik de jury en dat deed ik zo slecht dat we dachten, nu moeten we de rol omdraaien.
0: Dan gaan we kijken hoe dat werkt.
1: Precies. Nou, we beginnen gewoon lekker. Want jullie weten hoe het werkt, hè, Frans en Erika?
3: Ja.
1: Ja. Jullie krijgen 5 vragen. Beginnen met de meeste punten. Die wint. De allereerste vraag is een land op de wereld. En dat is dan met de letter een V van Victor.
3: Venezuela.
0: Oeh, die was goed, Frans. En lekker snel. Venezuela.
1: Ja.
0: Het staat 1-0.
1: Hartstikke goed. Volgende vraag dan. Wat kom je tegen in de schuur of in de berging? En dan gaan we draaien. En dan is het de letter N van Nico.
3: Nagels.
0: Nagels?
3: Ja, of spijkers. Nagels, hetzelfde.
0: Oké, is nagel een ander woord voor spijker?
3: Ja.
0: Oké, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat geloof ik dan wel.
1: Ja, gaan we het zo doen? Het zal wel.
0: Ja, wel, ik geloof Frans op zijn blauwe ogen.
1: Ik snap
0: ogen.
1: Wat Frans bedoelt, nagels die je bijvoorbeeld in hout kan timmeren. Ja, ja zeker. Ja,
0: daarbij staat het dan dus 2-0. Erika, zet hem op, hè?
4: Ja, hoor.
1: Ja, je kan nog winnen.
0: Zet je schrap.
4: Zeker.
1: Misschien wel met de volgende vraag. Een bekende Nederlander met de letter S van Schuur.
3: Frits Spits.
0: Ja, dat is wel goed.
1: Ja,
0: je bent zo snel.
1: We doen ook de achternaam.
0: Dat hadden we van tevoren niet gezegd.
1: Jij bent de Schuur.
0: Nou, dat heb ik niet gezegd. Was dat verwarrend, Erika?
4: Maakt niet uit.
0: Nee, ik vind hem goed. Het staat 3-0. We gaan naar de volgende
1: toch
0: vraag.
1: Toch lastig, hè, dat jureren. Ja. Inderdaad, de vierde vraag. Een kledingstuk. En dat is dan met de letter P van Pieter.
3: Pantalon.
1: Ja, deze man kan je gewoon niet winnen, Erika.
0: Jeetje, Frans, het staat nu 4-0. Laatste vraag.
1: Nou, dit weet Erika, dat voel ik aan mijn water. Wat kom je tegen bij een radiostation zoals bijvoorbeeld NH Radio? En dat is dan met de letter opnieuw S van Simon.
0: Kom op, Erika.
1: Ik vind hem ook lastig. Kijk, ja, even
0: bijvoorbeeld een stereo-installatie. Nou, dat is wel een beetje oud, maar
1: ja,
0: een goede sound met de S.
1: Ja. Ja, ja. Dus.
0: Frans heeft sowieso gewonnen.
1: Ja, gefeliciteerd. Daarom, maakt het toch niet meer uit.
0: 4-0. Frans, je was hartstikke snel.
3: Oké, dankjewel.
0: Hoe kom je zo snel?
3: Misschien omdat ik blind ben, misschien kan het praten wat makkelijker gaat.
0: Oh ja.
3: Dat zou kunnen, hoor.
0: Dat geluid of vragen dat nog beter of sneller tot je doordringt, omdat je niet wordt afgeleid door wat je ziet?
3: Ja.
0: Nou, ik vind het heel knap gedaan. Van harte gefeliciteerd. Ik wens je een hele fijne dag. Blijf nog even aan de lijn voor de prijzen. En Erika, moedig voorwaarts. Volgende keer dan ben jij misschien wel de winnaar.
4: Precies. Veel plezier ermee. Dankjewel.
0: En Maarten, wat was je goed.
1: Jij ook.
0: Nou.

0: Natasha Bedingfield met Unwritten. Zometeen na ene. Je moet echt blijven luisteren. Een fantastische vrouw hebben we te gast. Ze is helemaal gespecialiseerd in de Indonesische keuken en schreef Easy Indo.
1: Den Helder is voor velen een paradijs.
2: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
1: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
3: Postbodes durven de post niet meer te bezorgen.
1: Is het daar nu wel veilig?
4: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
1: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
5: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
6: Dit is een huidtip.
7: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06 272 60222.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
11: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
12: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
13: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
15: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel
0: Het is bijna 1:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bij een ongeluk met een spookrijdster in Assendelft zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. De vrouw is aangehouden.

0: Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer: in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan kijk ik even naar de situatie op de weg. De A7 Heerenveen richting Horen, daar staat het vast tussen Breesandijk en Den Oever. Het kost je 10 minuten extra. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen het knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen, kost je 4 minuten extra. En A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein, ben je 11 minuten vertraging kwijt.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: June top 2
11: met Barbara Mulder.

0: hele goede middag. Het is 9 minuten over 1. En je hoorde verrassend lunchen. Nou, dat gaat vandaag absoluut gebeuren. We hebben namelijk een fantastische gast. Maureen Tan, goedemiddag. Oh, eens even kijken. Ik moet jou natuurlijk wel even openzetten. Ja, daar ben je. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor mensen die meekijken. Ik hou het boek dat zij net heeft geschreven omhoog. Easy Indo.
1: Ja.
0: Het ziet er ook fantastisch uit. Je kent Maureen als vaste luisteraar misschien wel van eerdere Indonesische kookboeken. Ja, in dit nieuwe kookboek neemt ze eigenlijk mee opnieuw naar Indonesië. Maar het is... Vaak voelt het misschien voor veel mensen ingewikkeld om zo'n mooi recept te maken. Ja. Maar het leuke van dit boek is dat het best goed te doen is. Dus ja. Je hoeft niet een topkok te zijn om deze recepten te maken, toch?
1: Klopt helemaal, klopt helemaal. Ik heb mijn best gedaan om de receptuur makkelijk te houden. Gerechten erbij te kiezen, wat eenvoudiger is, zeg maar. En ook de ingrediëntenlijst iets in te tomen.
0: Ja, iets in te tomen.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het wel mooi, want een beetje in het begin van het boek... dan leg je ook gewoon heel goed uit wat eigenlijk de basis is... Wat je moet gebruiken, dus eigenlijk heel helder. Uh-huh. En wat me ook steeds opviel, dat kent misschien niet iedereen, bumbu.
1: Ja,
0: vertel.
1: Ja, bumbu is natuurlijk de ruggengraat van de Indonesische keuken. Hè? Want dat is de specerijenpasta waar het eigenlijk allemaal om draait. De smaakmakers van de gerechten. Want de Indonesische gerechten zijn zo lekker omdat ze verschillende lagen hebben. Het is een zuurtje, een bittertje en een pittig natuurlijk. Een zoetje, hartig. Dus al die smaakmakers maken één mooi geheel. En dat is die bumbu.
0: Ja, Maarten zei al meteen, kan je die bumbu dan niet gewoon kant-en-klaar kopen?
1: Die zijn er natuurlijk in vele maten en soorten. Ik ben daar niet altijd fan van. Er zitten heus wel ongetwijfeld goede bumbu's tussen. Maar goed, je wil een beetje in de hand houden hoeveel suiker je tot je neemt. En hoeveel zout vooral. Want er zitten heel veel suiker en zout in kant-en-klare bumbu's.
0: Ja, dus, en het is ook vooral heel leuk om het zelf te maken, denk ik.
1: Ja, vind ik ook. En je kan het zo goed invriezen, hè? Als je een keertje op zo'n... Nou, we hebben een paar regenachtige dagen gehad. Als je dan vrij bent en wat bumbu's kan maken... dan kan je ze mooi invriezen.
0: Ja, slim. Ja. Weet je nog... Want je hebt eigenlijk koken van jouw moeder geleerd, hè?
1: Ja.
0: Of die schreef dat dan voor jullie op.
1: Ja.
0: Weet je nog dat zij dan bumbu maakte? Of sowieso als zij aan het koken was... wat voor een gevoel of stemming daar omheen hing?
1: Ja, het was, mijn moeder was Pietje precies, hè? Die was gewoon heel erg gepassioneerd over deze keuken. En zij maalde nog heel veel met de hand de bumbu op haar vijzel... die ik thuis heb liggen. Dus dat is mooi, want ze keek continu, ze proefde continu... of de kleur goed was, of de smaak goed was. Was het iets wat minder fris, zeg maar, de smaak, dan werd er wat bij gedaan. Dus daarom leer ik mensen ook, want ik geef zelf ook les... altijd ook al op je vijzel al te proeven, hè, of de bumbu goed is.
0: Ah, dat is een hele goede tip.
1: Ja. Ja.
0: Is ook eigenlijk elk boek dat jij tot nu toe hebt gemaakt... ook een bepaalde manier een soort ode aan je moeder?
1: Zeker, ja? Zeker. Ode aan mijn moeder, aan beide ouders, zeg maar. Want mijn vader was natuurlijk ook fantastisch op latere leeftijd... ook een hele goede kok. Hij heeft misschien wel 3 of 4 hele goede gerechten zich eigen gemaakt. En ons daar ontzettend mee verwend. Maar onze moeder was gewoon, ja, die was fantastisch. Die heeft leren koken in Indonesië en kon fantastisch koken.
0: Ja, fantastisch. Want jouw vader was van Chinese afkomst, hè?
1: Ja, Chinees uit Indonesië, klopt. Ja, ja. Uit Oost-Java.
0: Ja, er staan heel veel mooie recepten in jouw nieuwe boek.
1: Ja.
0: Ik zag ook viel mijn oog op de bami goreng van mijn moeder, volgens mij.
1: Ja, ja.
0: Wat
1: ja.
0: is daar zo speciaal aan? Waarom, op wat voor manier onderscheidt dit zich?
1: Het is een bami die gewoon heel simpel is om te maken. Maar dat werd bij ons was dat gewoon comfort food. Hè? Dat kwam zo nu en dan kwam de simpele versie kwam op tafel. En dan waren we allemaal gelukkig. Dus dat is gewoon echt... er zitten maar een paar ingrediënten in. Het hoeft allemaal niet heel spannend te zijn. Maar de smaken zijn wel spannend.
0: Ja, en dat is eigenlijk de essentie van het boek ook, denk ik. Hè?
1: Ja, is het. Ja, zeker. He, met kleine, met minder ingrediënten. Of met weinig ingrediënten, maar toch lekker Indonesisch koken.
0: Ja. Vroeger, of veel Nederlandse kinderen hebben al tussen de middag mee naar school een broodtrommel met 2 boterhammen met kaas en 2 met pindakaas en je wat hagelslag. Ja. Wat zat er vroeger in jouw trommel?
1: Nou, misschien ook wel hoor. Maar er zat ook altijd wel iets lekkers. Een koekje of wat dan ook in. Hè? Soms een lumper. Of ik kreeg het thuis. Hè? Dan misschien net niet in die broodtommel. Maar dan lag thuis een lekker koek te wachten. Kleefrijs gevuld met kip. Of een stukje spekkoek waar mijn moeder heel bedreven in was. Of rissole, zet je die gevulde flensjes met ragout. Nou ja, dat kon ze als de beste. Dus ja. Zeker.
0: Ja, het mooie ook van het boek is dat het op een hele goede manier is ingedeeld. In het begin zie je bijvoorbeeld allerlei soorten rijst die je kan maken. Jij zei al kleefrijst. Ja. Wat is daar zo lekker aan?
1: Kleefrijst, ja, ik ben gek op ketan. Ketan is witte kleefrijst, zeg maar. Je hebt ook de zwarte versie, ja. Zo'n beetje paars-zwart. Heel mooi van kleur, zo'n volkoren variant. En dat heeft gewoon een hele lekkere bite. Hè. Mensen zeggen wel eens van, goh, maar rijst kleeft toch altijd? En dat is niet waar, want gewone rijst moet je gewoon wassen, zodat je overtollig zetmeel kan wegspoelen. Dan kleeft het niet meer zo. En dit soort kleefrijst, ja, dat kleeft van zichzelf. Hè. Glutinous rice is echt een andere variant rijst.
0: Ja. We gaan zo meteen uitgebreid verder over praten. Je hebt hier ook gewoon, je hebt ook je enorm uitgesloopt. Je hebt voor ons hier in de studio allemaal eten meegenomen. Ik zie gehaktballetjes.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik al stiekem hap van genomen. Heerlijk. Maar ik zie ook iets dat lijkt een beetje op aardappel, maar het is misschien wat anders.
1: Ja,
0: wat
1: klopt.
0: Is dat?
1: Nou, het is een variant. Het is een knipoog naar de sambal goreng kentang. En dat kennen we misschien wel van die aardappelstikjes, wat je bij de toko wel eens koopt. En ik dacht van ja, waarom kunnen we dat niet met hele mooie aardappels maken? He, zoals een Frieslander, wat ik nu gebruikt heb. Het is een mooie aardappelras. En als je dat dan een beetje plat stampt en dan wel in die sambal. Sambal goreng betekent in sambal gebakken. En dan in de oven, dan heb je een snelle variant. En ook nog lekker met gewoon hele aardappel.
0: Ah, nou, we gaan snel muziek draaien, dan kan ik proeven. Ja. Maar Reetan, dankjewel. Tot

0: Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. En ondertussen in de studio nog steeds Maureen Tan. Zij is helemaal gespecialiseerd in de Indonesische keuken. Heeft al verschillende kookboeken geschreven. En er is nu net een nieuw kookboek uit. Dat heet Easy Indo. Het zijn eigenlijk hele simpele, traditionele en moderne recepten. Maar het zijn wel recepten met een enorm rijke smaak. Want Maureen, terwijl de muziek draaide, hebben wij wat geproefd. Van de kippenpootjes, van de gehaktballetjes, van een soort van aardappelkoekjes. En dat is fantastisch.
1: Fijn, goed om te horen.
0: Hoe reageren mensen als je voor ze kookt?
1: Nou, ze zijn altijd wel verrast. Want ik wil natuurlijk altijd iets anders doen dan anders. Dan wat je allemaal kan vinden in de toko. En dat vinden ze heel erg leuk. Daar zijn ze altijd heel blij mee.
0: Ja, volgens mij ben je nog bescheiden.
1: Ja.
0: Stel dat je helemaal geen ervaring hebt met het zelf maken van Indonesisch eten. Omdat je het bijvoorbeeld altijd gaat halen bij een toko. Mm-hmm. Dan is dit er nog een heel goed boek om mee te beginnen, denk ik.
1: Ja, dat vind ik wel. Terwijl ik moet ook eerlijk zeggen, dat al mijn boeken zijn op dezelfde manier geschreven, zeg maar. Hè?
0: Allemaal eigenlijk wel toegankelijk.
1: Eigenlijk allemaal toegankelijk. Alleen is deze misschien net wat toegankelijker, omdat er minder ingrediënten in staan. Ik zie mensen heel vaak van komen ze met enorme lijsten, boodschappenlijsten naar de toko. En dan denken ze echt van, ja, ik moet dit hebben, maar hoe ziet het eruit? Dus ja, dit is een stukje minder. Hè? Dat zijn wat minder ingrediënten.
0: Ja.
1: Mijn redacteur zegt, René Conradi zegt nog steeds, nou ja, ik vind sommige gerechten nog steeds een beetje te lang. Maar goed, ik zeg dan ook heel vrolijk, nou, maar dat zijn de ingrediënten, dat zijn de groenten die erbij zitten. En de andere ingrediënten die mensen zomaar in huis kunnen hebben.
0: Ja, het is ook heel erg leuk om heel veel dingen te leren kennen. Ik weet dat ik ook een tijdje geleden iets ging maken. En toen was ik op zoek naar Laos.
1: Ja.
0: Nou, maar toen stond ik dus voor al die potjes kruiden in de supermarkt.
1: Ja.
0: En dacht ik, maar ik zie helemaal geen Laos. En toen ben ik, maar er was ook een toko daarnaast. Ja. Maar Laos ziet er eigenlijk meer uit, ja, als een soort stammetje.
1: Ja, het is een wortelsoort.
0: Ja,
1: een wortelsoort.
0: Dat is ook een belangrijk ingrediënt, hè?
1: Ja, heel belangrijk. Het is een hele mooie, frisse, kruidige smaak. Citrusgeur geeft het ook af. Dus het is echt een heel fijn product om te gebruiken.
0: Ja. Wat had eten voor bij jullie vroeger in het gezin voor een rol? Ik bedoel, er werd dus heel goed gekookt.
1: Ja, het draaide om het eten. Hè. Het draaide continu om het eten. Ik bedoel, want mijn moeder kon al bedenken 's avonds wat ze bij wijze van volgende week ging koken. He, dus zo zat het in elkaar. En bij Indonesische mensen sowieso, we koken altijd veel. Dus altijd in overvloed.
0: Ja, in Nederlands gezinnen soms als dan om 6 uur wordt aangebeld, nee hoor, we zitten te eten. Het is ondenkbaar, denk ik.
1: Ja, het is ondenkbaar, want we hebben natuurlijk altijd een grote pan. We zullen nooit 1 gehaktbal per persoon. Er zijn altijd wel wat extra ballen. En dan kan iedereen aanschuiven. Dus dat hebben wij niet, nee.
0: Gelukkig maar.
1: Pas koken.
0: En het is ook zo dat eten past zowel bij verdrietige gebeurtenissen als bij vrolijke gebeurtenissen.
1: Zeker.
0: Zie ik dat goed?
1: Ja, klopt echt. Want je troost, hè, je verzorgt de ander van wie je houdt, ook met eten. Dus dat is ook zeker voor verdrietige momenten, maar ook bij hele vrolijke momenten natuurlijk ook.
0: Ja, ja. Ik vertelde al een beetje over de indeling van het boek. Je beschrijft bijvoorbeeld verschillende soorten rijst die je kan maken. Je hebt een hoofdstuk met de vleesgerechten, vis, verschillende sambals die je ook kan maken. En ook snacks.
1: Ja.
0: Want een Nederlander kan misschien denken aan een bitterbal of een kaassoufflé. Maar wat voor soort spannende Indonesische snackjes kun je maken?
1: Nou ja, bijvoorbeeld
0: die we vandaag hebben.
1: Ja, die gehaktballetjes of die kleverige kipkluifjes. Met honing, chilisaus en die sambal, of tenminste die gehaktballetjes, die zijn lekker pittig. Die heet ook merchon. En merchon is eigenlijk vuurwerk. Dus firecracker gehaktballetjes, zeg maar.
0: Ja, ik heb net even op. Je krijgt een soort vuurwerk in je mond.
1: Ja, precies. Ja, hoe leuk is dat om dat te maken voor een borrel, voor de vrijdagmiddag, als je niet zin hebt om te koken op een zomerse dag, dat je denkt van, we gaan wat hapjes doen. Beetje, kleine hapjes van de Indonesische keuken. Net zo lekker natuurlijk.
0: Ja, want pittig eten past ook wel juist als het warm weer is, hè?
1: Ja.
0: Veel mensen weten dat niet. Waarom is dat juist dan een goede, lekkere combinatie?
1: Nou, omdat je door het pittig eten gaat transpireren. En dan verlies je de warmte natuurlijk. Hè? Dan koelt je lichaam af. Dus dat is juist goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als je zelf zo naar je boek kijkt of je bladert het door, waar ben je dan vooral trots op of blij mee?
1: Ik ben trots op het hele boek. Ik vind de foto's magnifiek geworden. Echt heel erg mooi. Ik heb altijd een leesbrilletje op. En dan denk ik steeds, een leesbrilletje wordt vet. En dan moet mijn fotograaf altijd lachen. Dan zegt hij van, nee, het is echt scherp, schat. Het is echt scherp, Marie. Dan denk je van, hey, is het nou wel goed? Maar als je het dan ziet, de foto's zien er echt fantastisch uit. En de styling, het hele binnenwerk. Het is gewoon, ja, ik ben er super trots op. En ik denk dat ik best wel leuke gerechten ook weer heb uitgekozen. Recepten heb geschreven voor mensen. Om net de Indonesische keuken wat toegankelijker te maken. En dat je echt durft te koken en met plezier gaat koken.
0: Ja, mooi omschreven. Oh. Tot slot, wat we op de voorpagina staat ook een hele foto van een lekker gerecht. Wat is dat?
1: Dus saté.
0: Aha.
1: Saté marangi. En dat is een saté van ossenhaas. En heel leuk, want mensen denken altijd van, god, bij al die saté hoort pindasaus. Maar bij deze hoort dus geen pindasaus. Deze is een tomaatachtige saus wat erbij wordt geserveerd.
0: Oh, dat lijkt me heerlijk.
1: Net anders, net frisser, wat lichter.
0: Ah, klinkt goed. Wij zeggen, of tenminste, ik zeg vaak saté, maar jou hoor ik zeggen saté.
1: Ja, klopt.
0: Is dat de oorspronkelijke benaming?
1: Klemtoon is net anders.
0: Saté, ja. Dat hebben we ook weer geleerd.
1: Ja, heel goed.
0: Nou, de tijd gaat eigenlijk te snel om, maar ik zeg het nog één keer. Easy Indo, dat is zeg maar de titel van het boek van Maureen Tan. En dat is vanaf vandaag ligt dat volgens mij gewoon in de boekwinkel.
1: Ja, zeker. Of te bestellen bij je lokale boekhandel. Altijd erg leuk natuurlijk om de lokale mensen te steunen.
0: Absoluut.
1: En we gaan er eentje weggeven, toch?
0: Ja, we gaan er een weggeven. Dus mensen kunnen appen of bellen. Waarom is dit boek heel goed aan jou besteed? Het is leuk als iemand daar even iets over schrijft. Bellen of appen 088-850-51-52. En dan mogen we een van de prachtige exemplaren weggeven. En Maureen, het was een eer dat je er was.
1: Ja, ik vond het heel erg gezellig. Ja. Dank je wel.
0: We gaan nog even verder proeven hier achter de schermen. Iedereen zal wel jaloers zijn. Ja, voor het gesprek had je niet zoveel honger, maar nu misschien toch een klein stukje.
1: Wel, ja. Nu wel.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Dit is Umberto Tossi met Ti Amo.

0: je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ik ben Siska uit Heilo.
5: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
6: Ik ben Bianca uit Naarden.
7: Ik ben Rob uit Heilo.
8: Ik ben Lisanne uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 1:30 in Beet, daar is het 18 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanne Baaiens. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op de Dam is een protest tegen het optreden van rapper J in Nederland. De komst van de Amerikaan is omstreden door antisemitische en discriminerende uitspraken die hij in het verleden deed. West treedt morgen en maandag op in het Gelredome in Arnhem. In een aantal andere Europese landen is West niet welkom. De overleden man die vorige week maandag werd gevonden in een sloot in Avenhoorn is door een ongeluk om het leven gekomen. Toen de politie onderzoek deed op de plek waar hij was gevonden, miste zij zijn telefoon, portemonnee en sleutelbos. Die zijn uiteindelijk teruggevonden in de buurt van het lichaam van de 53-jarige Kochelander. De woningbrand in Annapolona is onder controle. Vanochtend vroeg brak er aan het Gruttoplein dus brand uit. De woning raakte zwaar beschadigd, vertelt onze verslaggever Tom van Midden.
11: De ravage is enorm in de woning waar brand was aan het Gruttoplein in Annapolona. Er is wel goed nieuws voor de omwonenden. De brandweer heeft hun huizen gecheckt, de waarden zijn oké en zij mogen straks weer terug naar binnen.
10: De bewoners waren niet thuis, niemand raakte gewond. Voormalig hockeyer, hockeybondcoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Jorritsma is overleden. De 77-jarige Jorritsma was al langere tijd ziek. Als hockeyer speelde hij 65 interlands. In 1978 weigerde hij tijdens het WK in Argentinië een zilveren medaille uit handen van de dictator Videla. Jorritsma werd als bondscoach 2 keer wereldkampioen hockey. En ook was hij een periode teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Met Oranje behaalde hij onder meer een 2e, 3e en 4e plaats op WK's. Scratchen, dansen en vooral samen muziek maken. Bij de DJ-cursus van Stichting Prisma in Amsterdam komen mensen samen om muziek te maken. Een cursus speciaal voor Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking. Zoals MC Cookie, die tijdens het draaien helemaal tot zichzelf komt.
12: Beetje hardcore, een beetje Nederlandstalig. En dat ben ik vaak aan het draaien soms. Soms ook aan het liedjes en... Ja, dat voelt me wel fijn eigenlijk bij mij. Gewoon dat je gewoon lekker bent, gewoon lekker bezig bent. En dat je gewoon even tot rust komt. Dan voel je gewoon even vrij.
10: Ja, heerlijk. En de talenten van deze DJ-cursus die treden soms ook op. En dat doen ze dan in Paradiso of de Social Club in Amsterdam natuurlijk. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
9: Dankjewel, Jolanda. En dan ga ik eens even kijken bij Jan Visser. Het weer, niet onbelangrijk, want Jan, hoe ziet het er vanmiddag uit?
4: Vanmiddag is het droog in de provincie en op veel plaatsen schijnt de zon. Afgewisseld door wat bewolking. In de kustgebieden is het overwegend stralend. Temperaturen zijn nog wat aan de lage kant, zo'n 18 tot 19 graden. Maximaal. En de wind is matig uit het westen. De komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Ook morgenochtend, periode met zon en droog weer. In de middag en avond komt er meer bewolking en vallen er waarschijnlijk enkele buien. Temperatuur morgen maximaal zo rond de 19 graden. De wind waait meest matig uit het zuiden.

0: vaker.
1: Mooie muzikale samenwerking van Snelle en Maan. Blijven slapen.
2: NH helpt.
1: Daar is het nu tijd voor. NH helpt. En vandaag een bijzondere aflevering. Want ik heb contact nu met onze oud-collega Hester van Dijk. Goedemiddag.
3: Hey, dag Barbara.
1: Leuk om je te horen.
3: Nou, hè, dat vind ik ook. Ook leuk om jou te horen. Ja.
1: Ja, vroeger of misschien nu nog steeds was je of ben je radiomaker. Maar je bent ook coach bij mensen met een niet aangeboren hersenletsel. En daar gaat dit verhaal ook over, hè?
3: Zeker. Ik begeleid mensen met niet aangeboren hersenletsel tegenwoordig. Vroeger deed ik wat jij doet, maar dit is ook leuk. En ik heb hulp nodig voor Joost. Dus ik ben ontzettend blij dat ik deze oproep mag doen. En Joost is een boomlange zestiger, een Amsterdammer. En hij noemt het altijd 17 stuks, zegt hij. Maar heel verdrietig, 17 herseninfarcten gehad. Hij is ondertussen wel altijd heel vrolijk en opgewekt. Maar het lastige is dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. En daarom doe ik deze oproep voor hem. En het volgende is het geval. Joost is vaak thuis en hij heeft daar een enorm aquarium. En dat is voor hem is fantastisch dat hij dat ding heeft. Daar zwemmen allerlei vissen in rond. Hij was eerst trouwens helemaal groen. Dus hij zag al die vissen niet. We konden eigenlijk niemand vinden om het aquarium schoon te maken. Maar daar hebben we nu algeekers op gevonden. Ah. Ik wist niet dat ze bestonden, maar dat zijn best hele grote, tricky vissen. En nu is het glas weer helemaal helder.
1: Wow.
3: Maar er is nog één ding lastig, namelijk die algeekers maken niet de pomp schoon.
1: Aha, de pomp die zo cruciaal is in dat aquarium.
3: Ja, want daar halen die vissen hun zuurstof vandaan. En nu lopen ze best vaak zo'n beetje zo bovenaan dat water lucht te happen. Dat ziet er al een beetje zielig uit. En die pomp is vies. En die moet schoongemaakt. En het lukt maar niet om iemand te vinden. Dus daar is deze oproep voor. Om Joost te helpen die pomp schoon te maken. Joost, zijn linkerarm is verlamd. Dus daar kan hij eigenlijk niks mee. En het is best een precies werkje, denk ik. Weet ik niet zeker. Ik heb ook nog nooit een aquariumpomp schoongemaakt. Ik heb nog even opgezocht. Het is de AQL 1000, geloof ik, met een extern filter. Maar ik hoop eigenlijk dat er mensen zijn die een aquarium hebben of daar verstand van hebben of weet ik veel. En die zeggen, ik wil best wel één keer in de zoveel tijd, of misschien in ieder geval al één keertje, om de vissen nu alvast een beetje zuurstof te geven, langskomen bij Joost om die pomp schoon te maken.
1: Ja, wat een mooie vraag. Belangrijk. En ik hoop ook echt, ik denk ook, want in onze provincie zijn best veel mensen volgens mij met een aquarium. Dus wie weet, ben je nu aan het luisteren? Voel je dan vooral geroepen om die redder in nood te kunnen zijn? En hoe lang zal het ongeveer in duren, denk je, om zoiets schoon te maken?
3: Zal ik jou eens wat vertellen? Ik heb echt nog nooit een aquariumpomp schoongemaakt. Ik zou het niet weten.
1: Nee, okay,
3: dit is een apparaat, het staat buiten het aquarium, maar er zit natuurlijk ook een stuk daarin. Ja, het moet, ik weet niet. Ik weet het echt niet.
1: Nee.
3: Degene die het wel weet, die zou hem ook schoon kunnen maken, zeg maar. Maar ik heb geen idee hoeveel tijd je daaraan kwijt bent.
1: Nee, maar dat is ook het mooie van dit avontuur, dat we nog niet alles weten natuurlijk.
3: Nee.
1: Maar weten we wel de woonplaats van Joost? Dat is misschien speelt nog een rol.
3: Hij woont in Amsterdam.
1: Okay.
3: In Oud-Zuid, in de buurt van het Olympisch Stadion. En daar woont hij in een sociale huurwoning en daar staat dat enorme aquarium. Joost is 2 meter en dat aquarium is ook 2 meter. En daarmee is de hele woonkamer vol.
1: Ongelooflijk.
3: Ja, is echt leuk.
1: Dat speelt een soort centrale rol eigenlijk in zijn huis en in zijn leven.
3: Ja, hij is super blij met de vissen die daarin rondzwemmen. We zijn samen ik heb een oproep op Marktplaats gedaan voor die algeeters. Want ik dacht, als dat zorgt dat die ramen schoon worden, dan moet dat lukken. Dus we zijn naar Noord gegaan. Er was een meneer, Chris, en die wilde wel aan Joost een algeeter doneren. Want hij heeft het niet breed. Dus het is niet zo dat hij dat allemaal zelf kan betalen. Dus
1: nee, duidelijk.
3: Met een emmertje met 3 algeeters in de auto over de snelweg. Maar goed, heel dat raam schoon is fantastisch. Dat aquarium ziet er echt fantastisch uit nu. Maar die vissen die hebben gewoon zuurstofgebrek door die pomp. Die dus nu te vies is.
1: Nou, heel duidelijke oproep dus. Heb je ervaring met het schoonmaken van zo'n pomp? En ook mooi om iets voor je medemens te doen. Voel je dan vooral geroepen? Je kan dan even bellen 088-850-51-52. Of een appje naar ons sturen. En dan zetten wij dat denk ik weer door naar jou, Hester. Dat lijkt me wel goed.
3: Dat is goed. En dan zorg ik dat ik erbij ben. Ook voor de communicatie en alles. Ja. Ik hoop heel erg dat er iemand belt.
1: Dat hoop ik ook. Echt, alsjeblieft. Bel of app vooral. En Joost heeft wel aan jou een hele goede, denk ik. Denk ik, hè?
3: Nou ja, hij heeft mazzel dat ik dacht, hey, de radio.
1: Ja.
3: Daar, Enna helpt. Je weet maar nooit wat daar voor leuks uit kan komen.
1: Dus, ja. Dus ja. Stel ons niet teleur. App of bel vooral. En help Joost uit de brand. Hester, ik vond het superleuk om je te horen. En ik kom snel, hoop ik, met een redder in nood.
3: Ik hoop het.
1: Dankjewel.
3: Doeg.
1: Dag. Dus als je luistert en jij wil Joost helpen met het schoonmaken van die aquariumpomp, meld je dan vooral. Stuur even een appje naar 088-850-5152. En dan zou je Joost ongelooflijk blij maken. Dit zijn de Stylistics met Can't Give You Anything.

0: De Stylistics en Can't Give You Anything. Ja, je kan dus even reageren als je net het verhaal van onze Hester hoorde. Er is dus een man in Amsterdam die heeft hersenletsel. En die heeft een heel groot aquarium waar hij ongelooflijk gek op is. Alleen dat aquarium heeft ook een pomp en hij kan zijn linkerarm niet goed gebruiken. En die pomp moet natuurlijk af en toe schoongemaakt worden. Dus luister jij en denk je van, ik kan Joost daar wel bij helpen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je je hulp aanbiedt. Dan moet je even bellen of appen met 088 850 51 52. Er werd al druk gebeld, Maarten, of ging dat toevallig over iets anders?
1: Het waren valt. Tips en tricks, maar nog niet iemand die zegt, weet je, ik kom dat gewoon doen. Dus iemand die dat kan, laat van je horen.
0: Wij wachten nog op deze redder in nood.
1: Ja.
0: Dat zou mooi zijn. En ik zeg tot maandag.
1: Tot maandag.
0: En jij blijft nog even lekker zitten deze middag.
1: Ik blijf nog even zitten, ja. Maar ik vond het leuk dat je er was. Dank je wel.
0: Dank je wel. En jullie allemaal, tot maandag en fijn weekend.

0: tekst en uitleg.
1: Vissers in het strandschoppenbied. Bertje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de C1.
2: Wie is toch die Dekselse Bertje Vissers die de winnende maakt in de finale van het WK? Hij is de gast en komt ook vertellen over alle mooie liedjes die hij maakt met zijn groep Bender.
3: En ik droomde van het jeur.
2: We hebben weer een mooie vertaalplaats.
3: Met de Nederlandse leeuw.
2: En natuurlijk de vergeetmeliedjes.
1: Jongen, wat een wedstrijd.
0: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
14: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
15: Ik ben Gree uit prachtstad Alkmaar.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is bijna 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
17: Hallo.
18: In de zaak tegen de verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum zijn straffen van 47 maanden cel opgelegd. Bij een ongeluk met een spookrijdster in Assendelft zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. En de overleden man die vorige week maandag werd gevonden in de sloot in Avenhoorn is om het leven gekomen door een ongeluk. Over een half uur meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een

0: Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

0: zo bijzonder. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. Het is bijna 8 minuten over 2 de hoogste tijd. Om te beginnen met jij en ik. Met aan mijn rechterzijde vandaag Maarten Farmer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En op links zit Jolanda Baaiens.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Vorige week hadden we best wel een leuk show. Al zeg ik het zelf. We hebben kunnen proeven van de... van de kunsten van Jolanda Baaiens. Die heeft ons speciaal.
2: Heet
0: het drankje ook alweer? Wat was het ook alweer?
2: Dat was Aperol Spritz.
0: Oh ja, dat heb ik heel goed in mijn geheugen gegraveerd. Want ik hoef het nooit meer ergens te hebben. En we zouden nog gaan horen vorige week hoe die blokfluittalenten nou zijn van Jolanda. Is niet gelukt. Blokfluit was pleiten. Maar ja, deze week hebben we hem wel mee, hè, Jolanda?
3: Nou ja, moet je luisteren. Ik heb heel veel moeite gedaan. Ik ben via Marktplaats gaan zoeken. En ik heb erin gevonden. En ik heb hem bij me.
0: Maar dit belooft niet veel goed. Want als je hem thuis niet hebt liggen, dan heb je heel lang niet gespeeld, denk ik altijd.
3: Nee, maar daarom heb ik dus ook, mensen zien het misschien, ook hapjes meegenomen. Om voor jullie het leed een beetje te verzachten.
0: Nou, ik denk eerder dat we dan gebruik maken van die Aperol.
1: Maar heb je geoefend thuis?
3: Ik heb 2 keer geoefend, maar ik woon sinds kort in een appartementencomplex. En ik vond het een beetje
0: sneu. Meteen Frank Vissen voor de deur, hè? Meteen Frank Vissen. Ja. Oké, maar we zijn benieuwd. Deze talenten gaan we zo meteen dus ook even horen. Het programma, hè? Oké, heel benieuwd. We hebben een leuke show vandaag, hoor. We hebben bijvoorbeeld Martijn Fischer. Kennen we die? Martijn Fischer.
1: André Hazes, toch?
0: Ja, speelt onder andere in de film. Volgens mij heeft hij ook nog in het theater gestaan daarmee.
1: Ja.
0: Heel veel films gespeeld ook, hè, in Nederland. Hij heeft ook heel veel spelshows heeft hij meegedaan op tv.
1: Ja.
0: En vergeet niet, hij maakt ook muziek. Ja, zo heeft hij ook een liedje gemaakt met Orgeljoken. Kennen we Orgeljoken?
1: Ja, zeker.
0: Die hebben ook een WK-liedje gemaakt, hè, met Oranje. We gaan even vragen aan hem hoe dat is om met Joken samen te werken. Hè, en of zij meteen een melodietje zo uit de vingers kon krijgen. Ik voel een nieuw duet aankomen. Joken en Jolanda.
2: Helemaal
0: zitten.
1: Twee J's.
0: Dit gaan we helemaal regelen, de twee J's. En Lisa Rose, die komt bij ons, heeft een nieuwe single. Gaat ze live doen. Klinkt echt, het is een hele mooie single geworden. Dat hebben we ook vandaag. Zal ik nog 1 dingetje verklappen wat we nog meer gaan doen?
1: Ja, ik weet niet wat het is. Vertel
0: 2 van de 3.
1: Oh.
0: Zoals gewoonlijk.
1: Voor de verandering.
0: Spelen we altijd. Okay. 2 van de 3 spelen we ook zo meteen. En hoe dat gaat en hoe dat zit, dat hoor je allemaal zo. Win een fantastische cadeaubon ter waarde van €50. Als je zo meteen dus meespeelt in de 2 van de 3. Goed, een bijzonder goedemiddag Noord-Holland. Het is de vrijdag van NH. Met Miley Cyrus, The End of the World. Nou, dan hoeven we ook geen 2 van de 3 te spelen.

0: En is Lionel Richie bij NH met My Destiny. My Destiny is overigens dat ik... ik zit even op de klok te kijken. 3:40. Maar dan ben ik met vakantie. Dan ben ik even lekker vrij.
1: Oh.
0: Ja, is ook fijn, hè?
1: Ik wist dat je de volgende week niet was, maar echt vanaf maandag ben je...
0: Nee, vanaf maandag. Nee, ja, vanaf 6:00 zo met de pieperbandjes.
1: Oh, Nikkies. Heerlijk.
0: Viva Hollandia. Lekker ergens anders. Ja.
1: Ja, ga je weg?
0: Ja, als het goed is zit ik zondag in de auto, dan ga ik naar Oostenrijk.
1: Lekker.
0: Even lekker weg, ja.
1: Ja. Ja. Mooi de natuur in.
0: Mooi de natuur, klein bergwandelingetje misschien hier en daar. Maar
1: leuk.
0: Hoop ook gewoon lekker zon, hè. Dat heb je daar ook.
1: Gaat hondje ook mee?
0: Hondje gaat mee.
1: Ach, wat leuk.
0: Het is één gezellige familie.
1: Ja, hè? Leuk hoor.
0: Goed. Voor het zover is, hebben we natuurlijk nog een heerlijke show vandaag. We spelen zometeen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Even terug naar vorige week. Toen deed Annemarie mee en die won. Wat is de naam van de weerman die je bij ons ieder uur hoort?
2: Jan Visser.
0: Nou, dat was makkelijk voor jou vandaag. 10 seconden niet nodig hoor, Annemarie. Hey. Jij hebt net 3 seconden genoeg. Had ook wel fout geweest als het niet goed had gehad, hè?
1: Nou, dan was het gelijk eindespel.
0: Ja, bedoel, als je Jan Visser niet kent, is nog bekender dan wij, toch?
1: Ja, eigenlijk.
0: Een
1: ja,
0: beetje.
1: Zeker.
0: Het is een fenomeen, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Goed, wil jij zo meteen meespelen met 2 van de 3? Dat kan. Dan wil ik antwoord op de volgende vraag. Welke dijk verbindt Noord-Holland met Friesland? Wil ik van jou weten. Welke dijk verbindt Noord-Holland met Friesland? 088-850-51-52. Je kijkt heel moeilijk.
1: Ja, ik weet het wel, maar ik moet toch even bij je checken zo.
0: Oké, okay. Dus eigenlijk weet je het niet. Doe maar mee. 088-850-51-52.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: Ben je er klaar voor zo meteen?
1: Ja, zeker.
0: Met die blokfluit moeten we nog even uitleggen. Jij hebt ook ons ooit verteld dat je heel goed blokfluit kon spelen.
1: Nee, ik heb niet gezegd dat ik het heel goed kon.
0: Oh, maar je kon het.
1: Ik kan het een beetje.
0: Ja, je kan het in ieder geval beter dan ons. Dat is de reden waarom wij geen instrument hebben. Maar goed, we gaan het zo meteen horen. Hè? Want zo meteen is het moment daar dat jij mag laten horen aan ons hoe het jou afgaat met die blokfluit.
1: Ja. Nou, hoe ik afga met die blokfluit.
0: We gaan het zo meteen allemaal horen. Jo, het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Duivenuitwerpselen.
0: Oh, dat is echt weer een onderwerp voor de vrijdag. Ik hoor het al waar het heen gaat. En de Backstreet Boys hoor je ook zo.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barthe in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Dit is een uittip.
6: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
5: Dit was een uittip.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek... en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
14: Ik ben Jelle uit Bussum.
15: Ik ben Marika uit Medeblik.
16: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is is 2:30, momenteel in Hilversum is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van bijna 4 jaar. Twee van de herugewaarden sloten een deal met het Openbaar Ministerie over het teruggeven van de Roemeense schatten in ruil voor een lagere strafeis. De derde verdachte bleef ontkennen dat hij betrokken was bij de roof. Toch kreeg hij dezelfde straf, omdat het niet duidelijk was wie de stukken heeft teruggegeven. Bij de roof in januari vorig jaar namen de dieven een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 gouden armband is nog spoorloos. Op de Dam is een protest tegen het optreden van rapper Ye. De komst van de Amerikaan is omstreden door antisemitische en discriminerende uitspraken die hij in het verleden deed. West treedt morgen en maandag op in het Gelredome in Arnhem. In een aantal Europese landen is hij niet welkom. De overleden man die vorige week maandag werd gevonden in een sloot in Avenhorn is door een ongeluk om het leven gekomen. Toen de politie onderzoek deed op de plek waar hij was gevonden, miste zij zijn telefoon, portemonnee en sleutelbos. Die zijn uiteindelijk toch teruggevonden in de buurt van het lichaam van de 53-jarige Kochelander. Amsterdam voert de vergunningplicht voor toeristenwinkels in de binnenstad definitief in. Daarmee wil ze malafide ondernemers tegenhouden. Eerder is een proef gedaan in een paar straten in het centrum. Die was succesvol. Nu komt de regel ook op de Nieuwe Dijk en in de Warmoestraat en Lange Niesel. Ja, en dan gaan we even naar een heel ander onderwerp. In sommige steden zijn ze namelijk overal en niet iedereen is dol op ze. Ik heb het over duiven. Maar sommige mensen die hebben ronduit een hekel aan die gevleugelde diertjes.
0: Ja.
13: Zo is er dus een man die alle duivenpoep op het dak van zijn huis helemaal zat was. Daarom heeft hij door een AI aangedreven waterkanon gemaakt.
0: Oh jee.
13: Ja, zodra er duiven op zijn dak staan of gaan of landen, dan gaat dat ding dus werken, want er zit ook een cameraatje aan en een sensor.
0: Je ziet wanneer er een duif aankomt.
13: Ja, en dan gaat dat ding dus spuiten.
0: Hmm.
13: Het is een hele diervriendelijke methode, want de straal is net hard genoeg om de dieren weg te jagen.
0: Oké. Hebben we wel last van duiven? Ik zit even bij mijn thuis te denken, maar ik heb ze niet zozeer. Duiven dan niet, hè?
14: Duiven vind ik wel leuk. Weet je, als je wakker wordt en dan heb je het raam op en dan
13: roekoe. Ja.
14: Heerlijk.
0: Maar dat vind ik sowieso maar met gewone vogeltjes of zo vind ik dat ook wel gezellig.
14: Ja, ja.
0: Er zijn van die schreeuwlelijke. Oh man, zo'n spreeuw of zo. Is het
13: een
0: spreeuw?
13: Ja, dat is heel erg, ja.
0: Of zo eentje die keit in zo'n boom zit te pikkeren.
14: Dat is een specht.
0: Is dat een specht?
13: Of meeuwen, weet je wel. Die helemaal op je bijna aanvallen. Maar
0: die zijn groot ook, hè, die meeuwen. Heb je ze van dichtbij gezien?
13: Ja, die zijn heel groot. Maar ik moet wel zeggen, duiven kunnen echt zeker, bijvoorbeeld in Amsterdam, op sommige plekken, zijn ze gewoon een plaag, hè. Dat plant zich maar voort.
14: Ja.
13: En ze brengen ook ziektes over. Dus,
14: maar hoort ook een beetje bij Amsterdam. Als je daar niet verder kan, dan ga je maar ergens
13: anders. Ja, je bedoelt dat mensen ziektes overbrengen.
14: Nee, dat wist ik nog niet.
0: Oplossing is iedereen een waterpistooltje in Amsterdam.
13: Ja, ik denk toch? Dus dat we met z'n allen daar met een waterpistooltje moeten
0: gaan
13: lopen.
0: Kan de ME niet met dat kanon zo de straat in even
13: Maar
0: zo
13: dan is het weer niet zo diervriendelijk.
0: Dat kan weer niet.
13: Nee, goed. Nou, denk hier nog even over na. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Jolanda. Ik maak een grapje, hè, voordat ik straks weer 100 reacties krijg. Dat het weer niet kan natuurlijk.
14: Partij van de dieren.
0: Och nee, ik maak een grapje, mensen. Absoluut niet doen, hè. Niet de ME erop afsturen. Ook niet de politie bellen als de Dam vol zit met duiven. Goed, het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag is het droog in de provincie en op veel plaatsen schijnt de zon, afgewisseld door wat bewolking. In de kustgebieden is het overwegend stralend. Temperaturen zijn nog wat aan de lage kant, zo'n 18 tot 19 graden, maximaal. En de wind is matig uit het westen. De komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Ook morgenochtend, periode met zon en droog weer. In de middag en avond komt er meer bewolking en vallen er waarschijnlijk enkele buien.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 3 vertragingen. Het valt allemaal wel mee. Je krijgt de langste. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 5 minuten.

0: Ja, but nothing's gonna stop us now. Ja, dat is een beetje voor het spelletje wat we gaan spelen.
1: Jij en ik. En 2 van de 3.
0: We spelen namelijk 2 van de 3. Spelen we vandaag met George. George, goedemiddag.
2: Ja, George heeft zijn zeggen dicht.
0: Hoe is het, George?
2: Je komt helemaal door, je valt steeds weg.
0: Oh, dat is niet zo best. Ik heb begrepen dat jij in een bos loopt momenteel, hè?
2: Nee, je loopt in Heemskerk.
0: Oh, je loopt in Heemskerk. Wat ben je nou aan het doen dan, George? Het is George, hè? Dat is het wel, hè? Wel, juist
2: ja,
0: aan het
2: telefoon. Ja, George.
0: George, oké, George. Hoi. Sta ik bij jou op de speaker?
2: Weer weg, ja.
0: Oh jee. Weet je wat we gaan doen? We gaan even kijken of we George opnieuw kunnen bellen. Ik laat Maarten even opnieuw bellen. Leg ik nog even uit wat voor spel we gaan spelen. We spelen dus 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Vandaag win je in 2 van de 3. Dat is echt wel leuk. Een cadeaubon ter waarde van €50. Mag je gaan uitgeven bij een bekende sportwinkel. Moet je natuurlijk wel winnen. En als je dan gewonnen hebt, dan ga je naar huis met die prijs. George, daar ben je weer. Hoor je, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is de lijn stabiel?
2: Ja, nu is hij stabiel.
0: Nou, zullen we dan gewoon meteen met het spelletje gaan spelen?
2: Nou, ik doe mijn best hoor.
0: Oké, eerst even de selectievraag. Welke dijk verbindt Noord-Holland met Friesland?
2: Ja, de Zaafstraatdijk.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Ben je er klaar voor, George? Dan gaan we beginnen.
2: Goed, dan gaan we. Maar.
0: Welke snelweg loopt als ring om Amsterdam? Ik zoek een A-naam.
2: A10.
0: Ja. Hartstikke goed. En dan vraag 2. Wat is de hoofdstad? Komt hier George van Duitsland?
2: Berlijn.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, zo makkelijk kan het zijn, hè? Daar zijn we er al. George, gefeliciteerd. Je gaat naar huis met een fantastische prijs.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Heb je goed gedaan. Ik ga je blij maken, want je wint een cadeaubon ter waarde van €50. Mag ik eruit geven bij je. Pluto Sport, blijf hangen. Kom Maarten zo meteen bij je. Goed, George.
2: Hey, hartstikke bedankt.
0: Oké, dag. Geen banden zien.
1: Jij en ik. Twee van de 3.
0: Ja, zometeen gaat het echt gebeuren. Jolanda, op de blokfluit. Ja, bereid je maar even fysiek voor hoor. Zometeen dus. Naar Martin Garrix en Ed Sheeran.
3: Oh nee, toch?
0: Repeat it.

0: met La Isla Bonita. Er worden hier ontzettend grote voorbereidingen getroffen. Want er gaat iets gebeuren. Moeten we even een klein beetje toelichten. In deze show hebben we de gekste dingen, de gekste fratsen. En zo kwam 3 weken geleden te sprake dat de Aperol Spritz moest er een keer proberen. Absoluut moest een keer gedaan worden. Ik had het nog nooit gehad. Maar vorige week neem ik het ook nooit meer. Want we hebben het meegenomen, hè, Jolanda?
1: Ja, nee, ja. Ik heb echt mijn best gedaan.
0: Je hebt ook helemaal uitgezocht van hoe die verhoudingen toe moesten, hè, met de Aperol Spritz. Het was niet gelukt ook.
1: Nee,
0: het was verkeerd om.
1: Ja,
0: het was sterk.
1: Ja,
0: het was een soort olie niet weg te krijgen.
1: Ja.
0: Toen ook vorige week, of 2 weken terug, hadden we het erover. Over instrumenten bespelen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, Maarten en ik doen dat niet.
1: Jij kon de triangle.
0: Ja, dat is waar.
1: En Maarten, die kon op zo'n...
3: Marimba.
1: Marimba.
0: Ja. Dat heb ik ook nog wel eens een keer zien, hoor. Ja, dit is kwijt, dat spul.
1: Oh.
0: Toen zei jij, ik kan... met hele serieuze toon, zei je toen ook.
1: Ja.
0: Ik kan goed spelen op een blokfluit.
1: Nee.
3: Jawel.
0: Nou, dat kwam
1: er
0: wel op neer.
1: Het woordje goed kwam er niet in voor.
0: Oké, maar het was redelijk, toch?
1: Ik kan blokfluit, want dat was verplicht.
0: Ja, op school bedoel je?
1: Ja.
0: Dus jij beheerst de blokfluit als geen ander.
1: Ja.
0: Vorige week zouden we dat eigenlijk doen. Toen was je hem vergeten, zogenaamd.
3: Ja.
0: Zogenaamd.
1: Toen kregen jullie wel een lekker drankje.
0: Dat is een heerlijk drankje was dat trouwens. Ja. Toen waren we het ook meteen weer vergeten na dat drankje. Zullen we het gewoon maar even proberen? Wil je een beetje galm erbij zo meteen, Jolanda? Dan ga ik even de pauken erbij pakken. Dan gaan we even... Een momentje, oh, wacht even.
1: Nee, moet even influiten.
0: Oh, je fluit hem even in.
3: Oeh.
1: Ja.
0: Oké, wacht. Ja, ik geef je nog een kleine voor. Neem even een flinke teug. Daar zoek ik de galmbakken bij. En dan is dit je moment. Was nog niet heel goed.
3: Was dit het?
0: Nee, dit gaat niet goed.
1: Het gaat
0: genoeg.
1: Nu goed doen.
0: Maar ze schiet in de lach. Herkansing.
3: Oké. Okay.
1: Nee, fout.
0: Oeh. Ik hoorde wel aan die noot dat dat al het einde was.
3: Mooie uithaal.
0: Ja, mooi. Ik heb begrepen dat Celine Dion weer gaat toeren. Misschien heeft ze nog iemand nodig. Hè? She walks like a Jolanda maken we ervan in plaats van... Nou, nog even een applausje voor Jolanda!

0: talks like Rihanna. We kunnen er ook van maken, ze fluit als Yolanda. Hè?
1: Ja,
0: dat is
1: ja.
0: Heel goed, hè? Nou. Yolanda, nou, we moeten toch wel even zeggen, er komen wat berichten binnen. Want ja. Zo zegt hier Rina, die zegt, toppertjes, ja. Heeft woord gehouden. Ja, wel gedaan.
1: Ja, ik heb nachten niet van geslapen.
0: Hier zegt ook iemand, Rondo, wie is dit? Hier zegt iemand, doe je ook verzoekjes? Willemijn zegt dat.
2: Deze wil Rondo... Russo.
0: Rondo Russo.
1: Dat is Berdien Stenberg is dat.
0: Hoor zeggen wat je niet... Je moet gewoon zeggen, ja, joh, dat zit niet in mijn repertoire.
1: Nee, ik doe over het algemeen alleen kerkmuziek.
0: Oké, okay. Oh, ja. Dan houdt het bij mij al snel op.
2: Ja. Halleluja.
0: Ja, is dat een optie? Ja, halleluja. Of zing halleluja.
1: Ik heb ooit nog een stille nacht kunnen spelen... maar ik denk niet dat dat nog...
0: Volgende week staan we met NH trouwens live vanaf Alkmaar. Voel jij je geroepen om daar live voor... een stuk of 2000 man dit te doen. Of
2: ga je met de vet rond?
1: Nou, zullen we dat maar niet doen? Want ik ben bang dat we iedereen wegjagen dan.
0: Nou, dan doen we het uurtje of 6 als het klaar is. Dan gaat iedereen zo naar huis. He? Dat er een oplossing.
1: Dat we zeker weten dat iedereen weg is.
0: Echt, dat we de laatste gewoon huilend naar huis gaan. Hè? Ja. Nou ja, zonder doel. Ze heeft het wel gedaan. Hè? Doe het maar eens na, Maarten.
2: Weet ik ook. Ik vind het knap. Vind het
0: jij volgende keer met die marimba.
2: Marimba.
0: Hoe ja, dat ding ook mag.
2: A, B, doem, doem, doem.
0: Oh, die belooft wat goeds.
2: Dat denk
0: dan
2: wel.
0: Neem ik die triangel een keer mee in een. Nou, laat die week erop doen we het alle drie tegelijk.
1: Ja, en dan gaan we echt gewoon een hit scoren met z'n allen.
2: Ja, we zijn een band.
0: Oh, man. Nou, over hitscoren gesproken. Zometeen bij ons is Lisa Rose.
2: Oh, die ken je misschien.
0: Ja, ik probeer een mooi bruggetje te maken.
2: Heel mooi.
0: Ja, fantastisch. Die zou je misschien kunnen kennen van TikTok. Als je op TikTok ziet. Heel veel volgers. Maar is ook bekend geworden omdat zij een liedje van Terug in de Tijd, keer het over Yves Binnens, heeft vertaald naar het Frans.
2: Ja, ik ken haar. Ja. Ik ben zelfs een beetje fan, want ze kan prachtig zingen.
0: Ja, nou, wij hebben stiekem al even meegeluisterd met wat ze zometeen gaat doen. Ze gaat het zometeen doen. Alleen op een. Ze wordt begeleid door een piano en dan zingt zij live. Het is dus niet de versie die op Spotify staat, maar het is wel heel mooi. Ze schrijft zometeen even aan.
2: Mooi.
0: Ja, mooi. Gaan wij ook door met de show? Want Michael Jackson hoor je ook zo. Wanna be starting something? Nou, wat dacht je van een band? Willen we beginnen met die blokfluit van Yolanda, hè?
3: Zaterdag.
4: Helemaal NH.
3: Het grootste percentage Noord-Holland.

0: percentage Noord-Hollandse hits.
1: 2 voor het geld, 2 voor
2: muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
3: Helemaal in Haag.
4: Nick Velderman.
5: Het hele land is rood, wit.
2: Helemaal in Haag.
3: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
3: Op de radio bij NH.
7: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend. En staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live. Via theaterdevest.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media.

0: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
1: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
2: Ik ben Annie uit Volendam.
3: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
4: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
5: Er is 1:01. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In de zaak tegen de verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum zijn straffen van 47 maanden cel opgelegd. De gemeente Bloemendaal en het COA willen 100 tot 120 asielzoekers laten wonen in de Tiltenberg in Vogelenzang. En de gemeente Amsterdam gaat de vergunningsplicht voor toeristenzaken in de binnenstad definitief invoeren. Over een half uur meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het staat momenteel 6 vertragingen bij ons in de provincie. Krijgt ze langer dan 20 minuten. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. Nou, 21 minuten.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten

0: Het is Michael Jackson bij NH met Wanna Be Starting Something. Ja, we gaan ons heel even in Parijs wanen. Want de Frans-Nederlandse zangeres Lisa Roos is bij ons in de studio. Met haar gloednieuwe single. Ik hoop dat ik het goed zeg. Waarbij Frans is niet zo goed. Midden in Parijs. Lukt mij nog wel, denk ik ook. Hè? Ja, Lisa Roos die timmert in hoog tempo aan de weg. Grote kans dat je haar al eens gehoord hebt. Je kent haar misschien van haar optreden met Bart Hoogkamer. In een uitverkocht Ahoy heeft ze dus ook gedaan. Haar Franse vertaling op TikTok heel erg bekend geworden van Terug in de Tijd van Yves Berendsen. Ze is vandaag bij ons. Het is Lisa Roos. Lisa, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nick.
0: Als ik tegen jou zeg, wie is Lisa Roos? Wat zou je dan zeggen?
1: Goeie vraag.
0: Ja.
1: Ik denk, zoals de meesten mij kennen, Frans-Nederlandse chansonzangeres.
0: Ja.
1: Zangeres.
0: Ja. Want even voor de duik, jouw ouders zijn dan Frans? Of jij hebt Franse roots?
1: Klopt, mijn moeder is Frans.
0: Oké.
1: Ja. Dus zij heeft me ook altijd tweetalig opgevoed. En ik heb allemaal familie wonen in Frankrijk. Dus ik ben er vaak te vinden.
0: Dus jij spreekt ook echt vloeiend Frans?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ben je blij dat jouw moeder dat gedaan heeft? Dat ze gezegd heeft van, joh, ik ga je opvoeden in twee talen?
1: Ja, nu achteraf wel, want het is wel handig.
0: Ja,
1: en op de middelbare school was het ook handig.
0: Snap ik, ja. Hoe was dat vroeger voor jou dan? Had je er moeite mee? Of is dit iets wat gewoon vanzelf gegaan is dan, zo'n tweede taal leren?
1: Het is denk ik vanzelf gegaan, want ik weet eigenlijk niet beter. Het was altijd, ik spreek Frans met mijn moeder, Nederlands met mijn vader. En thuis gaat het een beetje door elkaar. Ja, ik weet gewoon echt niet beter. En als ik Nederlands praat tegen mijn moeder, dan zegt ze ook Frans praten.
0: Ja. En je hebt er wel wat aan gehad, want je past het dus ook toe in de liedjes die je maakt.
1: Klopt.
0: Jij hebt iets gevonden, want soms zing je Nederlands en dan een stukje Frans. Of helemaal. Hoe ben je tot die ontdekking gekomen dat dat heel goed kan werken in bepaalde liedjes?
1: Nou, ik ben sowieso heel groot fan van de Franse chansons. Daar ben ik mee opgegroeid met Céline Dion, dat zegt mijn icoon.
0: Ja.
1: Pia, Charles Navour, et cetera. En toen ik eigen muziek ging schrijven, dacht ik, wat ga ik nou eens doen? Ik vind die chansons heel mooi, dus ik ben chansons gaan schrijven. Maar ik ben ook wel echt fan van de Nederlandse popmuziek. En ja, het voelde voor mij gewoon heel logisch en eigen om het Frans-Nederlands te schrijven. Dus toen ben ik die talen ook een beetje gaan combineren. En ja, dat werkte volgens mij best wel goed.
0: Nou, ik denk dat het heel goed is aangeslagen. Want jij kent het filmpje nog ook wel van Terug in de Tijd. Je hebt het zelf gemaakt.
1: Ja.
0: En daar kreeg je echt ontzettend veel reacties ook op, toch? Op TikTok.
1: Ja, klopt. Dat was echt heel leuk. Ja, ik had gewoon op een blauwe maandag dacht ik, nou, ik ga dat liedje eens hertalen naar het Frans. En ik had het op TikTok geknald. Gewoon in de woonkamer. En die ontplofte toen inderdaad. En de mensen vonden het echt een hele mooie versie. Het werd ook een soort balladversie eigenlijk.
0: Heeft Yves daar wel eens op gereageerd eigenlijk?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat zei hij ervan?
1: Hij vond hem ook heel mooi.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, en uiteindelijk heb ik hem natuurlijk ook gereleased. En daar moest hij ook weer toestemming voor geven. Dus dat
0: heeft hij
1: allemaal
0: gedaan.
1: Heb je
0: hem wel eens ontmoet ook?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Leuk,
1: ik heb hem een paar keer gezien. Ja.
0: Moet je niet een keer samen met hem doen dan? Dat hij dan een stukje Nederlands doet en jij dan in het Frans?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, toch?
1: Ja, zie je als je dit ziet.
0: Want het grote podium ben je wel een beetje gewend ondertussen. Want je hebt ook Mart gedaan.
1: Klopt.
0: In een uitverkocht Ahoy. Ik kan me voorstellen dat het best spannend is.
1: Ja, dat was echt heel spannend. Het spannendste wat ik tot nu toe heb gedaan.
0: Hoeveel mensen zitten er in zo'n zaal?
1: Wat is het?
0: 10.000, 15.000?
1: 15.000, zoiets.
0: Jeetje. Ben je nerveus dan? Als je dat weet en je hoort dat van tevoren, joh, Ahoy, 15.000 uitverkocht. 16.500 bezoekers kunnen erin, zie ik.
1: Ja.
0: Ben je nerveus?
1: Ja, ik heb die nacht niet echt goed geslapen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Heb jij een maniertje voor jezelf als je dat podium opgaat, dat je dat toepast, dat je wat rustiger wordt?
1: Ja, ik keer best wel in mezelf. Ik weet nog van Ahoy dat ik heel erg in mezelf zat en in mezelf een beetje zat te zingen en ik was echt een soort van mentaal aan het voorbereiden op dat moment of zo. En toen ik het podium op mocht, dan gaat er een soort knop om en dan valt het ook wel weer van je af.
0: Maar dus als je de eerste noot zingt, dan is het eigenlijk allemaal goed. Als dat goed gaat, dan
1: Ja, dat gebeurde inderdaad. En toen dacht ik ook van, wow, dit is gaaf en we gaan het doen. En ja.
0: En wanneer zelf is een uitverkocht Ahoy? Wanneer ga je zelf toeren?
1: Nou ja, als je mag dromen, dat zou
0: wel... Mag altijd.
1: Ja, dat zou heel vet zijn. En Maar ik heb nu eerst een andere show die eraan komt op 26 juni.
0: En dat is?
1: In het Openluchttheater, Cabrio Openluchttheater.
0: Mooie plek.
1: Ja, dus we gaan daar eens even rustig beginnen. En wie weet...
0: Kan je het een beetje proeven allemaal ook, toch?
1: Ja.
0: Een nieuwe single dus, midden in Parijs. Ik zeg het tussen mijn Frans een beetje goed, Parijs.
1: Ja, perfect. Parijs.
0: Okay.
1: En je doet ook echt dat Franse Parijs.
0: Ja, ik vond zelf ook dat ik het heel goed neem, moet je
2: heel
0: zeggen.
2: Goed.
0: Ja, toch? Maar het is zo. Ik kan hem vragen, waar gaat het over? Maar het lijkt me dat het gaat over dat je midden in Parijs bent. Maar waar gaat het over? Vertel.
1: Het gaat eigenlijk een beetje over dat nostalgische, romantische gevoel wat je hebt als je naar Parijs gaat. Parijs is gewoon,
0: stad van de liefde.
1: Stad van de liefde.
0: Ja.
1: En ook een van mijn favoriete steden. Ik vind het gewoon altijd heerlijk om daarheen te gaan en lekker door die stad te wandelen. En dan krijg je gewoon lekker dat verliefde, vrolijke gevoel.
0: En daar gaat het daar liedje gaat eigenlijk het ook over. Ja. Je doet zo meteen bij ons wel een andere versie. Want het is de versie alleen met piano, hè, met
1: ja.
0: keys.
1: Ja.
0: Wij hebben stiekem even meegeluisterd net. En het klonk echt ontzettend goed. Hoe het voor jou gaat klikken straks aan de andere kant van de radio, dat hoor je zo meteen. Want ze is bij ons vandaag. Dames en heren, mag ik een applaus, Lisa. Doei!

stond bij ons in de arena in Amsterdam. American Girls, het is Harry Styles bij NH. Vandaag bij ons is Lisa Roos. Doet haar nieuwe single met piano. Achter de piano zit Henk, voor de mensen die het willen weten. Henk, goed dat je er bent, hè? Ja, hij steekt de duim omhoog. Dames en heren, mag een applaus voor Lisa Roos.

0: Nou, dames en heren,
1: wat een echt mooi is het, hè?
2: Heel mooi.
1: Hou het ook in de gaten, want ze wordt ontzettend groot. Ze staat binnenkort zelf helemaal aan de hooi, hè? Duur nog wel even, ja, maar het gaat wel gebeuren. Lisa Roos bij ons met haar single Midden in Paris.

0: Het cake bij The Ocean. En als ik tegen jou zeg, Jolanda, ik ben de bekendste en de knapste radiopresentator van heel de wereld.
1: Ja.
0: Is dat verhaal dan waar?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Als ik dan zeg, jij bent de beste blokfluitspeler van heel de wereld. Is dat verhaal waar of niet waar?
1: Bij mij?
0: Ja.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, dat is dus exact wat we zo meteen gaan doen. We spelen zo meteen waar of niet waar. Dat doen we zo meteen met Maarten. Maarten is wat tegengekomen de afgelopen week. Aan jou de belangrijke taak om uit te zoeken. Is dit verhaal waar of niet waar? Doe je mee, maak je kans op een fantastische prijs. Dat zo. Ook het nieuws van 16:30 met Jolanda. Wat zit er zo meteen in?
1: 3500 flessen lachgas zijn gevonden in Hoorn.
0: Dat is bij jou in de buurt.
1: Ja, waarom denk je toch? Dat je zo zit te giechelen?
0: Oh ja, vandaar dat die fluit zo hoog klonk, hè? En Justin Timberlake, hoor je ook zo.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ik ben Karin, al 33 jaar thuis in Alkmaar.
9: Ik ben Olle, uit het altijd gezellige Bresland.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2 minuten over 16:30, momenteel in Alkmaar is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 3 verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van bijna 4 jaar. 2 van de herugewaarden sloten een deal met het Openbaar Ministerie over het teruggeven van de Roemeense schatten in ruil voor een lagere strafeis. De 3e verdachte bleef ontkennen dat hij bij de roof betrokken was. Toch kreeg hij dezelfde straf omdat het niet duidelijk was wie de stukken nou eigenlijk heeft teruggegeven. Bij de roof in januari vorig jaar namen de dieven een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 gouden armband is nog steeds spoorloos. De gemeente Bloemendaal en het COA willen 100 tot 120 asielzoekers laten wonen in de Tiltenberg in Vogelenzang. Het pand staat al een tijdje leeg. De opvang start waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar en duurt maximaal 3 jaar. De gemeente informeert omwonenden en de gemeenteraad over de komst van de asielzoekers. En binnenkort wordt hierover informatiebijeenkomsten georganiseerd. De politie in Hoorn heeft samen met andere diensten ruim 3500 flessen lachgas in beslag genomen. Ze vonden de verboden waar gisteren tijdens een aangekondigde controle bij een bedrijf op bedrijventerrein Hoorn 80. De straatwaarde is ongeveer €250.000. De controle werd gedaan in het kader van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Amsterdam voert de vergunningplicht voor toeristenwinkels in de binnenstad definitief in. Daarmee wil ze malafide ondernemers tegenhouden. Eerder is er een proef gedaan in een paar straten in het centrum en dat ging goed. Nu komt de regel ook op de Nieuwe Dijk, in de Warmoestraat en de Lange Niezel.
10: Ja, vorige uur had ik het misschien over duiven. Nu ga ik het hebben niet over muizen, dus niet over vogels, maar over naaktslakken.
0: Van die vieze beesten.
10: Ja, vies, hè? Ja. Nou, die hebben namelijk voor een stroomstoring gezorgd in een attractiepark.
0: Oh.
10: Ja, die nudistische slakken die trokken met z'n allen naar een elektriciteitskastje en nestelden zich rondom wat schakelaars. En dat veroorzaakte kortsluiting, waardoor 5 attracties van het pretpark in Hengelo uitvielen.
0: 5 attracties?
10: Ja.
0: O, jeetje.
10: Nou, inmiddels zijn de naaktslakken weggehaald en doen de attracties het gelukkig weer.
0: Sabotage was het.
11: Oh, ja, zit je nou in Hengelo?
10: In Hengelo.
11: Hengelo Overijssel?
10: Ja.
11: Oh, dan weet ik wel waar dat is. Dat ging vroeger ook altijd.
10: Ja?
0: Wat is dit voor attractiepark dan?
11: Attractiepark is een groot woord.
0: Het is gewoon een grote speeltuin.
11: Draaibolen en een
10: goed. Er zijn attracties, dat noem je attracties.
0: Ja, dat is het.
10: Nou ja, goed.
0: Maar jij moet even uitleggen. Jij bent daar geboren. Jij komt er vandaan.
11: Geboren en getogen.
0: Ja, dat weet misschien niet. Dat weet misschien niet iedereen, maar jij komt daar eigenlijk vandaan. En dat was een soort speeltuin. Daar kwam jij heel van de attractiepark. Daar kwam je heel vaak.
11: Heel vaak kinderfeestjes.
0: Dus wij kennen de Efteling en jij had dat.
11: Ja.
0: Het verschil zijn.
11: Ik ben er nog 2 jaar geleden geweest.
0: Waren er toen ook al naakslakken?
11: Die waren er niet.
0: Vast in de attractie?
11: Nee, niet dat ik weet.
10: Nee, maar ik weet niet of jullie ook is opgevallen, maar naakslakken, ik zag ze vroeger eigenlijk nooit zoveel, maar tegenwoordig onder havenklap.
0: Nou, moet je ik zeggen, ik zie ze juist minder, heb ik het idee. Oh, ik kwam ze vroeger altijd heel vaak tegen.
11: Oh, jullie hebben totaal...
0: Nee, ja, dat komt sinds ik op die blokfluit heb gespeeld. Ik ben alles kwijt.
10: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Jolanda. Dan komt er een berichtje binnen van Annemiek. Die zegt, dat is waar. Ho, Annemiek, we spelen het spel nog niet, hè? Dat gaan we zo meteen spelen.
11: Nee, maar ik vond het verwarrend net. Want jij zei, we gaan straks dit waar of niet waar doen. En toen kwam Jolanda met een bericht en mensen dachten, dat is dus waar of niet waar.
0: Ja, oké, dat is misschien... Ja, dat is nog niet... Nee, we doen het zo meteen, hè? Geen paniek, hè? Voordat we gaan het zo meteen spelen.
11: Dit was het nieuws en dat was 100% waar.
10: En alles wat ik zeg is gewoon waar.
0: Dit was allemaal waar. Ja, is het goed afgekaderd zo? Oké, het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
12: Hoi, goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog in de provincie en op veel plaatsen schijnt de zon. Afgewisseld door wat bewolking. In de kustgebieden is het overwegend stralend. Temperaturen zijn nog wat aan de lage kant, zo'n 18 tot 19 graden. Maximaal. En de wind is matig uit het westen. De komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Ook morgenochtend, periode met zon en droog weer. In de middag en avond komt er meer bewolking en vallen er waarschijnlijk enkele buien. Temperatuur morgen maximaal zo rond de 19 graden. De wind waait meest matig uit het zuiden.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 2 vertragingen bij ons in de provincie. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld 14 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer momenteel 53 minuten.

0: Dit is Johnny H. Jazz bij NA met Shadow Dreams.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Nou, dat is precies wat we nu gaan doen. Maarten, jij kwam wat tegen de afgelopen week. En ja. Aan jou de vraag, is dit verhaal waar of niet waar?
4: Nou ja, het is een prachtig gezicht, ergens in Brabant. Een gigantische vuurrode bloemenzee.
0: Mooi!
4: Ja, het was alleen niet helemaal de bedoeling.
0: Oh jee.
4: Want er woont een boer daar en die boer die wilde gras zaaien op zijn erf, zeg maar.
0: Oké.
4: En hij kreeg een veld vol klaprozen.
0: Dat is dus niet gelukt.
4: Nee, hij had zaad voor klaprozen gekocht in plaats van gras. Enorme tegenvallen, want hij wilde daar natuurlijk veevoer van maken. Dat gaat niet
0: lukken. Van het gras dan?
4: Ja, met klaprozen gaat hem dat niet worden.
0: Nee.
4: Maar ik had er zelf wel op lachen. Hij zegt, ja, je kunt er lang over treuren, maar het helpt toch niet. En iedereen maakt fouten. Het ziet er wel leuk uit.
0: Dat is dan goed meegenomen. Ja. En bij die koeien is het natuurlijk zo, maar de boer die kent vreet hij niet, hè? Dus klaprozen gaan niet naar binnen bij die koeien.
4: Die gaan niet naar binnen, nee.
0: Oké, de vraag is dit verhaal waar of niet waar? Dat kun jij laten weten. 088 850 51 52 088 850 51 52. En win daarbij een ontzettend...

0: met If I Could Turn Back Time.
1: Is het waar
2: of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Nou, we kennen eventueel iemand die de tijd wil terugdraaien. Tenminste, als het verhaal waar is natuurlijk. Hè. Ja, we spelen waar of niet waar. Je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Maarten, wat kwam jij tegen?
4: Ja, een boer in Brabant die heeft een hele grote fout gemaakt. Hij heeft zijn hele gazon, wil ik zeggen, maar zijn hele weiland. Het is heel groot, zijn voetbalvelden.
0: Ja,
4: het is hartstikke groot. Volgezaaid met klaprozenzaad in plaats van graszaad. Dat wilde hij gebruiken als veevoer. Maar ja, klaprozen, dat gaat hem niet worden bij die koeien.
0: Nee.
4: Dus die man die baalt.
0: We gaan even naar Evert. Evert, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Nick.
0: Heb jij misschien een tuintje of een voortuintje of een balkonnetje?
5: Nou, ik heb een klein voortuintje. Ja. Dat klopt.
0: Is daar ruimte eventueel voor wat klaprozen?
5: Nee, geen klaprozen.
0: Nee, absoluut niet. Je ziet ze niet zitten ook.
5: Nee, het zit hartstikke vol.
0: Ja, oké, zou ik ook zeggen. Ja. Zeg ik ook altijd vaak. Ja. Evert, vertel, is dit verhaal waar of niet waar?
5: Ja, dat is hartstikke waar.
0: Nou Maarten, vertel maar.
4: Het is inderdaad waar, ja.
0: Oh, het zal je gebeuren, hè.
5: Ja, niet even arme man.
0: Het is niet een klein voortuintje, Evert. Het is echt het is flink veld.
4: Ja.
5: Nee, ik zag het gisteren. En de man stond er middenin en hij lag als een boer met kiespijn.
0: Ja, dat deed hij echt. Ja. Dat vind ik mooi dat je dat zegt, Evert. Over de boer met kiespijn gesproken, dat ben jij niet. Want jij wint een ontzettend mooie prijs vandaag. Ik kijk even naar Maarten. Maarten, wat zit er in de prijzenpot?
4: Ja, nou, lieve Evert, je tuintje kan wel klein zijn, maar wij gooien hem helemaal vol met klaprozenzaad. Speciaal voor jou.
0: Ja, pas op. En die boer komt bij je langs. Die gaat je tuintje even ontploegen. Voor je weet is je hele volgtuin met klaprozen. Nee, we lopen je te dol, hè?
4: Nee, ik had een mooie prijs.
5: Ja,
4: oké.
5: Okay.
0: Evert, dankjewel voor het meespelen, hè?
5: Ja,
0: en fijn weekend.
5: Ja, jullie ook, hè? Oké, doei.
0: Klaprozen, is wat voor jou misschien?
4: Ik vind ze mooi, maar ze bloeien zo kort.
0: Oh ja, beetje zoals mijn leven is, hè?

0: Er is Justin Bieber bij NH met What Do You Mean. Zometeen bij ons Martijn Fischer. Ja, die ken je onder andere. Die heeft André Hazes gespeeld. Daar ken je hem van. Zowel in de film als op het podium. Heel erg bekend acteur. Hij heeft zo ontzettend veel gedaan dat ik geen eens weet waar ik moet beginnen. Hij schrijft zo meteen even aan. Ook zo meteen hoor je Wham. Wake me up before you go.
1: Zaterdag.
2: Helemaal NH.
1: Het grootste percentage Noord-Holland.

0: percentage Noord-Hollandse hits.
1: Eén voor het geld, twee voor
2: muziek
1: de show,
2: gemaakt op Noord-Hollands bodem.
3: Helemaal in Haag.
4: Nick Velderman.
1: Het hele land is rood, wit.
2: Helemaal in Haag.
3: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
3: Op de radio bij NH.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
8: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer en nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid, een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
9: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
8: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
11: Ik ben Doesgeen en ik kom uit Egmond aan Zee.
12: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
13: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
14: Ik ben El en ik weet het wel.

0: 4 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is opnieuw een verdachte aangehouden voor de explosie afgelopen maand bij een kantoorpand op de Zuidas. Het gaat om een 16-jarige jongen. In de zaak tegen de verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum zijn straffen van bijna 4 jaar cel opgelegd. En de gemeente Bloemendaal en het COA willen 100 tot 120 asielzoekers laten wonen in de Tiltenberg in Vogelenzang. Over een half uur meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter Jaap.

0: om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 9 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 20 minuten. Dat zijn de tweede A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen, 19 minuten. En de A9 dan Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk Oost en Knoopend Kooimeer. Staat momenteel 36 minuten. Komt door een ongeluk. De weg is ondertussen wel weer vrij. Dus met een beetje mazzel ben je gewoon over een half uurtje thuis.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Nu bij Dirk, Alma Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Jij en ik.
13: Met Nick.

0: Het is Wham bij NH met Wake Me Up Before You Go Go. Hij zingt hazes. Hij kreeg een gouden kalf voor bloed, zweet en tranen. En hij kreeg ook een musical award voor Zij gelooft in mij. Hij speelde ook Jezus in The Passion. En een van de drie musketiers. Maar dat is alweer even geleden. Nu is hij volop bezig met voetbal. Als je meekijkt op tv of op de camera online, dan zie je het al. Hij zit helemaal in het oranje. Het heeft alles te maken natuurlijk met het WK. Hij heeft samen een liedje gemaakt met Orgel Joker. Gaan we het zo meteen ook even allemaal over hebben. Is dus een nieuw nummer voor het WK. Oranje zijn we allemaal. Dames en heren, mag ik een applaus voor Martijn Vrieten. Ja, Martijn, ik zit even te kijken in de lijst. Er is zoveel wat jij gedaan. Ik kan het allemaal niet op. Het past gewoon niet in een intro.
1: Je wordt er doodmoe van als je kijkt.
0: Ieder intro is eigenlijk te min voor jou, want je hebt zoveel gedaan. Even kijken, films 2003, Liever Verliefd, Floris, Afblijven. De Scheepsjongen van de Bonte Koe heb je ook allemaal nog gedaan. Ja. Onze Jongens, Kung Fu Panda, daar spreek je denk ik in. Hè, ja, zo ontzettend veel. Dan natuurlijk ook André Hazes.
1: Ja.
0: Ik denk dat veel mensen jou daarvan kennen.
1: Ja, ik denk ook. Dat was een hele mooie, glansrijke periode in mijn leven en carrière. Fantastisch.
2: Als ik zag je wel een beetje kijken toen hij het oplas, dat je keek van, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan.
0: Is het echt zo? Ja, kun je nagaan, zoveel is het. Ja.
1: Nou, ik zing nog steeds op feestjes half uurtjes. En ik doe dat ook met liveband, soms op festivals en zo. En ja, dat blijft ontzettend leuk. Vooral om te zien wat die muziek gewoon betekent voor
0: mensen. Ja, dat is er ook hazes, wat je bedoelt.
1: Ja, dat doe ik echt hazes.
0: Zo grappig, wat ik zag bij jou op Instagram. Heb je iemand een biografie? Kun je zien wat daarin staat? En daar staat dus in, binnenkort nieuwe muziek. Met een vlammetje. En daarachter staat, maar hazes blijft de basis. Ook wel mooi om te zien, ja.
1: Ja, dat is ook gewoon zo. Dat heeft me zoveel gebracht. En het is een beetje overal waar je komt. Mensen omarmen dat zo. Mensen worden gewoon happy van. En dat is natuurlijk heerlijk om teweeg te brengen.
0: Want als je dan op straat zou lopen, word je dan ook nog herkend, zeg maar, als dat is die man van Hazes.
1: Ja, ze zeggen heel vaak, hey Hazes. Ja. Helaas was hij er nog maar.
0: Ja, maar het kan ook iets zijn wat een beetje blijft kleven, toch? Dat je denkt van, ja, die Hazes hebben we nou wel gehad. Want ik ben nou ook natuurlijk, ik ben ook gewoon Martijn.
1: Ja, zeker. Nee, maar het voelt voor mij eigenlijk al echt alleen maar positief. Ik kan er niks anders maken. Ja. Ik heb daar wel eens ook over nagedacht. Van, het is een beetje het Zwiebertje effect. Hè? Nou ja, wat je zei het al, ik heb ook Jezus gespeeld in The Passion.
0: Het is wel een verschil met Hazes. Ja. Tenminste, je weet het niet. Voor sommige mensen is Hazes Jezus.
1: Ze hadden allebei moeilijke vader, heb ik wel. Ja.
0: Het was geen gezellige familiestemming.
1: Met kerst wordt het een beetje pittig. Nou ja, dat is sowieso wat Jezus betreft natuurlijk. Het is iets heel anders. En ik heb dat toen ook gedaan, omdat ik dacht, ik moet een beetje loskomen van dat hele Hazes. Maar eigenlijk,
0: dat is moeilijk eigenlijk, toch? Daar kom je niet zomaar meer los van.
1: Nee. En toen heb ik ook besloten, ik ga er helemaal niet los van komen.
0: Nee, je moet het gewoon omarmen.
1: Ja,
2: dat is goed.
0: Want voordat jij dat Hazes ging spelen, heb je toen, was je eigenlijk al fan van Hazes?
1: Nou, het gekke is, eigenlijk niet per se natuurlijk. Het grappige is, ik ben er niet mee opgevoed. Mijn ouders die waren meer van de soul en eigenlijk klassiek. En mijn vader die hield ook wel van jazz. Ik kon gitaar spelen een klein beetje. En toen ik de musical ging doen, toen ging ik al die liedjes instuderen. Natuurlijk heel goed kijken naar wie Hazes was en hoe die zich voortbewoog door het leven. En toen dacht ik, dat liedje natuurlijk. En die. En dan blijkt eigenlijk dat je eigenlijk ongeveer het hele repertoire gewoon wel kent. Er zijn wel eens mensen
0: onbewust,
1: die zeggen,
0: bedoel je?
1: Ja. Je bent er gewoon, het zit gewoon echt in onze volksaard. Het is gewoon iets wat bij ons hoort. Het is ook niet weg te denken. Er zijn heel vaak, of ik kom wel eens mensen tegen die dan uit een chic milieu komen. Die zitten vaak op een golfclub. Uh-huh. En die zeggen dan, Hazes, ik heb er eigenlijk niks mee. Ik ken er ook eigenlijk niks van. En dan zie je ze altijd na, als ik dan dat half uurtje aan het zingen ben, zie je
0: zingen
1: ze altijd met de stropdas om in kop zingen. Alles
2: ja, ja, ja.
1: Het is mooi. Niet te geloven. Ja,
0: het is wel mooi, want iedereen kent Hazes. Maar jij bent eigenlijk een beetje Hazes ook geworden. Dat kun je wel zeggen, toch? Ik bedoel, je moet zo'n man observeren, want je gaat in die film spelen. Je speelt ook op dat podium. Ja. Alles wat hij doet, de beweging. Is er bijvoorbeeld een beweging wat hij doet, wat je is opgevallen?
1: Nou, hij had heel vaak dat hij zo aan zijn revers zat. Of aan zijn kraag van zijn blouse. En dat is eigenlijk gewoon, hij had het eigenlijk altijd Spaans benauwd. Hij had altijd de stress van eigenlijk er niet durven zijn. Ja. Terwijl die er wel moest zijn.
0: Podiumangst ook dan een beetje of zo?
1: Ja, vreselijk. Hij is natuurlijk over die moeilijke vader gesproken. Hij is door zijn vader enorm gekleineerd. En hij had heel erg weinig zelfesteem. Zelfvertrouwen. En hij moest het toch allemaal maar doen. Hij wilde het kennelijk ook, maar hij wilde toch wel gezien worden. En het was denk ik een enorme hang naar liefde.
0: Spreekt elkaar een beetje tegen, toch? Want aan de ene kant kon hij het wel heel goed. Alleen durf je het dan niet, maar toch doet hij het.
1: Ja, ja. Het is denk ik ook heel verslavend om te voelen dat zoveel mensen je dan wel omarmen. Terwijl je eigen vader dat dan niet doet. Ja, mijn vader was hoogleraar in de psychiatrie. Ik ben van huis, tuin en keuken psycholoog. Ja. Maar zoiets kan ik me er wel bij voorstellen. Dat een beetje zo werkt. Ja, nou ja, ik heb vreselijk veel bewondering voor. Als je zo'n achtergrond hebt, dat je dan het zo ver schopt. En dat je zoveel mensen eigenlijk door zoveel mensen in het hart wordt gesloten.
3: Lijkt me ook bijzonder als je overal komt. Ja, dat iedereen alles van je meezingt.
2: Fantastisch. Is dat ook de mooiste rol die je ooit gespeeld hebt? Je hebt hartstikke veel gedaan.
3: Ja, is
2: het een andere rol? Of is dat de rol waarvan je zegt, dat was mijn rol?
1: Nou, ja, toch wel eigenlijk. Ja. Ik zou wel willen zeggen dat het niet zo was. Maar het is gewoon niet zo. Ja, het is wel echt, voor mij is er een leven voor de musical en na de musical.
2: Ja.
1: En toen hebben we dan ook nog die film gedaan.
3: Ja.
1: Toen zei iedereen, ja, dat moet je niet doen, want daar kom je nooit meer overheen. En toen zei iemand, Peter Blok, dat is een collega acteur, een hele goede acteur, die zei, ja, doe die film nou gewoon. Als het een flop is, dan gaat toch niemand kijken. En als het een succes wordt, dan is het een succes.
3: Kun je het alleen maar weer omarmen. Ja. Tuurlijk, ja.
1: Toen dacht ik, waarom zou je door angst laten leiden? En toen heb ik die film gewoon gedaan. En dat was met Diederik Opal, een hele leuke regisseur. Ja, dat was zo'n feest. Ik
3: vond het een heel mooie film om naar te kijken.
2: Heel mooi, heerlijk. Alleen het hele huis werd op een gegeven moment helemaal kort en klein geslagen.
3: Ja, dat was
2: zonde.
3: Ja, dat was wel zonde, maar
2: mooi huis.
1: Dat was budget voor.
3: Ja, kon maar één keer worden opgenomen.
1: Dat was één take.
3: Eén take. Goed, dat was Hazes, maar je doet eigenlijk veel meer. Want je maakt ook eigen muziek. Gaan we het zo even over hebben. Want je hebt dus ook nu een liedje met Orgel Joken. Nou, ik wil daar alles van weten zo meteen. Want dat is natuurlijk ook een fenomeen, die Orgel Joken.
1: Ja, ja. Ja. Nee, zeker. Zij is. Het is ongelooflijk.
3: Ja, dat kan het wel samen nemen, hoor.
1: Ja, dat is echt heel leuk.
3: Gaan we het

0: En de snap bij NH met Rhythm is the Dancer. Is dit ook iets wat je thuis wil opzetten, Martijn?
1: Deze plaat? Ja. Nou, nee, eigenlijk, nee, dit is wel iets waar ik vroeger met ontbloot bovenlijf
0: wel, ja.
1: Over de dansvloer mee.
2: Ja. Daar beelden van? Ja.
0: Vast wel.
1: Nee, dat was gelukkig nog in het pre-Hazes tijdperk. Ja, nog met al die dingen.
0: Want nog... als jij thuis bijvoorbeeld gaat koken of je staat in de keuken, wat voor muziek zou je opzetten? Wat luister je graag naar eigenlijk?
1: Ja, soulmuziek eigenlijk. Ja. Alles. Ik vind Marvin Gaye helemaal te gek.
0: Prachtig,
1: en Stevie Wonder. En ja, mijn vrouw is ook zangeres. En dus ja, we. Maar Viva Hollandia komt ook vaak voorbij, want daar is mijn jongste zoon helemaal
0: van. Ja, dus het is wel een beetje een weerwoord van alles, ja.
1: En
0: Viva Hollandia past dan wel weer een beetje bij het thema wat we nu gaan bespreken. Want het WK gaat beginnen. Ik denk, wanneer is het volgende week? 14 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd, hè, op zondag.
1: Klopt, tegen Japan.
0: Uur of 9 s'avonds, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Klopt ook.
0: Winnen? Gaan we winnen?
1: Ah, dat tegen Japan. Maar ja, goed, ze hebben nu die uitzwaaiwedstrijd natuurlijk ook niet. Maar, goed. Ja. maar ik ga, dat is de afspraak die ik heb met Joke, ook om het alleen maar positief te houden.
0: Oké, dan gaan we
1: dus
0: gaan het winnen. Ja, we gaan in de finale, zelfs die winnen we. Ja,
2: dat ik denk dat als ze jouw plaatje even in de kleedkamer draait, dan gaan we winnen.
1: Ja, dat is teambeelden.
0: Ja, want daarvoor gesproken, jij hebt met Orgel Joke. En Orgel Joke is echt een fenomeen voor de mensen die haar niet kennen. Dan vraag ik me af.
2: Die bestaan niet.
0: Ja, moeten wij nog uitleggen dan wie dat is, wie Orgel Joke is?
2: Dat
0: moeten we niet
2: iedereen.
0: Doen? Nou, het is een vrouw met een orgel. Ja, hij is eigenlijk bekend geworden. Ja, dan komt het niet, toch?
1: Ja, in de basis is dat het verhaal.
0: Zij is eigenlijk heel erg bekend geworden ook via TikTok, omdat zij liedjes speelde op TikTok. En sindsdien wordt ze overal voor gevraagd. TV-programma's. Ja,
1: Zwarte Cross, ze gaat zelf nu ook een
0: Zwarte
1: concert.
0: Zwarte Cross ook, ja.
1: Waanzinnig. Ja, ze staat op grote festivals met haar. En dat doet ze dan allemaal in combinatie met andere artiesten. Mental Tio had ze bij de Zwarte Cross.
0: Ja. Mental Tio en Orgel Joke.
2: Maar
0: is
2: hoe is het jou dan gelukt? Wat bedoel?
1: Nou ja, het is niet een kwestie van geluk. We hadden een... Ik deed een programma, moest ik met een hele grote rode bal door Gouda rollen. En,
0: dat heb ik een tijdje. Was dat bij SBS6 voor volgens mij,
1: ja,
0: dan moest je, die bal mocht niemand aanraken boven jullie.
1: Ja, dat was ontzettend grappig om te doen.
0: Heel leuk. Ik kan me voorstellen.
1: En dat programma werd geregisseerd door de zoon van Orgel Joke, Jeff. En ja, wij raakten een beetje in gesprek. Toen zei hij, lijkt het jou niet leuk om ook met Joke eens een keer
0: doen?
1: Ja, iets op te nemen of uit te brengen. Toen zei ik, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik vind gewoon... Je ziet al die... ik zie hier Samuel wel te samen met de bankzitters. Ja. En, weet je wel, iedereen is met die, conksies bezig. Iedereen is zich aan het verbinden aan een andere artiest.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, als er nou één artiest is waar ik me graag aan wil verbinden... die gewoon verbindend is en lief. En gewoon eigenlijk alleen maar positiviteit uitstraalt.
0: Is het zij
1: ook,
0: wel?
1: Ja, dan is zij dat gewoon. Er zit ook niet een gekke ambitie in. Ze heeft gewoon... echt alleen maar plezier in wat ze doet. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me eigenlijk waanzinnig.
0: Want zij doet inderdaad wel samenwerking op het podium, hè? Maar ik heb nog nooit echt gehoord dat zij ook echt een liedje met iemand gemaakt heeft.
1: Hij heeft wel iets van commercial gedaan met jongens van de jeugd tegenwoordig.
0: Ja, oké, dat kan, ja.
1: Ja, ze is heel populair en ook heel sociaal. Dus ze gaat overal heen en ze gaat er gewoon vol voor. Dat is waanzinnig. Ongelooflijke levenslust.
0: Dat en het idee dan om een liedje op te nemen met Orgel Joke, dat is er dan. Maar wist je dan ook al dat het een WK-liedje zou worden? Of is dat niet...
1: Dat werd toen het plan. We hebben zo'n beetje gekeken van... ik zou dus eerst meedoen op de Zwarte Cross. Maar dat liet mijn agenda niet toe. Dat kon niet gewoon.
0: Maar wat zou je daar dan ook doen?
1: Ja, dan zou ik Hazes liedjes
0: doen. Oké.
1: En toen dachten we van, dat liet het agenda niet toe. Maar het ging inderdaad ook om iets uit te brengen.
0: Ja.
1: En toen kwam Jeffy eigenlijk met het idee van... laten we gewoon eens voor die WK iets moois op poten zetten. Jeffy had een maat waar die vroeger ook wel dingen mee had gedaan. Die heeft een studio, dus een producer uit Eindhoven. En toen zijn we eigenlijk gewoon... hij is gaan schrijven en ik heb teksten geschreven. En ik ben ook nog geholpen met de toplijn. En iemand heeft de tekst een beetje aangepast nog op punten. En toen heeft Joke het ingespeeld. En toen was het er gewoon.
0: One taker bij Joke ook.
3: net als bij mij.
0: Net als bij
1: Joke leest alles, dat is zo grappig ook. Ze speelt eigenlijk niks uit haar hoofd. Dus ook bij het opnemen van de clip.
0: Doet ze direct...
1: Het staat gewoon bladmuziek op de rug.
2: Maar jij hebt de tekst geschreven.
1: Ja.
2: Dat lijkt me hartstikke moeilijk voor het WK.
0: Nou, hoezo? Dat gaat ook om verbinden met elkaar. We moeten samen zijn en we moeten met z'n allen doen.
2: Clichés,
0: dat is wel waar.
1: Nou, dat is ook zo. En ik hoop dat ik daar een beetje bij weg heb kunnen blijven. We gaan het misschien zo meteen horen.
0: Nu? Zullen we het nu even doen?
1: Ja,
0: het heet Oranje zijn we allemaal.
1: Zo is het.
0: Nou, jij vandaag in ieder geval wel. Ja. We hebben een beetje achter.
1: Gaat om de binnenkant, jongens.
0: Komt-ie.

0: überhaupt? Het is de partij Fischer samen met Orgeljoker bij NH. Met Oranje zijn we allemaal. Dit moet gewoon toch gewoon een hit worden met het WK. Kom op.
1: Ik ben het helemaal met je eens, 100%.
0: Ik wil de volgende keer wel een uitnodiging hebben bij dat, hoe dat gaat. Bij het opnemen met Orgeljoker. Want die wil ik ook wel eens in de studio zien zitten. Hoe dat,
1: ja, dat is een belevenis. Nou, ze had niet veel takes nodig, hoor.
0: Ja, het is in ieder geval goed gelukt. Ja, heel erg leuk. Overal te streamen ook deze.
2: FIFA Hollandia, eat your heart out.
0: Ja, pas op, hè. Voor je het weet wat je van de troken stoot, hè, FIFA Hollandia. Oranje zijn we allemaal overal te streamen ook, hè. Spotify, ja. Martijn blijft lekker bij ons zitten. We spelen zometeen nog een ander muzikaal spel. Ik denk jij dat... Ja, jij weet, je hebt heel veel kennis van muziek, denk ik.
1: We gaan het zien.
0: En zometeen Jolanda, het nieuws van... 16:30. Het is al een beetje later. 1 minuut over 16:30. Het zit er zo meteen in.
3: Ik ga het hebben over iets van 62 jaar geleden.
0: Oh, was ik er nog niet. Hier weer ik, zou je ook zo.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Let's
6: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Hallo, ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Willy, geboren in Koedijk. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4 minuten over 17:30. Momenteel in Purmerend is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er is opnieuw een verdachte aangehouden voor de explosie afgelopen maart bij een kantoorpand op de Zuidas. Het gaat om een 16-jarige jongen die afgelopen dinsdag is opgepakt en vandaag is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die heeft besloten dat de jongen in ieder geval nog 14 dagen in voorarrest moet blijven. Hij is de tweede aangehouden minderjarige verdachte in deze zaak. De aanslag op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groepering als bij de eerdere aanslagen op de Joodse school in Buitenveldert in Amsterdam en ook een aanslag in Rotterdam. De drie verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van bijna 4 jaar. Twee van de herugewaarders sloten een deal met het Openbaar Ministerie over het teruggeven van de Roemeense schatten in ruil voor een lagere strafeis. De derde verdachte bleef ontkennen dat hij bij de roof betrokken was. Toch kreeg hij dezelfde straf, omdat het niet duidelijk was wie de stukken heeft teruggegeven. Bij de roof in januari vorig jaar namen de dieven een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 gouden armband is nog spoorloos. De gemeente Bloemendaal en het COA willen 100 tot 120 asielzoekers laten wonen in de Tiltenberg in Vogelenzang. Het pand staat al een tijdje leeg. De opvang start waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar en duurt maximaal 3 jaar. De gemeente informeert omwonenden en de gemeenteraad over de komst van de asielzoekers. En binnenkort wordt hierover een informatieavond georganiseerd. De politie in Hoorn heeft samen met andere diensten ruim 3500 flessen lachgas in beslag genomen. Ze vonden de verboden waar gisteren tijdens een aangekondigde controle op bedrijventerrein Hoorn 80. De straatwaarde is ongeveer €250.000. De controle werd gedaan in het kader van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. En dan nog iets heel anders, hè? Want wist jij dat het dit weekend precies 62 jaar geleden is dat de Beatles in het Noord-Hollandse Blokker speelden?
0: Is wat, hè? Dat ze gewoon zijn geweest bij ons in de provincie.
3: Ja, het is niet te geloven.
0: Nou.
3: De mannen traden op in de plaatselijke veilinghal op Hoop van Zegen. En deze mensen die waren er toen bij.
10: Het was toch heel bijzonder dat ze in Blokker, een heel klein dorpje, bij ons terechtgekomen zijn in de veiling. Ja, dat konden we eigenlijk niet begrijpen, maar ja, ze waren er wel.
16: Het is niet te geloven, hè, dat je maar zo'n klein stukje bij die Beatles af... Je kon ze er wat aanraken. Ja.
0: Dat is dus best bijzonder geweest door de tijd. Hè?
3: Ja.
0: En even voor de duidelijkheid, die zaal heet op Hoop van Zegen. Het was hopen dat het goed komt dat ze bestaan. Hè?
3: Mogen dat duidelijk zijn.
0: Ja.
3: Inderdaad. Nou ja, wil je hier nou nog meer over weten? Nou, op de site van NH staat een hele leuke documentaire over de optredens van de Beatles in Blokker.
0: Martijn, zou je het wat vinden om een van de Beatles te vertolken? Nieuwe film?
1: Hemeltje. Ik heb het postuur er niet voor, maar anders zou ik het meteen doen.
0: Ja, met het kapsel. Ben je een beetje Beatle-fan?
1: Nou, ik vind het wel fantastisch.
0: Ja, is goed, zeker ook, hè?
1: Ja. Ik, bijvoorbeeld Blackbird en zo, die liedjes die komen wel in je ziel.
0: Maar wel heel anders dan Hazes.
1: Ja, maar het gekke is, het heeft wel dezelfde emotionaliteit.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Want het valt wel een beetje in dezelfde categorie wat dat betreft. Vind ik ook wel,
1: Het duwt op je helspier.
0: Ja, vind ik mooi gezegd. Ja, zeker. Jolanda, mag ik jou bedanken?
3: Nou, heel graag gedaan.
1: Dankjewel, Jolanda. Dat was fantastisch.
0: Ja, hoor je het van Martijn? Hoor je de kinderen van iemand anders? Ging trouwens over het nieuwsbulletin, niet over blokfluit spelen. Dan gaan we even naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
17: Hoi, goedemiddag, Nick.
0: Hoi.
17: Vanmiddag is het droog in de provincie en op veel plaatsen schijnt de zon. Afgewisseld door wat bewolking. In de kustgebieden is het overwegend stralend. Temperaturen zijn nog wat aan de lage kant, zo'n 18 tot 19 graden. Maximaal. En de wind is matig uit het westen. De komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Ook morgenochtend, periode met zon en droog weer. In de middag en avond komt er meer bewolking en vallen er waarschijnlijk enkele buien. Temperatuur morgen maximaal zo rond de 19 graden.
0: Tot de verkeersinformatie. Van de ANWB, er staan 7 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt de langste, dat is de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend. 28 minuten.

0: Er is Jorrit Mix bij je en haar met Sweet Dreams. Bij ons zit Martijn Fischer. Martijn, hoi, goedemiddag. Hoi.
1: Ja, hallo.
0: We hebben het net over muziek gehad. WK-liedje heb je gemaakt. Ja. Zitten er nog nieuwe films aan te komen waar jij voor gevraagd bent? Of hoe gaat zoiets? Want ik kan me voorstellen, ze komen best vaak bij jou terecht. Ja. Want dat heb je ook verdiend. Je bent een goede acteur, kan ik wel zeggen. Hè? Want ik ben de kijker aan de andere kant, altijd vaak. Mm-hmm. Dus gebeurt het ook wel eens dat je een casting kan overslaan? Dat ze gewoon zeggen, we willen jou.
1: Ja, dat gebeurt wel eens. En dat is heel erg prettig. Zeker omdat ik best een end van Amsterdam vandaan woon.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk ook heel fijn. Maar dat zijn dan vaak mensen die...
0: Nou, we kunnen wel zeggen, je woont in België.
1: Ja, dus, ik woon in Antwerpen. Dus ja, ik race de hele tijd op en neer voor al mijn werk. En dat doe ik heel graag. Want ik vind het wat ik doe allemaal heel leuk. Ja, een casting doen is natuurlijk wel een van de dingen die... dat kost heel veel energie en tijd. Je moet het allemaal instuderen. En dan moet je er zijn een bepaalde tijd. Het is toch altijd ook wel een beetje spannend.
0: Want je kan het ook niet worden natuurlijk als je zo'n casting doet.
1: Dat komt ook, echt er ook regelmatig voor. Hoor. Ja. Dat je er is zo'n... God, dan kan ik er niet opkomen. Dus met Waldemar Torenstra, André Dongelmans.
2: Nou, Haantjes.
1: Haantjes,
0: oh, ja.
1: Zat echt in de laatste ronde. Ging tussen mij en André.
2: Ja.
1: En dan... dan valt toch het kwartje naar hem. Nou ja, dat vind ik ook prima. Want
0: maar andere keer is het weer andersom natuurlijk.
1: Dat is ook zo. En ik vind hem ook echt heel goed. Dus wat dat betreft... En dat heb ik ook. Ik bedoel, ik was laatst in de race voor een televisieprogramma bij Max. Ja, en dan wordt ook iemand anders dat. En dat hoort echt bij het werk.
2: Is dat niet iets voor je zelfvertrouwen dat je denkt... Ja, dat word je er hard van? Of?
1: Nee, want je moet echt... Ik ga echt uit van het perspectief van overvloed.
2: Ja.
1: Er is gewoon genoeg. Ik doe zoveel leuke dingen. Ik vind het prima als iemand anders...
0: Als we de lijst ook zien van Martijn met wat hij allemaal gedaan heeft... is het ook ontzettend veel al geweest. Kan natuurlijk altijd wel bij. Ja. Zoals die nieuwe Flodder-serie, is daar ook nog een castingje voor geweest? Of,
1: Nee. Dat zou best wel passen, denk ik. Ik was wel laatst werd ik gevraagd voor Flikker Maastricht, weet je niet? Er is nu een nieuwe...
0: Wolfs is daar weg. Ja, dat is Victor Reinier is daar weg. Ja. Want achter de schermen was het allemaal niet zo best.
1: Ik weet er niks van. Ik vond dat wel een leuk gast. Maar daar is nu... Erik Corton speelt nu die rol. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Het is
0: goed gecast ook ervoor.
1: Ja, super eigenlijk. Ja. En ook zo eigenlijk totaal anders. En dat is wel heel, heel goed. Volgens mij moet je niet iemand zoeken die dan...
0: Een beetje
1: zoals Victor Reinier doet.
2: Maar is er ook nog een rol waarvan je zegt... dat heb ik nog nooit gedaan. Lijkt me zo leuk om dat een keer te doen.
1: Niet. Ik heb eigenlijk heel weinig ambitie. Ik vind het schrijven en uitbrengen van liedjes nu heel leuk.
2: Ja.
1: Ik zou nog wel eens een vaste rol in een... serie, een politie-serie of zoiets. Weet je,
0: dan als een rechercheur of
1: een detective. Dat lijkt me heel leuk. Een beetje een afgestompte man die altijd iets te snel in de gevechten te weet je wel, zoiets.
0: En zelf schrijven en dan met een idee bijvoorbeeld naar de zoo van Orgel Joken, bij wijze van spreken. Je weet het niet, hè? Het balletje ligt er nu, hè?
1: Nou, ik heb wel eens al een paar keer ook bij de grote... Want het gekke is, mensen... die grote bedrijven die al die series bedenken... en die zitten natuurlijk ook best wel om content verlegen. Soms weten ze ook niet meer wat ze moeten produceren. Dus je wordt altijd wel ontvangen als je een idee hebt. En ik dacht, ik heb wel eens een idee gepitcht... dat ik, weet ik veel, mannen ging voorbereiden op het vaderschap.
0: Hoeveel mensen is ook zo.
1: Het is zo, het overvalt je als een malle. En dan moet je het maar. Je bent echt een amateur als je een baby krijgt. Dan weet je echt niet wat je ermee moet doen. Dat leeft en doet van alles. Zuigt op dingen waar je je niet kan voorstellen.
0: Genoeg kennis.
1: Ja, precies.
0: We gaan eens even kijken hoe het zit met de muziekkennis.
3: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Dat is wat we doen, uitgekookt en uitgekleed. We hebben een liedje helemaal uitgeknipt en helemaal uitgekleed. En jou de belangrijke taak om op te lossen. Wat zoeken wij? Is voor de luisteraars hoor, Martijn. Jij mag gewoon meedoen achter de schermen. Maar het is voor jou thuis vooral of als je onderweg bent. Doe lekker mee. 088 850 51 52. Maak je kans op een cadeaubon te waren van €50. Welk liedje zoeken wij? Daar komt-ie.

0: schrik ik. Ik zit Maarten aan te kijken. Maarten zegt, ik weet niet wat het is. Waarom ik tegen Maarten zeg, dit moet jij toch weten?
1: Wat ben jij een homofoob?
0: Ja, sorry. Het gaat dus om jou. Wat is dit? Wat zoeken wij? Kun je laten weten? 088 850 51 52. Win daarbij dus een prachtige prijs. Een cadeaubon te waarde van €50.

0: En is Doe Maar bij NH met sinds een dag of twee.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, het spel zijn we aan het spelen. We hebben een liedje helemaal uitgekleed. Aan jou de belangrijke taak om op te lossen. Wat zoeken wij? Zullen we nog even één keer luisteren, Maarten?
1: Ja, doe dat.
0: Komt-ie. Moet jij kennen, trouwens.
1: Zeker.

0: Ingrid, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, wist jij meteen wat dit was?
1: Ja, deze was wel echt makkelijk, hoor.
0: Ja, er hoort ook een dansje bij. Jij, ken je de dansen, Ingrid?
1: Ja, ja.
0: Oh, dat klinkt heel vermoeiend meteen. Vertel, Ingrid, wat zoeken wij?
1: Village People met YMCA. Ja!
0: Hartstikke goed, gefeliciteerd. Je wint een cadeaubon te waarde van €50. Mag je gaan uitgeven bij Pluto Sport.
1: Ja, leuk. Ja.
0: En
1: leuk.
0: Je krijgt er ook zo'n Indianentooi bij. Die doen we door de brievenbus bij. Zo lekker met... Hè?
2: Ja, en Mauwhelmhaal, die komt ook, hè?
0: Ja. Ingrid, blijf aan de telefoon. Dan komt Maarten zo meteen bij je, goed?
1: Oké.
0: Zullen wij het liedje maar even draaien?
1: Ja, leuk.

0: bejaardentooi even op je hoofd dan? Is dat misschien
1: ik vond het politiepak wel leuk.
0: Oh ja, dat had je allemaal. Je had een politieagent, je had dus een indianetje ertussen
1: een
0: zitten.
1: Bouwvakker.
0: Een bouwvakker.
1: En nog iets, een indiaan, geloof ik.
0: Ja, ik vind zo'n tooi wel leuk. Doe ik het ding toch op.
1: Doe jij die tooi op?
0: Doe we samen dat, hè? Martijn, u vliegt voorbij, hè?
2: Nou, echt
0: niet normaal.
2: Ongelooflijk.
0: Vond echt heel gezellig dat je er was.
2: Geheel wederzijds.
0: Ben heel benieuwd. Het WK gaat beginnen.
2: Ja, we gaan ze gewoon toezingen.
0: We gaan winnen, toch? We gaan winnen. Dat is wat we afgesproken hebben. Positief over het WK. Dat uitzwaaien hebben we nu toch gedaan. Was niet zo bijzonder. Niemand heeft gekeken. Niet. Vergeten we gewoon weer.
2: Ja, ja.
1: En wat moeten we daar allemaal gaan draaien?
2: Tijdens dit WK?
1: Ja.
2: Ja, alles wat de feestvreugde verhoogt. Hè. Dus vooral Oranje zijn we allemaal van Orgeljook en Martijn Fischer.
0: Ja, ja. En op 2 dan André Hazes.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wij houden van Oranje.
2: Kunnen we die niet nog even inkoppen? Nee,
0: nog even tijd meer voor. Misschien kunnen we zo meteen nog even doen.
2: Ik heb een liedje wel eens gezongen.
0: Ja, we kunnen zo meteen André Hazes.
2: Vol Museumplein en dat liedje zingen. Nou, echt maar. Je
0: wij
2: wordt
0: houden
2: gek.
0: Van Oranje.
2: I love it.
0: Ja. We nemen zo André Hazes nog even mee. Ja, doen we zo. We gaan eerst even naar het nieuws zo meteen met Jolanda. Maar daarna kunnen we nog wel even André Hazes meenemen in de show. Martijn, jij bedankt.
2: Jullie bedankt.
0: En heel veel succes. En als er een album komt met de orgeljogen, dan gaan wij live verslag doen. Hè? Dan verhuizen we de hele studio mee.
2: Ja. Helemaal aan
0: bevallen. Dankjewel. Zometeen Bob Sinclair.
3: Sportcafé met Leo Driessen.
4: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
0: Ja, natuurlijk.
4: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
3: Leo Driessen in
5: NH Sportcafé.
6: Ook als podcast.
3: Morgen om 10:00 bij NH.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
13: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
14: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
15: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
16: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
17: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
18: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
19: Ik ben Sarah uit Bergen.
0: Ik ben Waylon.

0: bezoekers laten wonen in de Tiltenberg in Vogelenzang. Over een half uur meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 10 vertragingen. Je krijgt de langste. Dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Knoopend Kooimeer. 16 minuten.
3: Dit is een uittip.
4: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oeh, ja.
7: Wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja, lekker.
7: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, mam?
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
7: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets: depond.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer.

0: Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Jij en ik.
2: Met Nick.

0: is Bob Sinclair bij NH met Love Generation. Zullen we even met z'n allen zuchten? Het is,
1: zuchten? Ja. Waarom?
0: Nou, omdat het tien over. Het is bijna tijd voor weekend, hè?
1: Ben je er klaar mee?
0: Nou, dat niet. Dat niet. Ik zal er nooit klaar mee zijn. Okay. Ik ben wel blij dat het 6 uur is straks. Goed, hoe is het, Martijn? Was leuk, hè, net?
1: Ja, echt een leuke man. Ja. Ik vond het ook een leuk plaatje, trouwens.
0: Hij heeft ook zoveel gedaan, hè? Het is niet normaal. Je kan het bijna niet oplopen. Het is een cv ontzettend lang. Ben ik er los op ook, hè?
1: Ja, ja.
0: We hadden het even over het WK net ook met Martijn. Hij heeft natuurlijk ook een liedje gemaakt, hè?
2: Ja.
0: Jolanda, hoe zit het eigenlijk überhaupt met het WK? Wanneer begint het ook alweer?
2: Nou, het begint de 11e en de 14e moet Nederland dan spelen tegen Japan. Ja. En Nederland is gisteren natuurlijk vertrokken naar Amerika. In de Oranje Blossom, dat is een Boeing 787, van de klem naar New York. En dat was natuurlijk voor het personeel...
0: Van de wat? Van de klem?
2: Van de KLM.
0: KLM, ik verstand de klem.
2: Nee, de klem, ja. het personeel, het cabinepersoneel, die vond het natuurlijk helemaal leuk. Luister maar even.
3: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
4: Hoe zitten we in de wedstrijd?
5: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je niet?
4: Fanatiek beginnen.
6: Een goede, solide verdediging.
3: Ja, als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
2: Ja, het cabinepersoneel moet je natuurlijk altijd geloven.
0: Maar dit was het cabinepersoneel.
2: Dit was het
0: cabinepersoneel. Wacht even, op de vraag, wil je nog even het eerste stukje uit? Start hem nog eens.
2: Ja, daar komt hij. Wacht even.
0: Waarom ze gevraagd zijn, ja?
2: Een bijzondere vlucht voor het personeel met 3 man in de cockpit en een 11-tal aan cabinepersoneel. Onder wie senior Bert Jan, die hoor je dus nu.
3: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
0: Nou, de energie straalt er vanaf bij deze man, hè?
1: Ik zou heel generaliserend zijn, maar die stewards die zijn vaak van de verkeerde kaart.
0: Oh ja, dat is wel een beetje
1: ik
0: waar.
1: Ik denk dat we wel weten waarom hij gevraagd is.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja, mij ook wel kunnen vragen.
0: Ja.
1: Ik ga dan wel broodjes brengen en een beetje thee uitdelen.
2: Hij is gevraagd, hij heeft het niet zelf gevraagd.
0: Nee, ik denk ook niet dat je die keuze mag maken. Ik denk dat iemand van KLM dat gewoon aanwijst, toch?
1: Ja.
0: We hadden beloofd dat we nog even André Hazes hebben draaien, toch?
2: Oh ja, leuk. Gaan we doen.
0: Dan doen we dat even en dan openen we daarna officieel even het weekend, goed?
1: Oké.

0: er gewoon voor. We gaan voor die kampioenschap. Het is André Hazes. Wij houden van Oranje. Ja, dit blijft toch wel een liedje. Die blijft eeuwig in je hoofd hangen, toch? Dit hoort bij het WK, toch? Ja. Samen met FIFA Hollandia.
1: Ik heb helemaal niks met voetbal. Maar wat ik zo leuk vind, is dat verbroedert gewoon. Dus zelfs mensen die niet van voetbal houden. Ja, ik, als ik dan die wedstrijd kijk, dan ga ik ook. Ken je dat klappen? Als het spannend
0: vind je het spannend ook als je die wedstrijd ziet op de tv?
1: Ja, vind ik heel spannend. Terwijl ik heb er helemaal geen verstand van. Was spannend. En dan ga ik klappen. Dat heb ik van mijn moeder geërfd.
0: Waarom zou dat helpen?
1: Ja, of gewoon even weglopen naar de keuken. Ik kan dit niet aan. Terwijl het boeit me echt geen ene reet. Of je nou winnen of niet. Maar dat doet toch iets met je.
0: Ja, snap ik.

0: Het is Queen bij NH met I Want To Break Free. Jongens, mijn vakantie staat voor de deur. Ik ga beginnen zometeen met vakantie vieren. Hey.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb wel zin in, moet je eens zeggen.
1: Snap ik.
0: Toen dacht ik, ik heb nog zoveel landen in mijn leven nog niet ontdekt. Ik zou bijvoorbeeld een keer, lijkt me mooi, heel veel mensen vinden het niks, maar bijvoorbeeld met zo'n cruise langs die fjorden. Fjorden! Snap je, vind je wel mooi.
1: Dat is in Denemarken en zo.
0: Ja, dat is volgens mij een beetje...
2: Noorwegen.
0: Zo bij Noorwegen. Is een boze mevrouw meteen daar links.
1: Je zoekt wel de koude landen uit. Ja,
0: hou ik ook wel van, maar het lijkt me ook wel... Ik zou ook dolgraag nog een keer naar Amerika willen.
1: Ja?
0: Houd me alleen nu even tegen omdat meneer Trump daar zit. Ja, ik weet niet of het heel nu lekker is om er te komen.
2: Ik heb wel eens een cruise gemaakt, jij ook?
0: Oh ja, was het toevallig met het Hantavirus, die cruise?
2: Nee, serieus. Nee, we kennen. Ken jij nog, ik weet niet of je dat kent, maar ooit van gehoord hebt, was The Love Boat.
0: Love Boat.
2: Toen ik klein was, was dat echt helemaal hot.
1: Ja.
2: En toen heb ik op een gegeven moment bedacht, als ik later groot ben, dan wil ik een keer zo'n cruise doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Ja, die.
0: Op de Love Boat.
2: Ja. Dus ik heb gespaard en op een gegeven moment was het dan zover. Ik op zo'n boot. Ik dacht, dat zijn allemaal bejaarden. Nou, dat viel heel erg mee. Maar ik was wel iedere keer heel blij als ik weer van de boot af mocht.
0: Ja, dat snap ik, ja. Maar dat lijkt me ook leuk, want je hebt ook van die cruisen bijvoorbeeld langs de Caribbean.
1: Hollandse Caribbean.
0: Ja, dan heb je zeg maar, je kan ook 7 dagen alleen maar op een cruise zitten. Maar het is leuker als je s'avonds en s'nachts zeg maar, op die cruise zit en dan overdag die eilanden op kan. Ja. Of dat is juist
2: dat
0: leuk.
2: Was hem.
0: Ja. Dat was hem.
2: Ja, dat heb ik echt gedaan. Oh, maar af en toe zit je toch wat langer op zee, omdat het nou eenmaal wat langere afstanden waren tussen eilanden. Alleen, ja, wij waren de enige Europeanen.
0: Was dat moeilijk?
2: Dat was best moeilijk.
0: Oh. Maar zou je het aanraden, een cruise?
2: Het is leuk om het gewoon een keer meegemaakt te hebben.
0: Ja.
2: Maar ik ken mensen die doen ieder jaar een cruise. Nou, dat zou ik dus nooit doen.
0: Ja, anders gaan we gewoon langs de Rijn. Is toch
2: ook
0: prima?
2: Ja, leuk.
0: Met zo'n tour.
1: Waarom niet? Texel. Okay.
0: Het gaat erom, zijn er vakantielanden waar je nog een keer graag naartoe wil? Of dat je spijt hebt dat je er niet bent geweest? Omdat je misschien nu wat ouder bent. Dat je denkt, ja, het kan nu allemaal niet meer. Had ik graag willen zien.
1: Ja.
0: Ja, dat willen wij weten. 088 850 51 52. Maarten, heb jij een land nog misschien wat je graag zou willen zien?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen. Zoals je weet ga ik volgend jaar trouwen. En dan krijgen we een honeymoon.
0: Oh jee.
1: En ik zie daar echt tegenop. Dat is het enige.
0: Zie je er tegenop?
1: Ja, ik hou niet van vakantie. Ik hou van Nederland.
0: Zo'n honeymoon is daar wel al dan een reis voor uitgestippeld?
1: Nee, want ik ga er met tegenzin naartoe.
0: Ga je gewoon naar Texel?
1: Ja, nou, serieus. Ik denk dat ik gewoon Nederland blijf. Dit jaar ga ik hier op vakantie. Vorig jaar ben ik hier op vakantie. Ik hou gewoon van Nederland. Ik ben gek op Nederland.
0: Maar op zich is dat wel uniek om te zeggen, mijn honeymoon is gewoon in Nederland. Want dat doet bijna niemand.
1: Het liefst blijf gewoon überhaupt thuis. Het kost al geld zat.
0: Er is geen geld meer voor de honeymoon, dames en heren. Oké, nou, wij willen van jou weten, waar zou jij nog graag een keer naartoe willen? Of heb je spijt van dat je er niet geweest bent? 088 850 51 52. Jouw verhaal is welkom bij ons. Sam Fender, Olivia Dien, hoor je bij NH Rain.

0: Olivia Dean bij NH met Rainy. En het is ondertussen 17:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, Harry Styles, die heeft getrakteerd.
0: Ach, wat heerlijk. Ja, ook een keer fijn, hè?

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik ben Verle en ik kom uit Amsterdam.
8: Nou, ik ben Ans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
9: Ik ben Indra uit Wervershoek.
10: Ik ben Kuna uit Haarlem.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:02, momenteel in Monnikendam is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Er is opnieuw een verdachte aangehouden voor de explosie afgelopen maart bij een kantoorpand op de Zuidas. Het gaat om een 16-jarige jongen die afgelopen dinsdag is opgepakt en vandaag is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die heeft besloten dat de jongen in ieder geval nog 14 dagen in voorarrest moet blijven. Hij is de tweede aangehouden minderjarige verdachte in deze zaak. De aanslag op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groepering als bij de aanslag op de Joodse school in Buitenveldert in Amsterdam. De drie verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van bijna 4 jaar. Twee van de Herugowaarden sloten een deal met het Openbaar Ministerie over het teruggeven van de Roemeense schatten in ruil voor lagere straffen. Deze verslaggever die legt meer uit over de veroordelingen.
14: Er is technisch bewijs voor en er is ook een undercover traject geweest. Daarin is een van de verdachten ook benaderd om de gestolen kunstschatten terug te geven. Daarbij heeft hij informatie gegeven die geduid kan worden als daderinformatie. Het samenstel van alle bewijsmiddelen brengt de rechtbank ertoe dat deze drie verdachten samen deze kunstroof hebben gepleegd.
13: Bij de roof in januari vorig jaar namen de dieven een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 gouden armband is nog spoorloos. De gemeente Bloemendaal en het COA willen 100 tot 120 asielzoekers laten wonen in de Tiltenberg in Vogelenzang. Het pand staat al een tijdje leeg. De opvang start waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar en duurt dan maximaal 3 jaar. De gemeente informeert omwonenden en de gemeenteraad over de komst van de asielzoekers en binnenkort is hierover dan ook een informatieavond. Scratchen, dansen en vooral samen muziek maken. Met de DJ-cursus van Stichting Prisma komen mensen samen om muziek te maken. Een cursus speciaal voor Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking. Zoals MC Cookie, die tijdens het draaien helemaal tot zichzelf komt.
15: Beetje hardcore, beetje Nederlandstalig. En dat ben ik vaak aan het draaien soms. Soms ook aan de liedjes en... Ja, dat voelt me wel fijn eigenlijk bij mij. Gewoon dat je gewoon lekker bent, gewoon lekker bezig bent. En dat je gewoon tot rust komt. Dan voel je gewoon even vrij.
13: En de talenten van deze DJ-cursus treden soms ook op. Bijvoorbeeld in Paradiso of de Social Club in Amsterdam. Ja, dan gaan we even naar Harry Styles. Want bezoekers van Amsterdamse koffiezaken die konden vandaag verrast worden met een gratis kop koffie. Die leuke verrassing was een bedankje van Harry Styles en zijn team, omdat ze de afgelopen weken in de stad waren voor de concerten in de Johan Cruijff Arena. Styles en de crew zijn blij met het warme welkom en ook de gastvrijheid die ze hebben ervaren.
12: Nou, wat aardig, wat leuk, ja.
13: Ja, dat is toch hartstikke leuk.
12: Een soort bedankje, hè. Kijk, ja. Je kan zeggen, wat is een kopje koffie nou waard? Maar een andere artiest doet het niet, hè. Het is nooit goed.
13: Het hoeft niet, hè.
12: Nee,
13: ja, ik vind het echt heel erg leuk. Nou, wil je nou meer weten? Kijk dan even bij ons in de app of op nhnieuws.nl.
12: Nou, dankjewel, Jolanda. Dan het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Nick, goedemiddag.
12: Kijk, ik ga lekker op vakantie, dus het zal me heel weinig interesseren wat het voor weer het wordt hier volgende week. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel Noord-Hollanders benieuwd zijn. Wordt het mooi weer? Wanneer gaat die zon schijnen?
10: Nou, de zon scheen in ieder geval vanmiddag volop. Dat is in ieder geval een feit. Het was vanmiddag. En zeker in vergelijking met het binnenland, want daar bleef het bewolkt. En er vielen ook vanmiddag nog verspreid buien. Maar bij ons bleef het droog, vrij veel zon. Het werd 18 tot 19 graden. 18 aan de kust, elders 19. Op Schiphol 20 graden. Al met al, sprak vanmiddag tot verschillende mensen die het heerlijk weer vonden vanmiddag. Ja, want de lucht is droog, een beetje wat frissige, lekkere weer. Hè. Dus dat was eigenlijk wel prima dus. Nou, morgen beginnen we ook goed met droog en zonnig weer in de ochtend. Daarna echter komt er een storing aan over de Britse eilanden. En die veroorzaakt meer bewolking, in de val enkele buien. Tot in de avond, wellicht nog in de nacht naar zondag ook. Temperatuur morgen ongeveer op hetzelfde niveau. Voor de buien uit wordt het 19 graden, misschien lokaal 20. En de wind is matig uit het zuiden. En dan zondag overdag is het meest droog weer, af en toe zon. En nog dezelfde temperaturen. Maandag wordt het waarschijnlijk een paar graden warmer. Maar later op de dag neemt de kans op buien toe. En dan dinsdag en woensdag toch wel weer wat lagere temperaturen.
12: Oké, Jan, mag ik jou bedanken en een fijn weekend wensen.
10: Hetzelfde, jij. Goede vakantie.
12: Dankjewel, Jan. Doei.
10: Hoi.
12: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is, het wordt wat rustiger bij ons in de provincie. 5 vertragingen, je krijgt de 2 langste. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen-Noord en Knopend Muidenberg. 19 minuten A7 Zaanstad richting Hoorn tussen afrit Weidewormer. En afrit Averhoorn 41 minuten.

0: Haar met Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Ondertussen aangeschoven de studio is ook William van der Locht. William, hoi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het is bijna 6 uur, hè. Zo meteen eindelijk weekend.
3: Zeker.
0: Dat zo, eerst even terug. We hadden het over de vakantieadressen.
3: Ja.
0: Is er bij jou nog een adres waar je graag naartoe wil, waar je nog niet geweest bent?
3: Amerika zou ik nog wel naartoe willen, ja. Maar... ik vind het nu de tijd er niet voor.
0: Ja, exact wat ik zei.
3: Ja.
0: Met Trump. Precies hetzelfde, ja.
3: Ja, nou ja, het voelt niet goed.
0: Nee, dat heb dus ik dus ook wel een beetje.
3: Dus ja. Ik wacht wel even totdat totdat daar beter gaat.
0: Hopelijk wordt het wel weer beter.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Maarten, we kwamen binnen.
4: Ja, ze zoekt het iets dichter bij huis. Ze zegt de Bloemen Riviera in Italië. Lijkt me prachtig.
0: Mooi.
4: Is ook een hele mooie streek. Annemarie dan, ze zegt ik ben gek op Ibiza. Ons hele huis is een beetje in die stijl ingericht. Maar we zijn er nog nooit geweest.
0: Dat is ook apart, hè?
4: Ja. Carlo dan, die wil wel naar Australië en Japan. En hij gaat volgende week, want we hadden het over een cruise, ja. Zeg maar. Vooral Johan had het daarover. Volgende maand gaat hij op cruise met zijn kinderen en kleinkinderen.
0: Leuk.
4: Heel veel plezier daar. Leontien, mijn droomvakantie is een safari door Afrika. Feiko heeft het dan over Vlieland en Ameland. En Gerrit zou wel naar, ja, hou je vast, Noord-Korea willen. Nee. Hij is groot fan van de muziek die daar wordt gemaakt.
0: Van de muziek?
4: Ja.
0: Er komt toch niks Noord-Korea in of uit?
4: Hij vindt het fantastisch.
0: Wat voor muziek heeft Noord-Korea?
4: Haja, shasha. Ja. Ik weet het
5: niet. Doe het maar Zuid-Korea, want daar komen al.
4: Nee, echt Noord-Korea. Okay. Ik heb aan de telefoon gehad. Nee. Hij wil daar naartoe. Ja, iedereen mag dat weten.
0: Iedereen heeft hetzelfde kapsel. Lekker warm wordt het er ook. Aan de kust in Noord-Korea. Heel goed.

0: Heaven is a place on earth. Nou ja, wel als je vakantie hebt zo meteen.
1: Ja, dat lijkt me wel, hè. Ja. Oh, wat lekker, man. Ik ben jaloers.
0: Oh, heerlijk. Nou, maar jij bent net geweest toch even weg?
1: Ja, dat waren 3-4 dagen Duitsland.
0: Maar ja, is wel anders. Nou ja, Oostenrijk, Duitsland. Maar het was wel lekker weer ook, wild toen je...
1: Ja, nee, dat viel reuze mee. Want ik sprak mijn zoon in. Die woonde even tijdelijk in ons huis om bij de hond te zijn. En die regende weg met zijn vriendin.
0: Ja, dus jij had het goed.
1: En ik heb eigenlijk heel weinig regen gehad.
0: Nu is het aan mij zometeen. Zometeen is het eindelijk weekend, voor mij ook. Wat zit er zometeen in de foute drie?
1: Starmaker, Damn I Think I Love You. Twee zussen, Mary, Shaggles en Monjaka Godiaka.
0: Och, wat heerlijk. Nou, dan is aan mij de eer, denk ik, deze week. Ik zeg tegen jou, vriendelijk thuis, auf Wiedersehen!

0: uitleggen.
1: Vissers in het strandschopgebied. Bertje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de C1.
2: Wie is toch die Dekselse Bertje Vissers die de winnende maakt in de finale van het WK? Hij is te gast en komt ook vertellen over alle mooie liedjes die hij maakt met zijn groep Wender.
3: En ik droomde van het shirt.
2: We hebben weer een mooie vertaalplaat.
3: Met de Nederlandse leeuw.
2: En natuurlijk de vergeetmeliedjes.
1: Jongen, wat een wedstrijd.
0: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
5: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
12: Ik ben Anja van de boutique uit Broekeplankendijk. En ook vriendin van de radio.
13: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmerend Noord.
14: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Inmiddels is het 6:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat hoor je nu van Jolanda Beijens. Goedenavond.
17: Goedenavond, William. Er is opnieuw een verdachte aangehouden voor de explosie afgelopen maart bij een kantoorpand op de Zuidas. In de zaak tegen de verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum zijn straffen van bijna 4 jaar cel opgelegd. En de gemeente Bloemendaal en het COA willen tot 120 asielzoekers laten wonen in een pand in Vogelenzang. Over een half uur meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister

0: voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren twee lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van de NH Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen-Noord en knooppunt Muidenberg 12 minuten vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen afrit Weidewormen en afrit Averhoorn 34 minuten. En dan tenslotte de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 8 minuten vertraging.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Dit is een uittip.
5: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Eindelijk weekend.
13: Met William van der Locht.

0: Hij zou zo mee kunnen doen aan de slimste mens.
1: Eindelijk weekend.
0: Mr. Know-it-all, je hoorde de nieuwste Terry Swims. Ik weet niet of jij dat ook hebt, hè, maar die vrijdagavond vind ik iets magisch hebben. Ik bedoel, je hebt misschien de hele week wel keihard moeten buffelen. Dus vind ik dat het de hoogste tijd is om het er even van te nemen. We gaan het weekend vieren hier op en aan. Ga je nog leuke dingen doen? Laat het me even weten.
1: De foute drie. De foute drie.
0: Eens even kijken ondertussen of ik je weekend nog beter kan laten starten. Je weet vast en zeker wel wat de bedoeling is. Maar ik ga het voor de zekerheid toch nog een keertje aan je uitleggen. Jij bent heel even chef over de muziek. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je even aan me door. A, B of C. Appen of bellen, mag allemaal. De plaat met de meeste stemmen draai ik vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in? Stem maar.

Starmaker. Precies 25 jaar geleden was dit helemaal hip. Ze zijn zelfs weer bij elkaar. Damn, I think I love you. Mary Mary, dat zijn twee zussen. Shaggles. En tot slot kan je kiezen voor Moyaka en Goliaka. Ja, ik vind ze allemaal wel leuk. En het liefst zou ik ze alle drie willen draaien. Maar dat lukt niet, dus jij mag het bepalen. Je kan me app of bellen op 088 850 51 52.

Je hoorde Lizzie en die had zo bij Fleetwood Mac kunnen zingen, hè? Je hoorde Night Moves. Eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Het is behoorlijk druk vanavond. Ik heb nog ineens tijd gehad voor alle appjes. Dat komt zo meteen wel. Frederik die app bijvoorbeeld. Ik vond Star Maker helemaal te gek. Ik heb alle afleveringen dus gezien. En ik vond het eigenlijk veel leuker dan The Voice. En die stemt op A, net als Denise, Sven en Samantha. Ik word erg vrolijk van Shaggles van Mary Mary. Dat appt Joke. En de zingende zusjes krijgen ook stemmen van Peter uit Zaandam. Carola, Tineke, Arno en Jolanda. En de enige hit van Monjaka, die krijgt stemmen van Tjeerd, Martijn en Joost. Geef nog even door wat ik helemaal voor je kan draaien. Zo vlak voor 7 uur. Bel of app met NH 088 850 51 52. Dit is Eindelijk Weekend, met nu vrolijke muziek van Alicia Bridges.

0: De magie was wel snel voorbij. Eén hit hadden ze, Magic en Root. Het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En dan hoor je meer over de brand in Annapolona.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ik ben Liana en ik kom uit Bad Hoeverdorp.
12: Ik ben Hans uit Amsterdam.
13: Ik ben Mimi en ik woon in het mooie Wijzepolder.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Inmiddels is het 6:58. In Bussum is het 17 graden. Dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Bijens. Goedenavond.
15: Goedenavond, William. De 3 verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van bijna 4 jaar. 2 van de herugewaarden sloten een deal met het Openbaar Ministerie over het teruggeven van de Roemeense schatten in ruil voor een lagere strafeis. Deze verslaggever legt meer uit over de veroordelingen.
16: Er is technisch bewijs voor en er is ook een undercover traject geweest. Daarin is een van de verdachten ook benaderd om de gestolen kunstschatten terug te geven. Daarbij heeft hij informatie gegeven die geduid kan worden als daderinformatie. Het samenstel van alle bewijsmiddelen brengt de rechtbank ertoe dat deze 3 verdachten samen deze kunstroof hebben gepleegd.
15: Bij de roof in januari vorig jaar namen de dieven een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 gouden armband is nog spoorloos. De overleden man die vorige week maandag werd gevonden in een sloot in Avenhoorn is door een ongeluk om het leven gekomen. Toen de politie onderzoek deed op de plek waar hij was gevonden, misten ze zijn telefoon, portemonnee en sleutelbos. Die zijn uiteindelijk teruggevonden in de buurt van het lichaam van de 53-jarige Kochelander. Een flinke woningbrand vanmorgen in Annapolona. Aan het eind van de ochtend had de brandweer het vuur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd, vertelt verslaggever Tom van Midden.
17: De ravage is enorm in de woning waar brand was aan het Gruttoplein in Annapolona. Er is wel goed nieuws voor de omwonenden. De brandweer heeft hun huizen gecheckt, de waarden zijn oké en zij mogen straks weer terug naar binnen.
15: Tijdens de brand waren de bewoners niet thuis, niemand raakte gewond. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Jortsma is overleden. De 77-jarige Jortsma was al langere tijd ziek. Als hockeyer speelde hij 65 interlands. In 1978 weigerde hij tijdens het WK in Argentinië een zilveren medaille uit handen van de dictator Videla. Jortsma werd als bondscoach 2 keer wereldkampioen hockey. Ook was hij een periode teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Met Oranje behaalde hij onder meer een 2e, 3e en 4e plaats op WK's. En het Nederlands elftal is in Amerika voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisteren in de Oranje Blossom. Dat is een Boeing 787 van de KLM. En ze gingen naar New York. Een bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij. Met 3 man in de cockpit en een elftal aan cabinepersoneel. Onder wie senior Bert-Jan.
12: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
18: Hoe zitten we in de wedstrijd?
12: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je? Ja,
18: fanatiek beginnen.
19: Een goede, solide verdediging.
12: Ja, als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
15: Maar op de foto gaan met je favoriete speler of een handtekening vragen, dat mag dan weer niet van de KNVB. Nou, meer nieuws vind je natuurlijk bij ons in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel. Goed weekend, Jolanda. Het weer met Jan Visser nu. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
20: Vanavond zijn er perioden met zon, in de nacht wat wolkenvelden, maar ook opklaringen en de temperatuur zakt naar 11 graden. Er is weinig wind. Morgen waait de wind zwak tot matig uit het zuiden. Verder in de ochtend droog en geregeld zon, maar in de middag en avond meer bewolking en enkele buien. De temperatuur komt uit op circa 19 graden en de wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
0: De NH-verkeersinformatie van de ANWB heb ik voor je. Er staat er nog één, dat is op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens, 5 minuten vertraging.

0: Het was de eerste single voor de Australische band Savage Garden, I Want You. Het gaat over de zanger die droomt 's nachts dat hij verliefd wordt op een jongen. En het grappige is, kort daarna kwam hij daadwerkelijk ook zelf uit de kast.
1: Eindelijk weekend.
0: Ik pak nog even de WhatsApp erbij, even kijken hoor. Frank die app, een lekker weekend zonder verplichtingen. Dus lekker uit eten in mijn favoriete eetcafé in Betondorp. Benice die app, ik ga volgende week, dat is heel toevallig, volgende week vrijdag naar Starmaker. Dan is er een jubileumconcert in Utrecht. Ik heb er nu al zin in. En die plaat van Starmaker krijgt ook stemmen van Maaike en Jaco. Dan heeft Mary nog behoorlijk wat stemmen weten te bemachtigen dankzij Bart, Marjolein, Wim, René en Kimberly, Nelly, Sandra. Even kijken hoor. En dan Astrid ook nog. En dan die leuke One It Wonder van Manjaka. Die krijgt nog stemmen van Marja. Die was ik in het vorige rondje vergeten erbij te melden. Melanie, Ramon en Thijs. Ik heb het hier over drie hartstikke leuke, iets wat foute liedjes. Ik kan dus niet kiezen, dus jij mag bepalen. Bel of heb 088-850-5152. Heb je geen idee waar ik het over heb? Ik laat ze gewoon nog even een keertje aan je horen. Let goed op.

A, B of C. Je kan niet kiezen. Je hebt nog een plaat of twee om je keuze aan me door te geven. Je kan me appen of bellen. 088-850-51-52. Ik ben heel benieuwd welk liedje je het liefste helemaal zou willen horen. Ondertussen hoor je de nieuwste van Ilse de Lange op een A. Dit is Something Good.

0: Compleet met vrolijke violen overgoten hoorde je de Bluebells en Jong in the Heart. Het plaatje was eigenlijk geschreven voor Bananarama.
1: De Foute 3.
0: Ja, nu wordt het toch wel spannend, want welk liedje heeft het toch gewonnen? Het is echt de hoogste tijd voor de uitslag van de Foute 3 van vanavond. Alle laatste stemmen zojuist allemaal geteld. Het was een hele klus. Dankjewel voor het stemmen. Monjaka is het niet geworden. Het ging tussen A en B, oftewel tussen Starmaker en Mary Mary.
1: En deze heeft gewonnen.

is gospel van precies 26 jaar geleden. Twee zingende zusjes. Ja, natuurlijk van het kerkkoor. Erika en Tina. Ze noemden zich Mary Mary en ze hebben vandaag eerlijk gewonnen in de Foute 3. Ik ga een heel goed weekend wensen. Morgenochtend om 8 uur zit Marcel hier met de agenda. Heel veel plezier met de NH Muziekmix. Heel graag tot zondag.

0: Lilian van der Locht.
1: 1966.
0: 1986.
1: 1976.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corshuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
6: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
7: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
8: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
9: Ik ben Marianne uit Haarlem.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden... tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal... en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op... uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
12: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
11: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
13: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii... om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen... dat geleid wordt door de Verenigde Staten... en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
11: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven... uit de Zuid-Chinese zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev... en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek Mix.

0: Game.
1: NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Heerhugowaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudesluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 8 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
9: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
8: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
10: Bij zo'n stelsel dat er dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond.
8: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Vissers in het strandstoppenbied. Bertje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de zee.
2: Wie is toch die Dekselse Bertje Vissers die de winnende maakt in de finale van het WK? Hij is de gast en komt ook vertellen over alle mooie liedjes die hij maakt met zijn groep Bender.
3: En ik droomde van het jeur.
2: We hebben weer een mooie vertaalplaat.
3: Met de Nederlandse leeuw.
2: En natuurlijk de vergeetmeliedjes.
1: Jongen, wat een wedstrijd.
0: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
6: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
5: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
5: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 500. Nummer 66.
2: Met in den
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: 1000 van Driesen. Het nhradio.nl.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
4: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
3: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
3: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Eén voor het geld, twee voor
2: muziek gemaakt op Noord-Hollands bodem.
0: Helemaal in Haag.
3: Nick Velderman.
1: Het hele land is rood, wit.
2: Helemaal in
1: Haag.
0: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Goro.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: the courage.
1: Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Vissers in het strafschoppenbied. Bertje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de zee.
2: Wie is toch die Dekselse Bertje Vissers die de winnende maakt in de finale van het WK? Hij is te gast en komt ook vertellen over alle mooie liedjes die hij maakt met zijn groep Bende.
3: En ik droomde van het sjeur.
2: We hebben weer een mooie vertaalplaat.
3: Met de Nederlandse leeuw.
2: En natuurlijk de vergeetmeliedjes.
1: Jongen, wat een wedstrijd.
0: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Jorritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Lilian van der Locht.
1: 1966.
0: 1986.
1: 1976.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.
7: NH.